0: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Radio Noordzee. 200%

Nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

erop staan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Melanie van Harden. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

veel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1... nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales neemt Marokko het op tegen Canada. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu 2,5 prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
12: Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd, daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout, maar ook door een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
22: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Vlaamse Miss Montreal en schuilen bij Noordzee. Goedemorgen.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, vandaag is het net even anders. Trouwens, hoe is het met je oranje kater? Valt het mee? Och, wat een wedstrijd, hè? Het duurde lang, hè? Ik moet eerlijk toegeven, ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Ja, ik moest natuurlijk vroeg op, net als jij. Alleen, ik heb wel de penalties gezien. Ja, dat is gewoon altijd een drama. Dat blijft een nachtmerrie, hè? Wat moeten we erover zeggen? Ja, dat valt kennelijk niet te leren. Goed. Toch gaan we vandaag een feestje vieren. Niet een oranje feestje, maar een rood-wit-blauw feestje. Namelijk de dag van het Nederlandstalige lied. Je hoort het meteen. Echt, de mooiste liedje van eigen bodem. Die krijg je sowieso al. Maar ook wat klassiekers komen langs. En of je nou onderweg bent, aan de koffie zit... of aan het werk bent, richting je werk gaat, uitwaaien aan de kust. Vandaag zingen we met z'n allen onze eigen taal. Er komen ook heel veel artiesten langs, daarover zometeen veel meer. Maar eerst eventjes

als je het over klassiekers hebt, dan hoort deze er wel bij, toch? En geef sowieso door wat jouw klassieker is via radionoordzee.nl. Komt hij misschien wel langs deze ochtend. Stef Bos en papa, goedemorgen.

0: jou.
1: Ik ook op jou, papa. Goed, Stef Bos, papa. Emotionele platen. En nu tijd voor...
2: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Yves Berendsen. Misschien...

allemaal te volgen op radionoordzee.nl. En ja, suggesties zijn welkom, hè. Zometeen ook eigenlijk normaal gesproken ruimte voor de nederpoppepper. Ja, welke oppepper mag dat zijn? Welke echte klassieke nederpopplaat zou je graag willen horen? Geef het door via radionoordzee.nl. Boven die blauwe balk vind je de WhatsApp-functie. En nou, dan kom je misschien wel in de uitzending zometeen. Het zou leuk zijn, toch? Ondertussen, Klein Orkest en deze mooie van Maxime samen met Guus Meeuwis. Dit is Sparen voor de Nacht.

0: klein orkest over de muur bij Noordzee. Klein beetje een kater met z'n allen. Nou, klein beetje. Wat jammer, hè? Doel voor Oranje. Maar goed, Marokko van harte gefeliciteerd. En het was wel een wedstrijd met... Het was meer rugby eigenlijk, hè? Meer rugby. En die penalty schieten, nou ja... Ja, één puntje verschil, dan lig je eruit. En dat is gebeurd. Nogmaals, Marokko van harte. En wij moeten als Nederland, Oranje, zeg maar... de kop omhoog houden. Want ja... We moeten toch door. Ook vandaag met de dag van de Nederlandstalige muziek. Met zometeen Normaal voor je. En ook een hele fijne van Sven Versteeg samen met Lange Frans.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: So, what is it about him? Oh, I got a barbecue on him.
8: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na de Marokkaanse overwinning tegen Nederland op het WK was het feest in meerdere steden. Marokkanen gingen de straat op met vuurwerk en vlaggen. In Den Haag ging het mis en werd het waterkanon ingezet. Na 120 minuten was het 1-1 en Nederland werd uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. Wat het betekent voor bondscoach Ronald Koeman is afwachten. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. En behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen de ziekte te overleven, blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog, tegen 51% 30 jaar geleden. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
17: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file. En de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging.
17: 200% puur Hollands. Dag van het Nederlandstalige lied bij Radio Noordzee.
20: Ik zeg oeh! Oeh!

0: Sven Versteeg en Lange Frans en Boevenpad bij Noordzee. 200% puur Hollands en vandaag misschien wel 3000% puur Hollands. Want het is vandaag de dag van de Nederlandstalige muziek, Nederlandse lied. We hebben het uitgeroepen 30 juni.
1: Bij de Staten-Generaal roepen wij 30 juni uit dat het de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Zo is het ongeveer gegaan. Ik was niet helemaal bij, maar dat is echt zo. En ik vroeg aan jou, heb je nog een plaat die je heel graag wil horen? Een Nederpoppepper. Miranda van Aalst, die kwam met een plaatje over Jan Smit. Nou, daar kom ik zo op terug. Want over Jan Smit gesproken, op deze bijzondere dag reiken wij ook awards uit. En zo ontving Jan gisteren ook een award. Ik ben hem gaan uitreiken in Volendam. En daar had ik een agent voor ingezet. De agent die haalde hem even uit de bespreking. En toen kwam hij naar buiten toe. Toen zei ik dit tegen hem. Jan!

0: De Nederlandse muziekwereld, al van jongs af aan, wist je het Nederland te raken. Natuurlijk met jouw grote hit, Ik zing dit lied alleen voor jou. Tot de veelzijdige artiest, presentator en ambassadeur van het Nederlandse lied, wat je nu nog steeds bent geworden.
1: Dankjewel.
0: Met jouw muziek, jouw enthousiasme, jouw toegankelijkheid, heb je generaties, daar sta ik niet meer stil, generaties weten te binden voor jouw bijzondere bijdrage aan de Nederlandse muziek. Willen wij jou iets uitreiken. Het is de allereerste ook, de Radio Noordzee Oeuvre Award, maar we hopen wel dat je doorgaat.
2: Nou, daar ben ik ontzettend trots op. En het mooie, hij is prachtig. Mijn eerste award was een Radio Noordzeester in 1996. Ja, dit is dan na precies 30 jaar, want het is dus echt 30 jaar geleden, is dan de cirkel rond. Dus dat vind ik ontzettend mooi.
0: Van harte gefeliciteerd en ga lekker nog jaren doen.
2: Mijn best doen, maar dankjewel voor deze erkenning.
0: Over 30 jaar krijg je nog eentje van ons.
2: Nou, dan ben ik al lang gestopt, dus daar kan ik je wel voor zeker.
0: Gefeliciteerd.
3: Dat is wel nieuws, over 30 jaar zingt hij niet meer. Dat is wel even een dingetje. Jan Smit heeft de allereerste Oeuvre Award te pakken van Radio Noordzee. Van harte gefeliciteerd. Applaus voor Jan Smit, dames en heren. Laten we hem eren met een van zijn grote hits. Jan Smit en Vrienden voor het Leven.

0: Vlam in de pan bij Noordzee, 12 december. Lijkt ver weg, maar heb je dan al iets of niet? 12 december, kijk even je agenda.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, want 12 december is de nacht van de Nederpop XXL in Avas Live. En de hele dag maak je kans om daarbij te zijn. We hebben tickets voor geregeld. Op deze bijzondere dag, de dag van de Nederlandstalige lied. Optredens van Henk Westbroek, Nol Havers, Erik Messi. Nou ja, ook Kadans is erbij, Peter Koelewijn. Kortom, echt een feest om niet te missen. Als je denkt van nou, daar wil ik bij zijn, hoef je maar één ding te doen. Ga je naar radionoordzee.nl en dan app je het woord Nederpop. Nederpop, even appen. En kom je in de uitzending, dan maak jij kans om die kaarten te pakken. Nou, zeker nog, kom je in de uitzending, dan krijg je ze gewoon. Oké? Dus Nederpop, even appen. De hele dag door gewoon staat die appbox open voor je. En kom je in de uitzending, dan ga je er gewoon heen. 12 december. Oké, dan nu één van de platen die ik persoonlijk, ja, toch wel een gouden randje geef. Op deze dag van het Nederlandstalig lied. Rob de Nijs, dit is het prachtige foto van vroeger bij Noordzee.

0: liggen.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Fijne verjaardag.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: retour.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Dus afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file.
3: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu

0: op de dag van het Nederlandstalige lied. Acte de Munnik en groeten uit Maaiveld. Goedemorgen. Voel je een beetje oké? Ja? We slepen er doorheen vandaag hoor, ondanks de oranje depressie die we hebben.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, dat vieren we vandaag. Het is uitgeroepen tot door Noordzee. De dag van het Nederlandstalige lied. En dat vieren we groots. Zometeen gaan we even bellen met Siep Kroeske. Ja, die naam die ken je nog wel. Hij heeft heel veel gedaan in het verleden. Ik ga hem zo meteen aan je introduceren. Hij heeft een heel mooi boek gemaakt. En dat komt in augustus uit. Daar gaan we alles over vragen. Maar eerst tijd om even iemand terug te bellen. Want ja, we vroegen aan je. Je hoeft alleen maar Nederpop te appen om kaarten te pakken. Hè? En hij gaat al over. Wacht even hoor. Gaat hij over? Oh.
2: Verbrugge.
0: Hey Wanda, Sylvan spreekt. Je gaat in Noordzee.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen mevrouw Verbrugge. Alles wel?
2: Ja hoor.
0: Hoe is het met de oranje kater?
2: Ja, die is nog zwaar.
0: Ja, heb je de hele nacht gekeken of niet?
2: Ja.
0: Ja?
2: Oh. Ja, helaas ja. Wel.
0: Het was meer een rugbywedstrijd, hè?
2: Ja, maar er waren weinig kaart, hè?
0: Ja, jongen zeg. Nou ja, goed, het is wat het is. Voor Marokko natuurlijk geweest hier. Maar ja, wij balen ervan als oranje supporter zijn natuurlijk. Ik heb toch leuk nieuws voor je. Want het is natuurlijk een speciale dag vandaag bij Noordzee.
2: Ja, ik hoor het.
0: Ja, ben je een beetje van de klassieke muziek van Nederlandstalige bodem of meer de hits van nu?
2: Beide.
0: Dat zit je helemaal goed hier, hè?
2: Ja, zeker. Ideale zenders.
0: Nou, dank om te horen. Wat is nou een plaat die je heel graag zou willen horen zometeen? Zeg het eens.
2: Een nummer van Clouseau.
0: Oh, Clouseau? Dat is Vlaanderen. Ja, Nederpop, ja. Mag dat, baas? Kijk wel, even. Mag dat op de dag? Ja? Dat mag. Dat mag.
2: En mooi.
0: Ik heb ook nog leuk nieuws voor je, want jij krijgt de kaarten voor Avonds Live voor de Nacht van de Nederpop. XXL.
2: Oh, gaaf.
0: Je bent erbij.
2: Super gaaf.
0: Ja.
2: Yay, top. Dankjewel.
0: 12 december dit jaar ben jij erbij in Avonds Live met onder andere Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Meesy. Nou, Kadans. Ik zie ook nog Peter Koelewijn tussen staan, dus het wordt een hele leuke avond.
2: Ja, super gaaf. Dankjewel.

0: Heesters bij Noordzee. En waar ga je heen? Volgende week maandag uit mijn hoofd komt ze even langs hier in de studio. Dus leuk om het mee te pakken. Je bent bij Radio Noordzee. Het is de dag van de Nederlandstalige muziek, het Nederlandstalige lied. En we gaan even contact zoeken met een man. Ja, hij is al tientallen jaren één van de kenners van de Nederlandse muziek. Van de popmuziek. Hij is muziekjournalist, schrijver, liefhebber. Hij dook diep in de geschiedenis van onze eigen hits. Het resultaat is een prachtig nieuw boek, waarin hij 75 jaar Nederlandstalige muziek tot leven laat komen. Van onvergetelijke klassiekers tot verrassende verhalen achter de grootste hits en artiesten. En hij weet als geen ander hoe de Nederlandstalige muziek zich heeft ontwikkeld. Dames en heren, aan telefoon Siep Kroeske. Goedemorgen, Siep.
1: Goedemorgen.
0: Waarom moest dit boek te komen, vond jij?
1: Omdat er nog niet zo'n boek bestaat. En omdat eigenlijk al 75 jaar lang Nederlandstalige muziek ongekend populair is. En heel veel mensen dat zich niet eens realiseren.
0: Ben je veel bijzondere verhalen tegengekomen voor dit boek?
1: Ja, en ik heb ze ook eens een keertje opgeschreven. Nou. Een van de dingen die in het boek staat is onder andere een lijst van alle muziekwinkels die ooit betrokken zijn geweest bij de samenstelling van de hitlijst. Dat is nooit gebeurd.
0: Oh, hoeveel zijn dat er?
1: En ik heb ook... Toen ik ooit begon bij Radio Veronica waren er ongeveer 125 winkels. En in de loop van de tijd dat ik bij de Stichting Nederlands Top 40 kwam en later dus ook bij de Mega Top 50 is dat opgebouwd naar 400-500. En dat gaf een behoorlijk representatief beeld van wat er in Nederland in hitlijsten gebeurde. Dus ook in de Nederlandstalige lijsten.
0: Ja, bijzondere tijd is dat geweest. Als iemand het boek openslaat en zonder voorkennis van de Nederlandse muziek, welke artiest zou hij of zij dan als eerste moeten lezen eigenlijk?
1: Nou, het begint eigenlijk een beetje, en dat is ook het stukje van de voorgeschiedenis, met Eddy Christiani.
0: Juist.
1: En daarin leg ik ook uit, hoe ontstaat nou die Nederlandstalige muziek eigenlijk?
0: Nou, vertel.
1: Want voor de Tweede Wereldoorlog had je eigenlijk kleinkunst, theater en dat soort dingen. En ook de media daarvoor waren eigenlijk in het land. En we hadden nauwelijks radio en nog geen televisie. Dus we hadden geen middelen verder om muziek eigenlijk uit te dragen dan in het land. En na de Tweede Wereldoorlog is er een artiest die meer dan populair wordt. En dat is Eddy Christiani.
0: Ja.
1: Natuurlijk heb je ook heel veel andere artiesten, maar hij kon met zijn redelijk eenvoudige meezingliedjes een groot publiek bereiken. En met de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog van de economie zie je ook dat jongeren, net zoals Amerikaans voorbeeld, zakgeld krijgen en dat gaan spenderen aan brommers, sigaretten, drank en ook muziek. En die muziek begint daardoor populair te worden, ook bij jongeren. En Eddy Christiani weet die gevoelige snaar te raken met zijn liedjes. En we hebben Gretje uit de Polder als eikpunt gebruikt in 1950 om eigenlijk daarmee te starten.
0: Zullen we die even een klein stuk laten horen?
1: Goed plan.
2: Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik ieder jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk er de koe. Ik maai en ik zaai er zo'n beetje en zoen in het

0: natuurlijk legendarisch oud ook, maar wel erg leuk. Eddie Christiani, Geetje uit de Polder. Ja, oud hè, Siep, of niet? Ja,
1: maar weet je, Eddie Christiani heeft ook maar een beperkt aantal jaren hits gehad en gemaakt. Hè. Daarna is hij weer gitarist geworden, maar hij was van oorsprong gitarist.
0: Oké, dat is dan wel een leuk feitje zo, want dat weet je toch veel, Siep. Hey, duizenden hits heb je onderzocht. Is er een Nederlandstalig nummer dat volgens jou eigenlijk veel meer waardering verdient dan die ooit heeft gekregen?
1: Ja, wel, eigenlijk is dit heel bizar. Terwijl we dit gesprek opnemen, heb ik net de nieuwe Nederlandstalige top 20 samengesteld. En dankzij het WK voetbal en de reclame van een grote supermarkt is na 11 jaar het nummer links-rechts van Snollebollekes in de top 20 terechtgekomen. Dat is te gek voor woorden. De single is nooit een hit geweest. Ook in de tijd door gebrek aan radiosteun. Maar tegenwoordig is de samenstelling op een bredere manier en is radio niet meer essentieel voor de samenstelling van een hitlijst.
0: Ja, bizar. Wat een verandering.
1: Ja, precies. En weet je, daardoor na 11 jaar is ineens zo'n liedje, en dat liedje is gegroeid. Hè. Dat was in de tijd redelijk populair, maar niet echt een grote hit voor Snollebollekes. En dat is door de jaren heen gegroeid en door het WK links rechts, hoef je niemand meer uit te leggen.
0: Nee, dat klopt. Nou, een heel klein stukje dan in verband met het verliezen van de Oranje is natuurlijk vervelend, maar een klein stukje Snollebollekes.

0: Sip Koeske aan de lijn over zijn boek wat in augustus uitkomt. Hè, 75 jaar Nederlandstalige hits van 1950 tot nu eigenlijk. Na al dat speurwerk, welke hardnekkige misverstanden over de geschiedenis ben je eigenlijk tegengekomen?
1: Ja, dat is een leuke. Ik denk niet zozeer dat er hardnekkige misverstanden zijn, als wel dat eigenlijk Nederlandstalige muziek in de breedste vorm, of het nou volks is of pop of dialect, en Nederhop niet te vergeten, allemaal hebben ze hun eigen aspect in dat Nederlandstalige genre. Nederhop kom je veel tegen op YouTube. Volks kom je bij specifieke zenders tegen. Pop kom je bij specifieke radiozenders tegen. Allemaal hebben ze hun eigen deel. Maar het grote publiek hoort vaak niet eens dat er hele grote Nederlandstalige hits zijn, zeggen ze dan. En zijn ze in de kroeg en zingen ze mee, dan kennen ze het allemaal.
0: Ja, dat is waar.
1: Neem de Engelbewaarder. Ja. Iedereen kent dat. Ja. En noem er zo nog maar een paar. Ja. Iedereen kent die liedjes.
0: Nou, laten we die maar even gaan draaien. Kan ik je over een half uurtje weer bellen?
1: Ja.
0: Oké, Sip Koeske, dankjewel.

0: op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest na de overwinning op Oranje ook in Rotterdam voorbij. De politie heeft de Westkruiskade schoongeveegd en 4 mensen opgepakt. Jongeren wilden niet weg toen de politie dat zei. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK had. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij er niet te diep op ingaan. Maar Nederland mag er niet in de eerste knock-outronde uitvliegen, zei hij. En voor de tweede keer in een week is er iets ontploft bij een Pilatenstudio in Zevenaar, meldt Omroep Gelderland. Ruiten zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ipenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door die werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenhooi 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouw in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file.

0: Gerard Joling en niet voor één keer bij Radio Noordzee. Het is de dag van de Nederlandstalige hits. Het Nederlandstalige lied eren wij vandaag. En Siep Koesk aan de telefoon. Hij heeft een boek geschreven, komt in augustus uit. 75 jaar Nederlandstalige hits. Vanaf 1950 tot 2025. Siep, we spraken elkaar al eerder. Ja, de Nederlandstalige muziek was ooit iets waar mensen een beetje op neerkeken. Hè? Wanneer is dat volgens jou helemaal omgeslagen eigenlijk?
1: Dat is nooit omgeslagen en dat neerkijken op gebeurt vooral door de media.
0: Ja?
1: Het publiek niet. Weet je, dus het ligt bij jullie als radio, als mediamakers. Daar ligt eigenlijk de kern van de zaak.
0: Oh, niet bij Noordzee, hè? Hallo, niet bij Noordzee.
1: Nee, jullie bestaan nog niet zo lang in deze vorm.
0: Nee, dat is waar.
1: Pak de landelijke media. Ja. Ik viel een half jaar terug viel ik van mijn stoel toen ineens in het NOS-journaal een item werd behandeld van de Nederlandstalige muziek. Ik denk van, hé? En dat is eigenlijk heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar eindelijk werden ze daar ook een beetje wakker en konden ze niet meer omheen. Net zo goed als dat, en nu grijp ik even terug in het verleden, Pierre Cartners vader Abraham nooit zijn werkelijk erkenning heeft gegeven als de meest succesvolle componist-tekstschrijver.
0: Ja, zwaar. Ja. Erg eigenlijk, hè?
1: Ja. En dan ga ik daar meteen even op door. Wat denk jij dat het meest succesvolle Nederlandstalige liedje aller tijden is? Inclusief covers en inclusief vertalingen.
0: Eén liedje?
1: Eén liedje.
0: Dat vind ik heel lastig. Meestal jatten wij uit buitenland als artiesten, toch? Zijnde?
1: Ja, klopt.
0: Andersom dus niet. Ik denk veel heeft de kunst. En Suzanne, dan maar.
1: Oh nee, ver weg niet.
0: Nee, wat is ook Duits uitgebracht, toch? Kan ik me herinneren?
1: Ja. Ook, ja. Maar het liedje waar ik het nu over heb kent 77 vertalingen.
0: Vertel.
1: Het meest succesvolle vertaalde Nederlandstalige liedje is afkomstig van Pierre Cartner, vader Abraham. En dat is Het Kleine Café aan de Haven.
0: Oh, wat leuk. In Chinees bijvoorbeeld, of Japans?
1: Voor zover ik weet, geen Chinees en geen Japans.
0: Oh, dat is jammer. Dat komt misschien nog.
1: In het Japans is bijvoorbeeld wel het Smurfenlied vertaald.
0: Juist, ja. Siep, jouw boek in augustus is hier te koop in de winkel?
1: Ja.
0: 75 jaar Nederlandstalige hits. Vanaf 1950 tot 2025 staat hier, maar is hij tot 26 doorgetrokken of niet?
1: Nee, we hebben echt bewust 2025.
0: Ja, 75 jaar.
1: Anders ga je eindeloos door.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus misschien komt er ooit een deel 2.
0: Ik hoop het. Siep, dank je wel voor je tijd en geniet van deze dag.
1: Graag gedaan, Silvan. Tot ziens.
0: Laat u

0: van de Boom. Altijd feest als hij in de studio is. En vandaag, hij was eigenlijk wel gepland, maar ja, iets met voetbal of zo, dacht ik.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Oké, het is tijd voor de dag van verzoekjes ook van jou. Geef het door via radionoordzee.nl. Welke plaat vind jij nou echt ongekend uit onze rijkelijke geschiedenis qua Nederlandse muziek? Mariska heeft ook een leuk appje gestuurd. Dankjewel, Mariska.
2: Hey, hallo Radio Noordzee. Zouden jullie alsjeblieft Stiekem Gedans van Toontje Lagen willen draaien? Dit nummer brengt mij meteen terug naar mijn jeugd. Mijn moeder zette het altijd keihard aan en dan dansten we samen lachend door de woonkamer. Dit zijn herinneringen die ik voor altijd koester. Het zou heel bijzonder zijn om dit gevoel nog een keer te mogen beleven. Dank jullie wel!

0: toontje lager. Speciaal voor Miranda, dankjewel voor het aanvragen. Stiekem gedanst. Zometeen hebben we Kimberly Francis in de uitzending. Maar die praat een beetje zo, die stem kwijt. Zou eigenlijk gaan zingen. Gelukkig is Jesse Prins wel in de studio. Dag Jesse!
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen! Zometeen gaan we los, hè?
1: Ja, we gaan knallen. Op de vroege ochtend.
0: Jouw stem is wel gewoon helemaal aanwezig.
1: Ja, hij moet nog wel een beetje wakker worden. Ja. Maar hij is er wel, hoor.
0: En je gaat echt een paar tracks even voor ons live doen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hoe kunnen jullie wachten? Allemaal hier bij NOS en zo.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop, hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun crypto munten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
17: Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Herregatsplein en Afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraging.
15: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Goedemorgen.
1: Ja, jij hebt je stem een beetje verloren ergens, hè, Kimberly?
0: Ja, die ligt nog ergens in Zeeland, Rotterdam, waar ben ik allemaal geweest.
1: Ja,
0: ja. Mijn stem is even weg, maar dat komt goed.
1: Ja, je hoort het vaak momenteel, want ja, heel veel airco's staan aan en je moet dan optreden. En die stembandjes zijn natuurlijk heel klein, hè, heel groot, hè?
0: Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. De airco, warm, koud, ja. Veel opgetreden. Ja, kan gebeuren, ja. Hij is er even niet vandaag.
1: Hoe is het met jou als artiest zijnde, Kimberly? Want we hebben elkaar telefonisch een paar keer gesproken. Je bent hier een paar keer geweest al.
0: Ja.
1: Nou, je bent zo druk met allemaal dingen. Wat is er gaan in jouw leven?
0: Oh, nou, vooral heel veel optreden. Dus ik kom net terug uit Curaçao. Daar heb ik mogen zingen. Ze hebben daar een hele grote arena gebouwd. Daar kijken ze alle wedstrijden.
1: Ja.
0: Nou, vandaag gaat het natuurlijk even wat minder. Ik ben wel een beetje down, hoor.
1: Heb je gekeken of niet?
0: Nee. Nee. Maar ik heb wel vanmorgen natuurlijk gelijk mijn telefoon gepakt. En gekeken hoe het ervoor...
1: Jammer.
0: Ja, ik baal wel, zeg.
1: Ja, Marokko gefeliciteerd natuurlijk. Maar het is,
0: tuurlijk.
1: Het is wat het is. Curaçao ben je geweest.
0: Maar goed, ja. En teruggekomen gelijk en veel optredens doen. Dus dat voornamelijk. Ik ben nieuwe muziek aan het maken.
1: Oh, nieuwe muziek. Wat wordt het?
0: Ja, we zijn bezig met wel een vrolijk zomers liedje. Mijn laatste single was natuurlijk een ballad, liefdesliedje.
1: Ja.
0: Dus ik hoop wel dat de volgende single iets vrolijks wordt. Iets dansbaars. Gewoon feel good, ja.
1: Jij houdt ook een beetje van de jaren 90 muziek en zo. Dat doe je op tijdens optredens ook vaak, toch?
0: Ja.
1: Van dat soort knallers pak je tussendoor.
0: Ja, ja, zeker. Ja, tijdens mijn boekingen doe ik eigenlijk altijd wel een 90s medley.
1: Ja.
0: Dat gaat helemaal los.
1: Leuk,
0: dat is gezellig. Ja.
1: Nou, spaar je stem heel eventjes. Want je zou eigenlijk gaan zingen, maar ja, dat gaat gewoon niet. Ik hoor dat ook. Ik denk van
0: gelukkig maar.
1: Klinkt niet klinkt wel een beetje
0: zwoel. Het klinkt wel lekker zwoel.
1: Ja,
0: een beetje zo'n hockeyachtige stem heb ik nu. Ja. Zo'n hockeymeisje.
1: Ja, maar ja, Jesse Prins is er gelukkig ook. Jesse, goedemorgen, jongen. Oh, daar ben ik.
2: Ja, daar ben ik. Ik denk, ik doe niet meer mee. Goed, mijn microfoon stond uit.
1: Oh, dat was mijn fout.
2: Ja, dat kan gebeuren.
1: Dat is wel lekker rustig even.
0: Je mag alleen zingen vandaag.
1: Ja, Jesse Prins, goedemorgen.
2: Wat een gezelligheid.
1: Ja, jij hebt wel gekeken, geloof ik. Of
2: nee, ik niet. Ik lag lekker te slapen.
0: Ja, gelijk heb je.
2: Ja, nee, veel te laat voor mij.
1: Ja, nou, Johnny de Mol kwam net al binnen. Hij zei, ja, het was vooral rugby. Het was rugby. Er werd heel veel gestoten en zo. En goed.
2: Okay.
1: Het WK ligt ver achter ons. En vandaag de dag van het Nederlandse lied. Fijn dat jij er bent. Dat jij gaat zo live zingen, hè?
2: Ik ga zo meteen live zingen, ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. Maar eerst eventjes naar jou toe, qua artiest. Wat is er allemaal gaande bij jou? Momenteel?
2: Vooral heel druk. Het is natuurlijk zomer. Nou ja, dat kan Kimberly wel bevestigen. Ja. De zomer is altijd... je hebt heel veel buitenevenementen, festivals, feestweken, dorpsfeesten. En het is lekker druk. We zijn bezig met nieuwe muziek.
1: Ja.
2: Dus lekker bezig.
1: En hoe is het bij jou in die feesttenten zo? Want ik kwam daar vroeger natuurlijk ook als disjockey met die drive-in shows.
2: Ja.
1: Bier en gedoe en zweet. En hoe vind jij dat om in zo'n feesttent te staan? Gaat dat altijd goed?
2: Nou, het gaat wel altijd goed tot nu toe.
1: Afkloppen.
2: Ik heb nog geen, afkloppen.
0: Nog geen bierdouche gehad?
1: Nee.
2: Maar ik heb altijd best wel nette kleding aan. Ja, dat is nu niet te zien. Dus ik ben er wel altijd bang voor, denk ik. Ik moet geen bier over me heen krijgen.
1: Kijk, oh, niet gebeurd, gelukkig. Nou, dat is mooi.
2: Ja.
1: Het is de dag van het Nederlandse lied. Dat vieren we op 30 juni, gaan we elk jaar doen. Het is de eerste editie. De oeuvre woord is naar Jan Smit gegaan dit jaar. De eerste keer, dat is leuk, hè?
2: Zeker.
1: Wat is nou een plaat, Jesse, die jij te gek vindt, die je zou willen horen? Een plaat uit het verleden.
2: Ja, dan ga ik toch wel gauw naar André Hazes toe.
1: Ja.
2: En dan denk ik altijd eigenlijk gelijk aan de Vlieger.
1: Zullen we hem doen?
2: Ja, lekker. Heerlijk.
1: En zometeen ga je live, wel voor een paar minuutjes, hè?
2: Zeker.
1: Nou, lopen we van zon. Gaan we de Vlieger draaien.

0: hier bij Noordzee de Vlieger. Het is Radio Noordzee.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Met heel veel artiesten de hele dag door komen de grootste talenten langs. En daar zijn we super trots op. We hebben vanmiddag nog Danny Verhoogen, Mickey van Wijk, René Verhoogen, Rutger van Barneveld, Jordi Demp van de Boer, Justin de Wild komt langs, Jorieke Sterker gaat optreden, Frans Duits komt nog langs. Wat vind je daarvan, joh? Samantha Steenwijk en Kimberly Fransen zitten hier in de studio zonder stem. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Maar gelukkig, Jesse Prins is er ook. Dag Jesse.
3: Met stem.
0: Met stem. En je staat ondertussen in het artiestenfoyer. Hè?
3: Ja, heerlijk.
0: Wat ga je voor ons doen, jongen? Vertel eens.
3: Ik ga mijn nieuwe single, 1%, ga ik zingen.
0: Ja, wat een knaller is dat ook, hè?
3: Ja, ik ben er onwijs blij mee.
0: Ja, hoe doet hij het in het land als je ergens staat?
3: Hij komt steeds meer tot zijn recht. En ik zie steeds meer mensen meezingen. Dus ja, die gaat lekker.
0: Nou, we gaan hem nu ook live horen hier.

0: Fantastisch. Heerlijk. Op de vroege ochtend van de uithaal, hè, Kimberly?
1: Oh, echt zo knap. Echt zo goed gedaan, Jess.
2: Ja, nou, dankjewel. Ja, ik moest je er wel uitpersen, hoor.
1: Heerlijk.
0: Nou, dat is niet te horen. Nee. Alsof je het al weken aan het doen bent. Ja, zo kan het ook, hè, Kimberly.
1: Ja, jaloers. Heel goed, heel goed.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: De band EOS is ook schitterend bij Radio Noordzee in de voltooid verleden tijd. Het is de dag van het Nederlandstalige lied. Een gezellige band in de studio. Hallo mensen, hallo!
1: Hallo!
2: Iemand zegt wat.
0: Nou ja, een paar toch wel. Kimberly, goedemorgen. Wij hebben al met elkaar gesproken en jouw stem is weg. Maar er is een plaat, die kwam ik weer tegen op Spotify. Ik dacht, hoe zit het nou precies? Een cover van Paul de Leeuw. Hoe is dat zo gekomen?
3: Dat is denk ik 3 jaar geleden of zo, dacht ik, met Valentijnsdag. Ja. Hoe leuk is het om een liefdesliedje uit te brengen op Valentijnsdag? Een cover. En toen ja, kon ik natuurlijk, moest ik gelijk aan Ik heb je lief denken.
0: Ja.
3: Maar dat die zo goed zou gaan, had ik ook nooit verwacht. Dus nog steeds, tot de dag van vandaag, die wordt echt zo goed gestreamd. En mensen willen hem op boekingen horen. Ja, het is zo'n mooi liedje, zo'n mooie tekst.
0: Ja.
3: Blijft gewoon echt een, zo'n goed liedje.
0: Heeft Paul ooit iets tegen je gezegd over de plaat?
3: Wij hebben hem toen volgens mij gestuurd. En toen gaf hij aan dat hij hem heel mooi vond.
0: Punt.
3: Maar ik kan me voorstellen, ja, punt. Ik kan me voorstellen dat zoveel mensen dat liedje hebben gecoverd door de jaren heen.
0: Ja.
3: Ik hoop dat hij het mooi vindt.
0: We gaan hem draaien in het kader van Kimberly Francis Live. Maar dan,
3: ja,
0: Ik heb je lief bij Noordzee.

0: cover, hè? Ga je doen?
1: Nou ja, een zo, de galm stond er al op.
2: Oh,
1: ja.
2: Oh, oh, oh.
1: Zo.
2: Oh, verdomme. Ready to rumble.
1: Wow. Nee, ik bel je zomaar even opdoen. En dat is inderdaad een cover.
2: Ja. Maar ook opnieuw uitgebracht door jou.
1: Opnieuw uitgebracht, ja. Dat liedje is 34 jaar oud.
2: Ja.
1: Inmiddels 35 jaar, denk ik.
3: Oh, en even oud als ik dus.
1: Ja.
2: Oh. Nou, dat moet je nooit vertellen. Ja. Van Gordon, maar jij hebt de nieuwe versie. Gaan we zo op de draai hier bij Noordzee.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Gekke lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1

0: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De overwinning van Marokko op Oranje op het WK is uitgebreid gevierd op straat. Dat ging niet overal goed. In Rotterdam en Den Haag werden mensen opgepakt. Oranje vloog eruit na penalties. Er duiken steeds meer ratten, muizen en ander ongedierte op, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Veel gemeenten zeggen dat een belangrijke reden is dat mensen van alles op straat gooien. En Frankrijk verbiedt vanaf volgend jaar reclames voor Chinese webshops als Temu en AliExpress. Producten zijn goedkoop, gaan snel stuk en zijn slecht voor het milieu. Influencers mogen het ook niet meer promoten. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: De spits lost vrij vlug op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog steeds de meeste reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Het zijn omrijders vanwege de A27. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de weg dicht en het staat stil over 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Bouwgraven 13 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. Er staat ook nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer.

0: Zijn op deze vroege ochtend, voor de mensen die net inschakelen, hoe is het met jullie WK-kater?
1: Oh, niet goed.
0: Nee, heb je gekeken?
1: Ik heb niet gekeken, mijn vriend wel. Dus ik hoorde wel een beetje, werd steeds wakker en hoorde ik geluidjes en zo.
0: Een geluidje in vorm van vloeken?
1: Ja, gewoon oeh, ah, pff, weet je wel, dat soort dingen.
0: Oh, echt heel netjes? Oeh, ah.
1: Ja.
0: Oeh, ah.
1: Ja.
0: Dat valt wel weer mee eigenlijk.
2: Was hij het WK aan het kijken?
0: Ja, weet je zeker?
1: Ja, was hij wel het WK
0: aan het kijken? Was het wel het WK, ja?
2: Wat een WK, joh.
0: Nee, hij is geld, ga maar slapen. Ja, ik ga het WK wel kijken.
1: Wat slecht. Oh, wat erg dit. Nee, ik ga ervan uit dat hij het WK
0: kijkt. Ja, daar gaan we even uit. Ja. Ja.
1: En, ik ben niet blij. Jullie?
0: Nee, ja, ik ook niet. Ik vind balen. Jesse, jij? Wat heb je niet meer voetbal?
2: Hebben ze verloren? Nee, ik heb niet gekeken.
0: Nee,
2: veel te laat.
0: Ja, je moest vroeg op. Hè. Nou, je hebt niet veel gemist. Het was een soort rugbywedstrijd.
2: Ja, daarom.
0: We gaan naar jou. Een talent die jij graag even een boost wil geven.
2: Ja, we hadden het er net even over. Gino Schallenberg komt uit Amsterdam.
0: Ja.
2: En hij heeft een paar maanden geleden zijn allereerste single uitgebracht. En dat vind ik zo'n verschrikkelijk mooi liedje.
0: Ja.
2: Dat gaat over zijn vader, die is vorig jaar overleden.
0: Ja.
2: En die zei, joh, doe er wat mee met het zingen. Want het is gewoon echt een talent. En jij vroeg mij net, joh, ken jij nieuw talent? En dan wil ik graag Gino opdragen.
0: Ja, want volgens mij was dat in coronatijd, hè, dat zijn vader overleed, of niet? Hij kon in ieder geval letterlijk geen afscheid nemen, hè?
2: Ja, ik weet niet of dat in corona, volgens mij vorig jaar, dacht ik.
0: Nou, maar het was wel heel heftig. Hij was daar niet bij en daar gaat de plaat over.
2: Ja.
0: Gino.

0: Het alleen dat Kimberly Francis en Jesse Prins wilden pushen vandaag. Gino, ik kon geen afscheid nemen, mooi nummer. Ondertussen in onze foyer, onze artiesten foyer, dames en heren, van het, zo zeggen René Verkerk, dat is heel mooi, het rood-wit-blauwe geluidshuis. Dames en heren, Jesse, hallo Jesse.
1: Daar sta ik weer.
0: Daar sta je weer. Hoor. Met de oortjes in en je houdt de microfoon stevig vast, alsof je gaat weglopen.
1: Ja,
0: hou hem goed vast, hè? Je weet wel wat er gebeurt.
1: Ja, ik heb een standaard, dus ik kan hem ook laten staan.
0: Ik kan een grap maken nu, maar het is een beetje een standaard grap, dus dat doe ik niet. We gaan beginnen met jouw cover. Nou ja, jouw nieuwe hit. Laten we eerlijk wezen. Een oude plaat van Gordon, maar jij hebt een nieuw jasje gegeven. Hij heet...
1: Ik bel mijn zomer even op.
0: Komt-ie!

0: ja, Kimberly Francis is ook in de studio. Ja, last van haar stem, maar je bent er wel gekomen. Dus dat is al best wel wat waard, dacht ik zo. Top?
1: Ja, toch? Ja. Nee, ik voel me verder topfit. Alleen het stemmetje. Maar die komen weer goed.
0: Hé, luister, je hebt natuurlijk meegedaan aan Stars on Stage.
1: Ja.
0: Vertel er eens even over voor de mensen die het hebben gemist.
1: Ja, het is een programma waarin BN'ers, wat een stom woord. Maar goed, BN'ers noemen ze dat.
0: Ja.
1: Musical gaan proberen. Dus wij mochten allemaal nummers uit musicals performen.
0: Ja.
1: En wel een afvalrace. Dus elke week valt er viel er één kandidaat af.
0: Hoe vond je het om te doen?
1: Heel leuk!
0: Ja,
1: geweldig. Echt, ik heb zo genoten. Het is zo leuk om in zo'n rol te kruipen. En dansen, zingen, acteren, alles tegelijk.
0: Ja.
1: Prachtig podium. Dansers van Lucia Martas erbij. Het is natuurlijk super cool.
0: Ja. Is het iets wat je zou ambiëren voor de toekomst misschien? Is het musicals?
1: Zeg nooit nooit, maar ik besefte me wel hoe gelukkig ik ben dat ik gewoon zelf kan kiezen wat ik ga zingen.
0: Dat is waar.
1: Welke kant ik op ga lopen, welk danspasje ik wil doen.
0: Ja.
1: Dat ik gewoon Kimberly mag zijn op het podium in plaats van een rol.
0: Ja.
1: Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Maar ja, wie weet, wie weet.
0: Deze zomer ben je net als Jesse overal te zien in het land. Zijn er nog uitschieters die je even wil melden?
1: Nou, ik heb heel erg veel zin in een muziekfeest op het plein volgende week.
0: Oh ja.
1: Daar staan Jesse en ik allebei, dus dat wordt één gezellige bende.
0: Ja, ja.
1: Festivals. Ik sta dit weekend ook weer op allemaal gave dingen. In Limburg sta ik weer op het Krutjefeest.
0: Het Krutjefeest? Nou,
1: zeg ik dat goed?
0: Ja, Krutjefeest. Ja,
1: daar heb ik bijvoorbeeld ook alweer.
2: Ja,
1: zeg het beter dan ik.
0: Krutjefeest.
1: Nou, allemaal leuke festivals en dingen. Dus,
0: hou de post in de gaten, zou je zeggen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Jouw klassieker, want het is natuurlijk de dag van het Nederlandse lied. Welke plaat uit het verleden mogen we niet vergeten? Wat had jij uitgekozen en waarom?
1: Ik heb uitgekozen, geef mij maar Amsterdam.
0: Waarom?
1: Ik ben echt Amsterdammer, ik woon in Amsterdam. Mijn opa en oma stonden op de Tenkatenmarkt hun halve leven.
0: Ja.
1: Ja, ik denk die is leuk, gezellig.
0: Gaan we dat doen. Dankjewel voor je komst, hè.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja.

0: tatoeage, Johnny?
1: Ja, heel kleintje.
0: Waar zit die? Ja, op een joekel.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeetje zeg, ja. Amsterdamse roots, hè, natuurlijk.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Zeg, hoe vind je het er nu toe? Want het is de dag van het Nederlands lied, hè?
1: Ja, lekker, hè? Dat is natuurlijk een aardje naar mijn vaartje. Of naar mijn moertje, kan ik beter zeggen.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Nee, te gek. Op de geboortedag van André.
0: Ja,
1: de dag bestond nog niet. Fantastisch dat Noordzee dit helemaal omarmt. En we gaan een mooie dag van maken, toch?
0: Je hebt leuke artiesten zometeen, hè? Wie komen er allemaal?
1: Jaap Rezema schrijft zo aan van 10 tot 11. Daarna Simon, van Nick en Simon.
0: Ja.
1: Kido van der Graag komt ook nog voorbij. Dus de komende dag, drie uur...
0: Ga niet van je stoel af.
1: Nee, precies.
0: Johnny de Mol is meteen hier bij Radio Noordzee. En natuurlijk ook heel veel verzoekjes van jou.
2: Hi, met Mario uit Amstelveen. Ik wil graag Bluff aanvragen in Zouterlanden. Mijn schoonvader heeft een tijdje een huis gehad in Zeeland. En ik denk altijd met heel veel plezier terug aan die tijd die we daar gehad hebben.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
10: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Mooi dat nou, Robert van Ebert en Donnie hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, heel Nederland leerde dit megatalent kennen toen hij in 2010 X-Factor won. En dat is me goed ook, want van een stem als deze kan niemand genoeg krijgen. Even maakte hij een uitstapje naar de internationale muziekwereld, maar toen kon hij de kracht van het Nederlandstalige lied niet weerstaan en mogen wij weer genieten van zijn prachtige liedjes. Dus een heel warm welkom voor Jaap Reesema! Ah,
2: dank, dank, dank.
0: Goedemorgen, jongen.
2: Goedemorgen.
0: Jij ziet er nog heel fris uit.
2: Dat valt tegen. Ik had een vrij heftige ochtend met de kettingen die eraf lagen. Van de kinderen, lekker band. Kim had ook een lekker band. Alles ging mis. Het internet lag eruit. We wilden nog voetbal gaan kijken. Dus het is...
0: Maar je bent niet opgestaan vannacht dus?
2: Nee, ik dacht, dat ga ik echt niet doen. En dan ben ik achteraf bijzonder blij.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ja. Laten we er ook maar niet te lang bij stilstaan op deze prachtige dag. De dag van het Nederlandstalige lied. Ik zei het net al eventjes. Je hebt een uitstapje gemaakt naar Engels.
2: Ja.
0: Toen weer Nederlands.
2: Jake Rees was mijn naam, heel eventjes.
0: I know.
2: De letterlijke vertaling van Jaap Reesema. En toen heb ik, wel heel tof was dat. Ik ging toplines maken met Hardwell en Guetta en Armin van Buuren. Maar ik heb altijd gezegd dat Nederlandstalige, dat voel ik het meest.
0: Ja.
2: Zeker ook als ik schrijf. Want ik schrijf ook mijn liedjes zelf altijd in een team, hoor, met anderen. Maar het schrijven van liedjes, ja, ik kan wel een beetje in het Engels schrijven. Maar ik voel het gewoon toch minder. En ook als ik het zing, ik moet het echt voelen.
0: Ja.
2: En dat is in het Nederlands toch het mooiste.
0: En eigenlijk raak je daarmee meteen de kern. Het voelt beter, het schrijft makkelijker.
2: Ja.
0: Dus we gaan niet meer terug naar het Engels.
2: Nee, maar ik hou er ook zelf het meeste van, hoor. Als je mij vraagt van wat luister je het liefst,
0: ja.
2: Dan luister ik echt het liefst naar Nederlandstalige muziek.
0: Nou, dan zit je hier goed bij Radio Noordzee. We hebben zelfs 200% Nederlandstalige muziek. Wat maakt voor jou een Nederlands liedje nou echt goed?
2: Pjeutje, wat een moeilijke vraag, Johnny.
0: Ja.
2: Wat maakt een Nederlands liedje nou echt goed? Nou, dat komt vooral met de jongens met wie ik werk. Die maken dat vooral heel erg goed. Die weten heel goed een soort bepaalde cadans die Nederlanders heel fijn vinden.
0: Ja.
2: En dat is echt zo. Die noemen dat ook wel eens een beetje de .nl-saus.
0: Ja,
2: en, dan,
0: ja.
2: En daar kan je precies goed op... een beetje op heen en weer hupsen. Kijk, wij zijn natuurlijk niet het beste dansland. He, we hebben natuurlijk niet echt een... Ja, we kunnen van links naar rechts. Dat is een beetje wat we
0: zeker
2: kunnen. En dan weer terug.
0: Nu niet meer trouwens, maar...
2: Nee, nu houdt het even op. Maar er is een soort hele fine line in wat de cadans moet zijn van die liedjes. Het geldt natuurlijk even niet voor ballads, want dat vind ik persoonlijk altijd het mooiste om te maken.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat daar... Ja, dat is een beetje een technisch verhaal dit. Maar daar zitten wij, als wij in de studio zitten, denken we daar heel vaak over na. Hoe kunnen mensen hier precies een beetje op hupsen?
0: Jij mocht wat liedjes uitkiezen zelfs. Die gaan we straks draaien.
2: Echt waar?
0: Ja, zeker.
2: Ik ben benieuwd.
0: Okay. Ja, er komt er nog wel eentje voorbij die jij mag kiezen.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat is nou het mooiste Nederlandse zinnetje dat jij ooit hebt geschreven?
2: Nou, zing je nog steeds mee met liedjes van Marco?
0: Ja.
2: Vind ik altijd een hele leuke en een mooie. En ik denk dat ik dat wel een bijzonder zinnetje vind. Of zo.
0: Ja.
2: Die doet altijd wel veel, ook als ik live aan het optreden ben.
0: En dat kunnen we allemaal beamen, denk ik, zo'n zinnetje.
2: Ja.
0: Jij blijft nog even hier het komende uur.
2: Zeker.
0: Zometeen duiken we dus nog even in jouw favoriete Nederlandse klassieker. Ik hoop dat je er eentje hebt.
2: Ja,
0: maar we moeten het ook nog even hebben over je nieuwe programma. Dus blijf gezellig hier en dan spreken we elkaar na de Hollandse hit van deze Gordon.

0: En Monaco, Ferry de Lits en Sjak.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, en Jaap Reesema, die is hier in de studio van Radio Noordzee. Binnenkort staat hij gewoon in de tv-studio.
2: Ja hoor.
0: Hij presenteert het gloednieuwe programma Sing With Me. Wat is het voor programma?
2: Ja, je kan als kandidaat ga je zingen. En dan zou het zomaar eens kunnen dat een van jouw muzikale helden een duet met je gaat zingen. De Icons noemen wij dat. Divine Michel, Yves Berendsen, Nick Schilder en Waylon.
0: Juist.
2: Die zitten eigenlijk achter op een stoel. En die kunnen dan naar voren rennen als ze denken: oh, dit vind ik vet. Hier wil ik een tweede stem opzingen of samen zingen. En wie weet wordt dat liedje dan ook nog wel zelfs uitgebracht. Ze mogen ieder twee kandidaten meenemen naar een finale.
0: Nederlandstalig, Engelstalig, allemaal.
2: Maakt allemaal niet uit. Alles ja, kan.
0: Maar wat dus je
2: kan...
0: wil is dus dat een van die icons erbij komt staan.
2: Dus het zou ook kunnen zijn dat juist Yves Berendsen misschien wel iets Engelstalig heel tof vindt. Weet je, want die zit natuurlijk altijd in het Nederlands. En die rent dan naar voren en die zingt dan mee. Dus hopelijk krijgen we hele mooie, bijzondere duetten.
0: Ja. Ja. En ze belden jou. Goedemorgen met Jaap. Jaap, er is een nieuw muziekprogramma.
2: Ja, nou, ze hadden mij gepolst eventueel om die Icon-rol te vervullen. En toen zei ik van ja, dat vind ik ook heel tof. Maar ik wil eigenlijk, is een droom voor mij om een keer een tv-programma te presenteren.
0: Kijk.
2: Heb ik nog nooit gedaan. En als het dan met muziek te maken heeft. Nou ja, jij hebt dat ook vaker gedaan. Muziekprogramma's, dat is gewoon iets bijzonders. En toen dacht ik, ja, dat zou wel een hele mooie combi zijn. En toen heb ik een test moeten doen. Ja.
0: Vond je dat spannend?
2: Nou, ik vond het vooral heel grappig, want ik moest gewoon een test doen op een soort van iPhone in een vergaderruimte. Met mensen van de balie, die werden erbij getrokken.
0: Ja.
2: Van oké, okay, nou ja, ga dat maar gewoon doen. Dus speel maar een scène na. En dat hebben we gedaan. En ik dacht, oké, zo gaat dat dan dus, een test. Maar dat vond ik eigenlijk heel leuk om te doen. Ik werd 's avonds gebeld. Je wordt het.
0: Je en gaat nu gaat het gebeuren. Eind augustus ga je opnemen. Ja. Zal voor het najaar zijn, denk ik zo. Ja. Met kandidaten die jij dan gerust mag stellen. Want die zijn gespannen. Die zitten hoog in hun ademhaling.
2: Ja, ik weet zelf hoe spannend het is. Ik heb ooit X-Factor gedaan. En dan was het altijd 5 minuten voor live. En dan was er zo'n heartbeat. Super spannend natuurlijk. Dus ik herken die spanning natuurlijk mega. Dus ik hoop dat ik ze inderdaad een beetje gerust kan stellen. En vooral ook de familieleden, want die zijn ook allemaal hartstikke zenuwachtig natuurlijk. Maar ik denk dat dus de artiesten zelf, de Icons, ook heel zenuwachtig gaan zijn, want dat is niet makkelijk.
0: Nee, om in te vallen en even tweede stem te doen of zo.
2: Dat is echt best wel een pittig.
0: Nou, ik zou het eerlijk zeggen, ja, niet om te slijmen. Toen ik hoorde dat jij dit ging doen, dacht ik, dit klopt wel.
2: Nou,
0: dit zie ik wel helemaal gebeuren, jongen.
2: Als jij dat zegt, dan is het fijn om te horen.
0: Vandaag draait het ook allemaal om muziek en ook om samen genieten. Dus niet heel anders dan de dag van het Nederlandstalige lied. Dus een klassiekertje uit de Nederlandse muziek die absoluut niet mag ontbreken vandaag. En mag ik raden? Is het Marco?
2: Ja, want ik heb ooit eens een voorprogramma gestaan. We hebben het net natuurlijk al gehad over Zing Je Nog Steeds Mee met liedjes van Marco.
0: Ja.
2: En er is één liedje waar ik zo vrolijk altijd van word. Ik vind het zo'n fijn liedje al bij het begin. En die heet Je Zit Op Rozen. Ik weet helemaal niet of mensen die kennen. Het is echt een albumtrack.
0: Nou, weet je wat
2: maar
0: we
2: ik
0: gaan
2: heb
0: doen?
2: Gewoon zin om hem te horen.
0: Jaap, ik ga hem instarten. En aangezien jij straks een presentatieklus gaat doen. Jongen.
2: Moet ik hem helemaal echt als...
0: Dames zeker.
2: Dit is Marco Borsato met Je Zit Op Rozen hier op Noordzee.
0: Lang niet slecht, jongen.
2: Echt, hè?
0: Ik ga naar huis.

0: op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia.
6: Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.
5: Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
2: Fomar, voordeel markt.
3: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, zeg het maar, Jonathan. Oh ja, sorry jongen.
6: Ja, hey, het weer vandaag in Noordzee. De dag is op veel plekken zonnig begonnen. Later is het op veel plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: 8 vertragingen op dit moment op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar is je vertraging 16 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 1 uur en 2 minuten. En de laatste is de A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug. Daar is je vertraging 12 minuten.

0: De echte liefde is te koop hier op Radio Noordzee.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, we zitten nog steeds in de studio met Jaap Reesema tijdens de dag van het Nederlandstalige lied. Dus we hebben het over muziek. Maar wat ik nou zo leuk vind, van de week is er een voetbaltoernooi in het Gooi. En dan loop jij dan ook met je jongens. Dat doet hij ook nog even, hoor.
2: Tuurlijk. Nou, en jij was, ik heb jou nog nooit zo gezien. Jij was de coach.
0: Ja.
2: Je had een hemdje aan. Het was heel warm, weet ik nog. En fanatiek.
0: Ja.
2: Je bent fanatiek.
0: Ja. Ik ben een positieve coach. Dus we hadden een yell. En toen liep jij volgens mij net langs.
2: Ja. En, nee, ik heb je gehoord. Of het was een mooi toernooitje. En we konden je overal goed horen. Maar op een goede manier.
0: Ja, leuk. Precies. Ja. Want jullie hebben drie jongens.
2: Ja.
0: En voor wie is dan presidentje geschreven? Voor welke van de drie?
2: Nou, Muk, de oudste.
0: Ja. Dus
2: die is nu inmiddels 10. Maar die heeft een paar jaar geleden, toen de Rusland-Oekraïne ellende begon, vroeg hij mij eigenlijk allemaal dingen waar ik niet zo veel... Ja, ik had daar geen goed antwoord op. Papa, waarom slaapt die man op straat? Waarom huilt dat meisje zo? Dat zijn echt vragen die hij had. En eigenlijk met die input heb ik samen met Snelle mijn kleine presidentje geschreven. Dus hij zegt het ook altijd. Ja, dat is mijn liedje. Ik heb het ook een beetje geschreven. Het is ook zo.
0: Ja, mooi hè? Dat soort dingetjes dan uit de kinderen komen. Jullie zijn heel open over de kinderen. Want jij hebt ook de zeldzame stollingsziekte von Willebrand.
2: Ja, maar dat is al dat is heel groot gemaakt. Terwijl we dat eigenlijk... we hebben dat in een hele milde vorm. De kinderen ook.
0: Ja.
2: En dat is ergens in een soort bericht een keer geweest. In een interview.
0: En, nou, laten we het even wat kleiner maken dan.
2: Nou, precies. Want het komt elk jaar dat terug, terwijl het stelt eigenlijk heel weinig voor. We hebben een hele milde vorm. Als we een keer geopereerd worden, dan moeten we er even rekening mee houden. Maar voor de rest hebben we er eigenlijk 0,0 last van.
0: Dus met dat hete weer kunnen ze gewoon voetballen en gewoon slidings maken.
2: Ja, en dat doen ze ook de hele dag. Het maakt niet uit of het 40 graden is. Voetbal is gewoon wat ze de hele dag doen.
0: Ja.
2: En een beetje zwemmen hier lekker in Loosdrecht. Dus ze hebben het niet zo verkeerd.
0: Nee, precies. Zijn zij ook gek op Nederlandstalige muziek?
2: Ja, zeker. Ja, maar volgens mij nu, als je nu in de top 50 kijkt, dan is... Volgens mij heb ik laatst geteld. 25 platen zijn de helft is zeker Nederlandstalig. Dus dat is heel leuk. En die top 50 luisteren de kids natuurlijk ook. Dat krijgen ze natuurlijk ook mee op hun iPadjes en zo.
0: Ja.
2: Dus ja, ze luisteren veel Nederlandstalige liedjes.
0: Nee, dat Nederlandstalige lied, dat zit enorm in de lift.
2: Ja.
0: Zometeen nog een klassiekertje van jou. Maar voordat we daarheen gaan, was ik nog even benieuwd. Je hebt al best wel wat samenwerkingen gedaan. Wie staat er nog op je lijstje, behalve Marco?
2: Zou ik heel tof vinden. Johnny de Mol zou je leuk zijn.
0: Ah, nou ja.
2: We kunnen ooit een keer wat samen doen.
0: Ja.
2: Ik heb een keer met Gavin DeGraw een plaat gemaakt. Dat was voor mij echt, dat was de grote droom. En ik heb een keer de stoute schoenen aangetrokken en ik kende hem via. En dat is gelukt. Dus dat was al een ding dat ik dacht, wauw, hoe dan?
0: Ja, soms moet je gewoon dingen de ether ingooien. Een beetje manifesteren.
2: Je moet het gewoon doen.
0: En dan gebeurt het. Dus noem er nog eens één.
2: Dua Lipa, kom maar.
0: Ja, waarom niet?
2: Ja, joh, waarom niet?
0: Kim, sorry, Jaap en ik zijn even de studio in met Dua Lipa.
2: Ja, jij wil dan ook mee?
0: Nou ja, jij zegt dat je met mij wat wil doen.
2: Jij fietst jezelf er gewoon in.
0: Ja, natuurlijk.
2: Zou ik ook doen.
0: Je moet dingen in de ether gooien, blijkbaar. Volgens mij was jij afgelopen weekend op een heel leuk concert.
2: Ik ben voor
0: ergens
2: het eerst,
0: aan zee.
2: Ik stond vorig jaar zelf op Concert at Sea te spelen. En dit jaar vroeg een vriend me, die zei, ga ik gewoon eens mee als gast. En dat was mega leuk. Zaterdag hebben we daar gestaan. Was ook nog eens ontzettend lekker weer. Gelukkig daar in Zeeland is het dan ietsje koeler. Ging gelukkig ook allemaal door, want de bliksem was er nog ingeslagen. Maar aan het eind van de avond, Bluff stond daar om de boel af te sluiten, zoals ze altijd doen.
0: En die boys organiseren dit ook, hè?
2: Al heel lang. Volgens mij echt 15 jaar of zo, ik weet niet precies. En het is weer gewoon zo goed. En dan staat Pascal daar, en ik bedoel, het is de hele band, zonder in-ears. Die treedt nooit met zijn oortjes op. Dat doet hij gewoon nog ouderwets.
0: Op de monitor.
2: Op een monitor voor 40.000 mensen. En die staat er in zijn korte broek en zijn slippers en een hemd aan.
0: En alsof hij een thuiswedstrijd speelt. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo.
2: En die staat daar gewoon 2 uur lang te knallen en hits. En de sfeer die daar hangt. Het is echt een van de leukste festivals van Nederland. Ja.
0: Dan gaan we hem even draaien zo natuurlijk.
2: Ja, dan gaan we ze eren. De beste band van Nederland. Dansen aan zee.
0: Dansen aan zee.
2: Prachtig.
0: Ja, wie heb je nog meer gezien daar?
2: De Pommeline stond er de dag daarvoor.
0: Oh ja, ken je natuurlijk ook.
2: Ik heb James Arthur gezien. Die heb ik nog gezien. En Snelle.
0: Ja, maar dit is dus Bluff. Dansen aan zee. Live.

De hele dag de mooiste klassiekers en grootste meezingers van eigen bodem. De dag van het Nederlandstalige lied. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: Ja, ja.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Nog steeds luister je naar Radio Noordzee. Op deze prachtige dag, de dag van het Nederlandstalige lied. Een heel uur, Jaap Reesema aan mijn zijde. Voordat we afscheid gaan nemen, Jaap. Wanneer verschijn je nou op de buis met je nieuwe programma?
2: Ja, in het najaar. De exacte datum weet ik niet, maar ik moet het nog gaan opnemen. Eind augustus beginnen de opnames. En er zijn ook nog wel... we zoeken ook zeker nog mensen die mee willen doen.
0: Aha, een oproepje.
2: Als je interesse hebt, kom alsjeblieft meedoen. We hebben er al heel veel. En ook hele goeie. Maar er zijn altijd nog kandidaten te zoeken.
0: Hartstikke goed. Nederlandstalig, Engelstalig.
2: Maakt niet uit. Je kan alles zingen wat je wil. En dus met een van die icons zou je dus eventueel een duet... Misschien wordt dat dus wel uitgebracht. Als je dat wint. Kijk, hoe vet is dat? Dan heb je misschien wel een duet met Davine en Michel. Kun je je voorstellen?
0: Hartstikke dik.

0: Ik. Dan ja. Natuurlijk nog even de vraag, wat ben jij aan het uitspoken? Wanneer kunnen we nieuwe dingen van jou verwachten?
1: Ik zit heel veel in de studio, echt heel veel. Ik denk dat najaar, begin volgend jaar, gaan we met nieuwe dingen komen. Ik wil daar ook echt even de tijd voor nemen. Ik had een beetje dat ik dacht, ja, ik vind het heerlijk, ik vind het allemaal leuk wat ik maak, maar het is een beetje veel van hetzelfde. En ik heb het roer een beetje omgegooid. Blijf Nederlandstalig.
0: Ja, ga niet meer terug naar het Engels.
1: Nee, zeker niet. Maar wel echt even een andere stijl. En het is voor mij vooral heel erg leuk. Ik heb zin om dat live te doen. Ik vind het in de studio gewoon heel leuk.
0: Je maakt ons wel heel nieuwsgierig.
1: Ja, dat, en ik kan er verder nog niet veel over zeggen. Maar er is in ieder geval, er komt echt een hele sloot met nieuwe muziek aan.
0: Juist. Ja. En waar moet ik dan aan denken? September, oktober, november?
1: Nee, ik gok dat het misschien wel zelfs begin volgend jaar. Maar een beetje einde jaar, begin volgend jaar dan. Ik wil het liever in één keer goed doen. En het gaat wel verrassen, denk ik.
0: Nou, wat goed. Nou, ik nodig je van harte uit in de uitzending Kruif in de Mol op vrijdagmiddag, als dat zover is, ja. Om dan hier een stukje live van jou te horen. Voor nu, dank dat je er was. Succes met alles. Heel veel liefst thuis natuurlijk.
1: Ga ik doen.
0: Jij en ja, natuurlijk draait de dag van het Nederlandstalige lied vooral muziek. En daarom willen wij graag alle iconische hits draaien.
2: Ja, de dag van het Nederlandse lied. Ja, weet je wat het is? Ik heb gewoon heel veel respect voor die gasten die de hele dag in die cabine zitten en die alle spullen die wij nodig hebben de hele dag door het hele land of zelfs door heel Europa heen rijden. Dus uit groot respect voor de vrachtwagenchauffeur. Graag Henk Wijngaard, hè? Met de vlam in de pijp, jongens. Ga zo door, hè?
0: Komt hier aan! En ja, bedankt, hè.
1: Dankjewel.

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Of een Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag... schoten met een pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden... omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De hele dag de mooiste klassiekers en grootste meezingers van eigen bodem. De dag van een Nederlandstalige lied. Radio Noordzee.

0: Nederlandstalige lied.
1: In een ver verleden begon hij met liedjes schrijven voor Jan Smit. Toen werd hij deel van een van de grootste popduo's van het land. En nu bewandelt hij zijn eigen pas als soloartiest. En vandaag viert hij samen met ons de dag van het Nederlandstalige lied. Ik heb het natuurlijk over Simon Keizer!
2: Goedemorgen!
1: Goedemorgen! Heb je gekeken vannacht?
2: Jazeker.
1: Ah, katertje.
2: Vandaar dat ik er zo nog kleine oogjes uitzie, denk ik.
1: Ja.
2: Ja, katertje. Oh, man.
1: Ja.
2: Zullen we gewoon doorgaan?
1: Zullen we dat doen?
2: Met de dag.
1: We houden het bij het Nederlandstalige lied. Jou niet onbekend, sterker nog. Jouw hele leven draait erom.
2: Nee, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus ik voelde me helemaal thuis toen het verzoek kwam. Ja, natuurlijk schuif ik aan, graag.
1: Ja. Kijk, en er zit natuurlijk iets in het water in Volendam. Want hoe oud was jij dat je dacht, ik kan dit ook?
2: Oh, mijn moeder zegt altijd dat ik eerder zong dan dat ik praatte.
1: Ja.
2: Dus ik zing mijn hele leven al. Maar wel grotendeels op het slaapkamertje was dat dan. En er, ja, qua muziek zit er iets in het water. Maar Nederlandstalig kwam wel wat laat. Want je had natuurlijk de Cats en BZN wat overwegend Engelstalig was. Maar qua muziek is het met de paplepel ingegoten.
1: Ja.
2: Zeggen ze dan.
1: Ja, precies. De dag van het Nederlandstalige lied. Dat, ja, kun je dan een klassiekertje opnoemen, Simon, die we straks voor je kunnen gaan draaien?
2: Ja, net buiten de uitzending zei het. En dan krijg je opeens een blackout. Dan mag je dus kiezen uit
3: zoveel.
2: Ja. En dan vind ik wel dat het eerste wat in je hoofd oplopt, moet hem zijn. En dat was Het Testament van Boudewijn de Groot.
1: Oh, wauw. Ja. Kijk eens even. Nou, Jonathan gaat druk zoeken gelijk. Of we die nog wel hebben in de stad.
2: Ja, dan leg ik straks wel uit waarom.
1: Ja,
2: toch?
1: Dat lijkt me een goed idee. Dan een andere vraag, misschien wel in het verlengde hiervan. Misschien is het wel dit nummer van Boudewijn de Groot. Welke had jij zelf graag willen schrijven?
2: Zo, ja.
1: Als we dan niet naar de royalties kijken, hè? Gewoon.
2: Nou, een van de liedjes waarom ik dacht, zo, je zal dat maar kunnen. Waardoor ik echt over liedjes schrijven ging nadenken, was Nooit meer een morgen van Marco Borsato.
1: Oh, ja.
2: Omdat die zo hard aankwam bij mij. En dat heb ik ooit in een tour ook verteld. Daar nam ik een momentje voor. Die hebben we toen gespeeld.
1: En wat was de reden, Simon?
2: Nou, ik heb echt bij dat liedje gedacht, wauw, je zal dit maar kunnen. Je zal maar een liedje kunnen maken waar iemand aan de andere kant van het liedje steun uithaalt. Van, ja. Dat moet toch wel echt iets bijzonders zijn. Het was voor het eerst dat ik daar echt expliciet over nadacht. Ja. Stel je voor dat je dat lukt. En dat deed Nooit meer de morgen bij mij. Ja, want zo moeten we eigenlijk leven.
1: En wat deed dat bij jou en waarom precies?
2: Ja, volgens mij was dat wel in een troebele tijd. Ik was een tiener en mijn tienerjaren waren een beetje donker. Zonder al te diep daarop in te gaan.
1: Ja.
2: Dus toen, als het toen werd gezongen, wat zou je nou doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Zou je dan opeens wel tegen iemand zeggen, ik hou van je? Of nog dat laatste bucketlist ding doen?
1: Waarschijnlijk wel.
2: Exact. En,
1: ja.
2: En zo zouden we, dat zei ik dus al, zo zouden we moeten leven.
1: Ja.
2: Met z'n allen.
1: Heel mooi. Amen. Ja, over schrijven gesproken. Momenteel lig je bij een hoop mensen in bed.
2: Ja.
1: Of op de bank.
2: Op een dagkastje.
1: Maar natuurlijk in papiervorm. Want je hebt een boek geschreven. Wat moet, dat moet.
2: Ja, ik heb hem uiteraard bij me voor jou.
1: Ja.
2: En misschien kunnen we wel ook wat weggeven, maar ik loop misschien op de zaken vooruit. Ja, wat moet, dat moet. Beslaat onbedoeld eigenlijk mijn hele leven. Maar het verhaal gaat er met name over het moment van erachter komen dat ik niet goed voelde. Ik zei het ooit bij jou in 7:30. Heb ik durven zeggen dat ik weinig voelde bij de geboorte van mijn dochtertje.
1: Ja.
2: Naar het punt dat je weer voelt. En dat hele traject van erachter komen, verward zijn. Wat is dit? Hoe kan dit? Dat ik weinig voel. In therapie gaan. Achter ontdekking komen, inzichten krijgen. En in dat tijdbestek kwam ook het besluit te stoppen met Nick en Simon. Dus het was wel een behoorlijk roeromgooi moment. Ja. En ja, daar is moed voor nodig. Dus vandaar de titel, wat moet, dat moet. Eerste moed is namelijk met een D.
1: Ja, precies.
2: Je hebt durf nodig om een andere kant op te gaan.
1: De inspiratie die als er nooit meer een morgen zou zijn, heeft jou geïnspireerd om meer liedjes te schrijven waar mensen wat aan hebben. Is dat met het boek ook zo? Herkenbaarheid?
2: Of ik een bepaald boek heb of zo. Wat
1: nee, dit boek dus wat je nu hebt geschreven?
2: Ja, wat ik vooral terugkrijg is herkenbaarheid.
1: Ja.
2: En dat had ik echt niet verwacht. Dit boek is er per ongeluk bijna gekomen. Dit was geen plan. Ik vind dat ik een vrij uniek leven heb geleid. Dus ik had nooit verwacht van, nou, als iemand dit boek leest, dan zegt hij, hé, dat herken ik. Zo heb jij ook zoveel keer SICO gedaan.
1: Maar meer van ieder huisje maar heeft zijn kruisje.
2: Iedereen heeft die nare, iedereen heeft zijn ellende meegemaakt. En iedereen wil daar uitkomen. En misschien lukt het ook wel eens niet. En dat heb ik beschreven.
1: Een intiem inkijkje in het leven van Simon Keizer dus, met zijn nieuwe boek. En minstens net zo intiem wordt zijn optreden zometeen, want dan hoor je hem live op Radio Noordzee met een akoestische versie van Ik zeg het te weinig. Maar nu eerst Roxy Dekker.

0: Cheerio bij Radio Noordzee. En ondertussen is hij de live studio in gekropen, zou ik bijna willen zeggen. Simon, jij staat hier in je eentje. Was dat even wennen of niet in het begin?
1: Ik zit hier zo eenzaam en alleen.
2: Zou een mooi begin van een liedje kunnen zijn.
1: Ja, wie weet. Nee, het was kortstondig wennen in die zin dat ik een gitaar vasthoud.
0: Ja, precies.
1: Want eerlijk is eerlijk, op gitaarlevel is Nick een virtuoos. Dus ja. Was het niet nodig voor mij om de gitaar vast te houden. Dus dat is veranderd, maar nee, ik voel me helemaal prima in mijn eentje.
0: Ja, ja. Ik zeg het te weinig. De eerste single eigenlijk als solo-artiest. Ja. Was het ook het eerste liedje wat je had geschreven?
1: Volgens mij niet, maar dit voelde heel erg mooi om als eerste naar buiten te brengen. Ik had het namelijk aan mijn following gevraagd. Stel, ik kom weer met muziek. Wat voor thema moet dat liedje dan dragen? En het was gelukkig, werd vriendschap voorgesteld. En ik bedacht me, ik had een handjevol vrienden in mijn hoofd, waaronder jij natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik bedacht mezelf. Ja. En misschien herken je dat wel. Ik heb de luxe dat ik een handjevol vrienden heb op wie ik altijd terug kan vallen. Maar, en waar ik heel dankbaar voor ben en veel liefde voor voel. Maar ik zeg dat eigenlijk nooit. Die weten het
0: heel
1: niet.
0: Heel herkenbaar.
1: En dat zouden we allemaal wat meer moeten doen. En, vandaar.
0: Wanneer is voor het laatst dat je het hebt gezegd tegen een vriend?
1: Ja, weet je, de vriend waar dit over gaat. Ja. Heb ik wel het liedje gestuurd? En heb ik nog altijd niet tegen gezegd. Hoe stom is dat?
0: Ja, grappig hè? Ja. Ja, misschien luistert hij wel. Wat zou je tegen hem willen zeggen nu?
1: Ja, ik hou van hem.
0: Ja. Meer hoeft het soms niet te zijn.
1: Dat is het gewoon.
0: Ja, ja. Ah, mooi. Nou, ik hoop dat hij luistert. Dan heeft hij het gehoord. En dan gaat hij nu ook het liedje live horen van Simon Keizer. Ik zeg het te weinig.
3: Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs en alle momenten daartussenin. Ik nam het voor lief, maar ik wil liever anders nemen. Naast het nemen wil ik vaker aan je geven. Dus heb je even, want deze komt rechtstreeks uit mijn hart. Je geeft me de ruimte, je geeft me de tijd. Je geeft me een thuis en ik wil even wat kwijt. Een vriend voor het leven is weinig gegeven. Maar ik zie er eentje voor als ik van hier naar je kijk. Ik zeg het te weinig, of eigenlijk nooit. Het is tijd dat die koude kant nu eindelijk komt. Ooit zo simpel en mooi, alleen gericht aan jou. Weet

Als ik bij je aanbel is de koffie al gezet. Geen melk, geen suiker. What you see is what you get. Dat is wie je bent. Geen dubbele agenda. Ik ben daar. Gewoon degene die ik ben. Van alle versies van mezelf is dat misschien de meest complexe die ik ken. Maar jij laat me zijn.

0: Weet dat ik verdomd veel van je hou.
1: Joho! Wow. Wat zeg! Als je dat toch kan, dan is dat toch het mooiste wat er is.
2: Er zat nu opeens zoveel spanning op. Door wat je zei vooraf. Weet je wel, als hij nou luistert. Wat ze, en dan opeens zit maar ik hier te shaken.
1: Daarom is het zo goed. Daarom is het zo goed, denk ik. Dankjewel. Je hebt verwoord wat wij eigenlijk allemaal denken. En dus vaker zouden moeten zeggen. Want we zeggen het te weinig. Simon Keijzer, dankjewel, man.
2: Dankjewel.
1: En zonder dat je het eigenlijk weet, ben je nu het voorprogramma geweest van jouw klassieker Boudewijn de Groot.
2: Yes!
1: Testament. Die gaan we nu voor je draaien,
2: hoor. Dankjewel, jongen. Dankjewel.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea.
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Oh-oh.
14: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Ja, zit erbij, Jonathan.
21: Het Radio Noordzee weer. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en wordt 20 graden aan zee en 27 graden in het binnenland.
22: En op de weg door Noordzee. Verkeer.
21: Op de weg is het zondag. Er zijn namelijk maar 5 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. De A16 Rotterdam-Breda voor Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech en je vertraging 12 minuten. En de laatste is de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Daar staat een vrachtwagen met pech en daar is je vertraging 21 minuten.
20: Dankjewel, Jonathan. Blijf luisteren voor meer live Simon Keizer. Maar nu eerst alles opgevoerd.

0: het Nederlandstalige lied. Mag Treintje natuurlijk niet ontbreken. Dit was De Zee. Ja, Simon, zit jij er alweer, jongen? Jij bent er weer, hè?
1: Ja, ik ben er.
0: Ah, goed zo. Hey, voordat jij zo weer live gaat spelen. Jij zei net al, hè, je vroeg aan je following welk thema er dan gewenst werd.
1: Ja.
0: Jij bent volgens mij daar heel veel mee bezig. Ook op je website, met de nieuwsbrief. Het is allemaal heel persoonlijk.
1: Ja, maar ik denk dat dat sowieso een beetje inherent is aan vandaag de dag. Volgens mij een artiestenbestaan kan lastig bestaan zonder je socials. Maar bijna één op één contact is dit daardoor mogelijk. En dat is mooi. Dan weet je wat er leeft, wat er speelt.
0: Ja, je hebt nog wat optredens staan, zag ik ook, de komende dagen.
1: Ja, in boekhandels. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan.
0: Nee.
1: Maar dat is superleuk. Het is namelijk een combi van en lezen, praten over het boek, signeren en spelen. Dus die combi is binnen boekhandels heel nieuw.
0: Ja.
1: Dus er waren heel veel boekhandels.
0: Gat in de markt.
1: Nou ja, maar het is echt onwijs leuk.
2: Maar
1: ja.
2: Zing je dan ook passages uit je boek?
1: mijn boek voorzing.
0: Ja.
1: Oh, maar dat is misschien een gat in de markt.
0: Ja.
1: Vooralsnog niet. Nee.
0: Hey, jij gaat zo spelen. Jij bent de lente. Ja, ik moet toch even vragen. Met wie in je hoofd heb je dat geschreven?
1: Nou, eigenlijk met mezelf, met iedereen. Een conclusie binnen het boek is dat je altijd de keuze hebt hoe je in een situatie staat. Kies je vanuit je ego of op een wat mooiere manier. En als je dan de metafoor van het weer erop loslaat, kun je jezelf afvragen, ben je de winter of ben je de lente?
0: Mm.
1: Dus dat schuilt er meer achter dan dan dat het misschien een liefdesode zou zijn.
0: Ja.
1: Die zitten er ook tussen, hoor, maar dat is deze dan niet.
0: Ja. Ja, want kijk, daar kan ik dan ook over meespreken als er dan het een en ander is gebeurd. Dat de basis thuis misschien wel een van de belangrijkste is.
1: Ja, maar dat is niet eens een discussie.
0: Nee.
1: Dat, weet je, de een rustpunt vinden, een thuis hebben, dat is alles.
0: Ja. Ja. Ja. We gaan weer naar je luisteren. We gaan er helemaal klaar voor zitten. Live hier op Radio Noordzee. Dit is Simon Keizer met Jij bent de Lente.

0: van Dikhout. Laat het los op Radio Noordzee.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, Simon, we hebben mogen genieten van twee fantastische akoestische liedjes van jou.
2: Dankjewel.
0: Dat was heel fijn.
2: Wat lief.
0: Ja, de boektour, die is nog even een tijdje.
2: Zeker.
0: Wat kunnen we nog meer vertellen? Wat komt er allemaal aan? Wat mag je zeggen?
2: Wat ik mag zeggen? Ik ben met heel veel muziek bezig, er ligt heel veel. Ik verwacht dat er in het nieuwe jaar een album komt. En voor die tijd wellicht nog een losse track hier en daar. En andere leuke dingen. Ja. Laat ik het daarop houden.
0: Ja, TV ben je natuurlijk ook, ook veel gedaan.
2: Ik kom af en toe op televisie.
0: Ja.
2: Mensen zouden me ook kunnen kennen van televisie.
0: Ja.
2: Nee, er zijn ook dingen waar ik nog niks over mag zeggen. Laat ik het zo zeggen.
0: Okay.
2: Maar never a dull moment.
0: Nee, precies.
2: Ja.
0: Even nog terug naar je boek. Want we mogen er eentje weggeven. Ik ga zo uitleggen hoe. Wat moet, dat moet. En dan moet met een D. Een belangrijke les in mijn leven... verantwoordelijkheid nemen.
2: Oh ja, zo.
0: Eens?
2: Ja, maar dat is... mag ik er nog heel even over uitweiden?
0: Ja, graag.
2: Een groot aspect binnen het boek is een retraite die ik heb gevolgd in Costa Rica. En die werkte aan een 6-stappenplan. Hoe jij in 6 stappen bij een kernovertuiging, bij een knelpunt van jezelf achter kunt komen. Stap 2 noemde zij als de allerbelangrijkste stap. En dat is verantwoordelijkheid nemen.
0: Juist.
2: Alles wat jou is overkomen, daar heb jij zelf een kleur aan gegeven. Dat heb jij zelf groot gemaakt. En dus dat mag jij zelf ook aanpakken.
0: Ja, terwijl soms dingen echt buiten jouw schuld liggen... kun je toch alsnog zeggen, ja, maar wacht eens eventjes.
2: Ik heb het op deze manier geïnterpreteerd.
0: Ja.
2: Dus, en dat ligt bij mij. En dat heb ik als zo'n opluchting ervaren. Want dan maakt niet uit wat er om jou heen gebeurt. Je hebt zelf de hand erin hoe je mee omgaat.
0: Ja.
2: Dus inderdaad, ik kan dat beamen. We liggen op één lijn.
0: Ik ben weer zo'n gelukzak. Ik heb er eentje van je gekregen. Ja. Gesigneerd en wel. Maar er ligt hier nog eentje. En die is voor de luisteraar. We mogen hem weggeven. En de eerste luisteraar die nu Boek of Simon appt in de Radio Noordzee... die wint een gesigneerd boek van Simon dus...
2: Hoe leuk.
0: Gewoon doen dus.
2: Welk nummer is dat? Waar mag ik naar appen?
3: RadioNoordzee.nl. Dan staat daar stuurbericht. Daar klik je even op. Opent hier WhatsApp. En dan hoef je alleen maar boek. Dus maakt niet uit hoe je het speelt. Maar gewoon boek of Simon. Even appen. En dan maak je kans op dat gesigneerde boek.
0: Zo is het, Jonathan. Dank je wel. En tijdens de dag van het Nederlandstalige lied... willen we graag ook jouw favoriete nederpophit draaien. En dat doen we dit uur voor Romy uit Almere.
4: Hi, ik zou supergraag Rosanne van Nick en Simon willen horen.
0: Oh, nee.
4: Dit was echt mijn favoriete nummer op mijn mp3-speler. En ik was helemaal verliefd op Nick en Simon.
0: Dat is toch geheel toevallig.
2: Nou, dat verzin je toch niet.
0: Maar ja, wij zijn Noordzee. Dus wij doen dat natuurlijk. Dus ik ga hem lekker draaien. En Simon, dank dat je er was.
2: Jullie ontzettend bedankt.

0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
2: Zo hé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
6: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan vooi je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. 14 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: pieken, want dit Hagenese talent heeft zich in de afgelopen jaren gevestigd als onmisbare naam in de Nederlandse muziek. Met zijn warme stem en aanstekelijke energie verovert hij de harten op podia in heel het land. Dames en heren, een heel warm welkom voor Kido van der Graaf!
1: Dankjewel. De heerlijke aankondiging.
0: Goedemorgen, jongen. Je ziet er heel fris uit. Ben jij niet wakker gebleven vannacht?
1: Ik niet.
0: Nee,
1: ik dacht echt bij mezelf, ik wilde wel wakker blijven. En toen dacht ik ook, ja, ik zie het morgenochtend wel, jongen.
0: Ja.
1: Ik zie het wel. Dus vanmorgen gelijk nu.nl, ik dacht, oké.
0: Ja,
1: dan is het niet anders.
0: Nee, precies.
1: Ja, het is natuurlijk wel heel jammer. En ja. ik had het graag anders gezien, maar ik ben er niet voor wakker gebleven.
0: Nee.
1: Ik heb er ook niet van wakker gelegen.
0: Nou, dat vind ik heel knap. Ik moest mijn zoontje huilend naar school brengen vanmorgen.
1: Echt waar?
0: Maar ik mocht hem wel wakker maken, maar echt huilend naar school gebracht.
1: Oh, wat zielig.
0: Dus de focus kan nu
2: een
0: weer
2: beetje
0: op...
2: Een beetje hartzeer voor het Nederlands elftal.
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. En dan de manier waarop. Maar we gaan het er niet over hebben. Ik zei het al even net gekscherend. 070 in de house.
1: Ja, man.
0: Mijn tweede stadje. Den Haag.
1: Wat leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Café de Paap. Ken je dat?
1: Ja.
0: Ja. Waarschijnlijk nooit opgetreden, of wel?
1: Nee. Nee, dat is dan weer niet helemaal de juiste hoek. Hè. Dat is een beetje meer Rocky.
0: Ja, precies.
1: En, maar ja, we hebben in Den Haag natuurlijk zoveel leuke zaken.
0: Eigenlijk. Ja. Waar is het voor jou begonnen?
1: Bij mij begon het eigenlijk meer echt in buurtcafeetjes.
0: Ja.
1: Dus een beetje... Café Rustenburg heette dat.
0: Ja.
1: Dat zat daar bij de Apeldoornse Laan, Dierense Laan daar zo.
0: Ja.
1: Daar trapt mijn opa altijd al op. En dat was een goede vriend van hem, die zaak. En ja, kom maar een keer mee. Maar dan stond ik daar op het biljart. En daar is het wel een beetje begonnen, ja.
0: Wat leuk. Ja. Wat leuk. En jouw eerste plaat kwam al uit 2012.
1: Ja.
0: Je bent lekker opgedroogd, vriend.
1: Toen had ik wel nog een goede bos met haar, hè?
0: Ja. Het heet Zo Alleen, nou, ik begrijp het wel.
1: Ja. Ja, precies.
0: Nee, maar alleen maar om aan te geven dat je echt al een tijdje mee draait. Want ja, er zitten gewoon hele mooie dingen aan te komen. Laten we gewoon beginnen met misschien wel het mooiste, de AVAS.
1: Ja.
0: Fucking hell.
1: Ja, echt heel tof.
0: Excuse my French.
1: Ja, nee, echt fantastisch.
0: Ja.
1: AVAS live, het einde van het jaar. En we zijn eigenlijk, we zitten op 99% verkocht. Dus ik mag wel zeggen dat we uitverkocht zijn.
0: Ja, nou, vandaag nu zeker gaat die laatste procent eraan.
1: Ja,
0: kan je al iets vertellen erover, wat je gaat doen? Want...
1: Nou, het wordt eigenlijk gewoon een hele grote, leuke, gezellige show. Ik heb gastoptredens. Ik ga vooral heel veel voor de mensen zingen.
0: Ja. Mag je wat vertellen over de gastoptredens?
1: Nou, nee. Nee. Dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: En dat vind ik altijd het leukste. Ik heb natuurlijk meerdere concerten gedaan en ik heb nooit een gast aangekondigd. Dat is lekker voor het publiek, weet je. Ze hebben geen idee wie er komt. Ze kunnen allemaal wel een beetje een inschatting maken, denk ik. Maar
0: echt nog
1: vooral
0: een verrassing.
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wel kicken, toch? Als je dan net zegt, begonnen op de biljarttafel in de Apeldoornse straat en nu naar de AVAS.
1: Ja.
0: Heb je dat ooit kunnen dromen?
1: Wel gedroomd, maar ja, dat het werkelijkheid zou worden, dat... Nee.
0: Ja.
1: Ik dacht, dat blijft bij dromen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, Simon die was hier net een uur geleden en die zei, soms moet je dingen uitspreken, manifesteren, en dan kan het zomaar gebeuren.
1: Nou ja, je ziet het.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dus zeg nu even, volgend jaar dan een volle Johan Cruijff Arena, dan sta je gewoon volgend jaar in een volle Johan Cruijff Arena.
0: Ja. Spreek het uit!
1: Zullen we dan volgend jaar zeggen, we gaan naar Rotterdam Ahoy?
0: Ja!
2: Oh, mooi.
0: Soms moet je dingen de eten in gooien.
1: Toch?
0: Ja.
1: Doen we zoiets.
0: Hey, je bent hier vandaag om de Dag van het Nederlandse Lied met ons te vieren. We gaan straks iets draaien. Voor jou een klassiekertje. Zeg het maar, waar moeten we aan denken, Kida?
1: Ik zou dan lekker iets van Willy Alberti doen. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Nou, dat...
1: Niet speciaal voor jou, maar dat vind ik echt levenslied. Ja. André Hazes, Willy Alberti.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt fantastisch, man.
0: Ja, mooi. Ja, ik was 6 jaar oud toen hij overleed. Dus ik heb hem niet heel goed gekend. Maar door de verhalen heb ik dat gevoel natuurlijk wel. En ben er natuurlijk ook mee opgegroeid.
1: Ja.
0: En ik weet nog wel altijd van mijn opa, als hij dan met mijn moeder op vakantie ging naar Italië, dan reden ze weer terug naar Amsterdam. Ze woonden in Osdorp. En dan kwamen ze in Osdorp aangereden. En dan zei mijn moeder en de kinderen, zo, we zijn thuis. En zei mijn opa, nee. En dan reed hij naar de Jordaan en dan maakte hij een rondje om de Westertoren. En dan zei hij, nu zijn we thuis.
2: Wauw,
1: ja, leuk. Ja.
2: Dat is mooi.
1: Dat is mooi.
0: Ja. Nou ja, dan gaan we dat even kijken of we dat straks kunnen draaien. Ik heb wel een andere klaarstaan.
1: Kijk eens.
0: Om toch een beetje in de sfeer te blijven. Onze eigen Willeke.
1: Ja!
0: Met Ome Jan. Zometeen meer Kido.

0: Doei.
1: Adios. Kido van der Graaf. En hij zit hier niet geheel ontoevallig, hoor.
2: De dag van het Nederlandstalige lied.
1: Ja, zometeen gaan we nog even verder kletsen. Je hebt al een klassiekertje aangevraagd. Dus die zijn we even aan het zoeken. We hebben hem wel ergens liggen, hoor. Wie dan bent hij, toch, Jonathan?
3: Ja, we gaan even het CD-archief in.
1: Juist. Hey, en vandaag op de dag van het Nederlandstalige lied maak je bij Radio Noordzee kans op tickets voor een ontzettend gezellige avond. Want we geven kaarten weg voor de Nacht van de Nederpop. Dubbel XL, zeg ik dat zo goed?
3: XXL.
1: XXL. Ja, ja. Op 12 december staat de bühne van de AWAS Live Amsterdam vol met legendes uit de Nederlandstalige muziek. Van Henk Westbroek tot Mai Tai. En van Hans de Boy tot Lois Lane. En wil je daarbij zijn, stuur dan het woord Nederpop in een bericht naar de studio van Radio Noordzee. En dat doe je door naar de website te gaan, radionoordzee.nl, en op de knop stuur een bericht te drukken. Goed, weet je wie dat ook heeft gedaan trouwens?
3: Hans.
1: Ja, dankjewel daarvoor. Jij wint daarom 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: dat is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Ja, zeg maar, Jonathan.
12: Met Radio Noordzee weer. Het wordt op steeds meer plaatsen bevolkt. Het blijft droog en wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
11: En hoe is het op de weg?
13: Radio Noordzee, verkeer.
12: Nou, lekker rustig. Er zijn maar 4 vertragingen op dit moment. Ik denk dat iedereen nog in zijn nest met een kater ligt. Begin op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grenzen. 6 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen ook voor Duitsland. 11 minuten. En de laatste is de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht. Daar is je vertraging 6 minuten.
11: Dankjewel. Blijf luisteren, want Kieler van der Graaf is hier in de studio.

0: Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, je luistert nog steeds naar Radio Noordzee, waar we dit uur bezoek hebben van een grote vriend van de zender, Kido van de Graaf. En we zeiden het net al even, de Nederlandse muziek is groter dan ooit. De Hollandse hits die schieten uit de grond als paddenstoelen. Nou, daar weet jij alles van, Kido.
2: Ja, het is niet normaal. Maar elke keer weer, dan is er weer een nieuwe plaat. En weer ik dacht echt, nou, Cheerio, dat wordt echt de zomerhit van 2026.
0: Ja.
2: En toen kwam, bam, Rutger van Barneveld. Die kwam nog eventjes met zijn zomernacht eroverheen. Dat ik dacht, wauw, hoe kan dit allemaal?
3: Waar stopt het?
2: Ja, komt er misschien nog een nieuwe zomerklapper?
0: Ik weet het niet. Nou ja, we zeiden het net al even, je bent vanaf 2012 al bezig. Sinds wanneer voel jij dat hij echt, echt in de lift zit?
2: Nou, ik denk dat we wel eigenlijk sinds dat we Langer Blijven hebben uitgebracht, dat is 3 jaar geleden, denk ik. Ja. Sindsdien is het wel echt, heb ik wel echt stappen gemaakt, zeg maar. En eigenlijk sinds dat we de concerten geven, merk je gewoon dat mijn carrière wat sneller gaat dan dat het hiervoor deed. En ik denk dat het steeds een beetje, het is bij mij niet een soort van explosie. Hè? Dus ik ben niet keihard gegaan en ineens daar. Maar ik ben heel langzaam aan, stapje voor stapje, groei ik eigenlijk.
0: Ja, maar laat dat langzaam nu maar weg. Want ik heb even je agenda gezien.
2: Ja, dat is niet normaal.
0: Volgens mij had je er 12 dit weekend.
2: Ja, dat was gekheid. Ja, dat is gekheid.
0: 12?
2: Ja.
0: Ja. Be careful what you wish for, zeggen ze wel eens.
3: Nou, inderdaad.
2: Nee, daarom is het maandag normaal eigenlijk me niet spreekdag. Dan houd ik altijd gewoon stemrust.
3: Lekker thuis.
2: Even een beetje bijkomen. Ja, gewoon lekker een beetje bijkomen. Maar,
0: leef jij eigenlijk als een topsporter voor dit vak?
2: Nou, dat klinkt misschien een beetje gek, maar je moet het af en toe wel echt serieus nemen.
0: Ja,
2: het is echt wel heftig.
0: Ja.
2: En je kan niet zomaar keihard gaan rennen en daarna weer stoppen. Dus je moet voorzichtig
0: zijn.
2: Wat
0: voor dingen doe je allemaal om fit te blijven?
2: Nou, ik padel, dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Kijk.
2: Ja, dat vind ik wel echt, dat probeer ik 3 keer
0: dan
2: in de week.
0: Dan denk je ook even aan nergens anders aan.
2: Ik wil alleen maar die bal gewoon vol op je spelen. Nee.
0: Wat is je niveau, Kido?
2: Ik heb een 3,5 op Playtomic.
0: Hé, hey, dat is best wel goed.
2: Ja.
0: Ik voel een uitdaging aankomen.
2: Ah, leuk.
3: Sorry,
0: tegen
3: Kido.
0: Ja, ik voel een uitdaging aankomen. Ik kom met liefde een keer naar Den Haag.
2: Ja, of we spelen een keer bij Energy. Joh.
0: Ja, top. Ja. Dus maandag is dan je off-day normaal gezien. Ja. Wat doe jij als je eventjes niks wil en even uit wil? Wat doe je het liefst
2: dan? Nou, ik breng altijd eerst 's morgens mijn dochter naar school en dan ga ik lekker boodschappen doen. Gewoon echt gewoon chill. Het liefst daarna eventjes dus padellen.
0: Ja.
2: Een stukje op de motor rijden. Gewoon even lekker niks.
0: Maar je bent een motorrijder.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ook al zo'n ding, net als padel. Ja, dan denk je aan niet heel veel anders.
2: Nee, dat is heerlijk, man.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goed, we hadden hem straks zo even genoemd, hè, als we jouw all-time favorites moeten noemen. Kwam jij met een bekende van mij, Willy Alberti.
2: Ja,
0: het
2: man.
0: Is natuurlijk de dag van de Nederlandse muziek. Zullen we daar André Hazes even aan bij plakken?
2: Die is vandaag 75 geworden.
0: Ja,
2: die zou 75 geworden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch een mooie combi.
0: Luister je daar al naar zolang je kan herinneren?
2: Ja, dat is echt met de paplepel ingegoten.
0: Ja. Ja,
2: bij ons thuis was het altijd eigenlijk meer Willy Alberti dan André Hazes, maar ja, ik vind Hazes en Alberti een gouden combi.
0: Wat leuk. Wat leuk, weet je wat? We gaan het gewoon lekker doen.
2: Fantastisch, man.
0: Ja, een gouden ouwe. Aangevraagd door niemand minder dan Kido van de Graaf. Het is Willy Alberti en André Hazes. Jij bent het leven voor mij.

0: Over Samuel Welten en de bank zitten.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, het vliegt voorbij. En dat betekent dat ons uur met Kieder van der Graaf er helaas bijna op zit. Maar nog even wat huishoudelijke mededelingen. Ben jij een beetje online actief?
2: Jawel, ik doe echt mijn best.
0: Ja?
2: Ja, ik heb een Instagram-account, ik heb TikTok en... Nou, hypes is er niet meer, hè?
0: Nee, dat...
2: Nee, Instagram, YouTube en TikTok.
0: Daar kunnen de mensen je vinden.
2: Ja, ook ja. Facebook ook nog.
0: Juist. En ja. Nou ja, AVAS zit er natuurlijk aangekomen. Hebben het uitgebreid over gehad. Ik denk dat hij nu is uitverkocht. Nu de mensen hebben geluisterd, ja, die 1% nog.
2: Ja.
0: En de komende weken nog leuke dingen, leuke festivals?
2: Heel veel leuke festivals. Ik ga ook eventjes een paar dagen het zonnetje opzoeken. Maar ja, we gaan ook heel veel leuke festivals doen.
0: Ja. Ja. Ja. Het gaat je voor de wind, jongen. En het is je meer dan gegund.
2: Dank je.
0: En heel fijn dat je er was. Ja, je zou misschien wel langer willen blijven.
2: Ik zou best iets, ik wil best iets langer blijven, ja.
0: Liedje wat jij hebt geschreven samen met onder andere Billy Dans.
2: Klopt.
0: Ja, ja. Dat schrijfproces. Ja. Is dat iets wat bij je past? Vind je
2: ja,
0: leuk?
2: Ik vind het heel leuk. We zaten afgelopen week nog met z'n drie op de Veluwe. Billy, ik en Bart.
0: Ja. Laat geworden,
2: ja,
0: zeker.
2: Ja, laat geworden, uiteraard. Ja. Maar altijd komen er wel goede liedjes uit.
0: Ja, ja. Mooi,
2: hè? Weer genoeg voor de aankomende maanden.
0: Hartstikke goed, jongen. Nou, ik had het al eerder gezegd. Ik ga het gewoon nog eens zeggen. Dank dat je er was vandaag.
2: Dank
0: en succes
2: je.
0: Met dank alles. Je. We gaan nu naar je luisteren. Dit is Kieder van der Graaf met

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
1: Doei.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
0: Geen zorgen over dierenartskosten. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn. En een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Radio Noordzee. 200% puur.

Radio Noordzee, hoor, de Raccoon en Oceaan, waar we in het volgende uur nog tickets weg gaan geven voor de Nacht van de Nederpop XXL met optredens van onder andere Henk Westbroek. En die is hier zometeen samen met René Meijster en Tony Peroni. Het Goede Doel Revival zometeen. Ja, dit is toch wel de zomerhit van afgelopen jaar. Jan Smit en Tranquilo.

0: geleden. In de studio de mannen van het goede doel Revival. Ja. Henk Westbroek, de neemmeester, Tony Pelloni. Wat leuk dat jullie er zijn, man.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dank je wel, Dylan.
0: Ja, leuk. Ongelooflijk. Hoe is voor jullie het Nederlandstalige lied? Want jij kwam binnen, Henk. Toen had je toch...
3: Ja,
0: gemixt gevoel.
3: Ja, nee, maar weet je wat het is? Ik hou niet van volkszangers. En dat is, nee, maar dat is, ik weet het, en iedereen mag er wel van houden. Maar dat was het liedje van net. En Thomas Berg is echt ongeveer de aardigste man die je kan voorstellen. Maar dat soort liedjes vind ik zo vervelend. Want als je er één hoort, heb je ze allemaal gehoord.
2: Samuel
3: Welten. Ze lijken, nou ja, Samuel Welten, dat is onze vriend.
2: Juist,
3: dan
2: gaan we
3: dit met hem eten. Ja. En Samuel is een uitzondering.
1: Ik vind het geen volkszanger trouwens.
3: Nee, maar hij moet wel heel erg opletten. Ik had pas een beetje een onmin met hem. Want als je daar dat laatste liedje van hem hoort... dan hoor je in de eerste zin, zegt hij... tijd in plaats van tijd en life in plaats van life. En dan denk ik, je moet wel zorgen dat je geen Amsterdamse volkszanger wordt. Je bent Utrechtse jongen, hè?
0: Maar ja. Nee, jij zegt, ja, dat is geen volkszanger. Maar waar
1: dat
0: zit
1: vind
0: het,
1: ik nog niet.
0: Waar zit dat verschil hem dan in?
1: Nou, voor, het soort liedjes.
0: Maar dat, zeg maar... Henk, jij zegt, nou ja, goed, je hebt bepaalde tonen al gehoord hoe het nummer eindigt, bij wijze van spreken.
3: Ja, nee, maar het is als je drie tonen gehoord hebt, weet je, nou ja, ik weet ook hoe het eindigt. En het tussenstuk ook. Het is vaak één en al aansluiting van clichés. Maar let wel, mijn dochter vindt het allemaal prachtig, hè?
0: Ja.
3: En wie aan mijn dochter komt, komt aan mij. Ja. Dus, ik bedoel, ik hou toch persoonlijk, en dat is misschien toch... kwestie van leeftijd. Ik hou toch liedjes van... meer van liedjes met iets meer complexiteit.
0: Iets meer inhoud.
3: Nou, complexiteit. Ik bedoel, het hoeft geen inhoud. Ik bedoel, biebop, bliebop, bliebop, boebop. Zo, niet een tekst waarvan je denkt... wauw, die gaat diep. Maar het is wel een fantastisch liedje.
0: Het zit goed in elkaar.
3: Het zit heel erg goed in elkaar. Het is geen cliché.
2: Ja, maar qua tekst ben jij natuurlijk ook iemand die... net iets
3: ik hou net iets meer dan van... vlieg met me mee.
2: Ja.
3: Want of...
0: Nou ja, dat
3: vliegt van me af, of vliegt door me heen. Of,
0: ah, nee, leuk,
3: ik kan niet zo goed tegen die liedjes van... ik hou van jou, ik blijf je trouw, de lucht is blauw. Je komt te gauw.
0: Maar jij zegt vlieg met me mee, Henk. Dat is de eerstvolgende die klaar staat.
3: Ja, je meet het niet.
0: Ja, dat is echt waar. Mannen, wat ongelooflijk leuk dat jullie er zijn... op de dag van het Nederlandse lied. Jullie zijn echt, ik zal even jullie agenda door te nemen... volle bak aan het spelen met elkaar.
2: Ja,
0: hoe is het om, nou ja, zeg... ja, 40 jaar plus. Durf ik bijna niet te zeggen, maar nog steeds zoveel
3: waardering. Ik mag het zeggen, hoor. Nog steeds zoveel
0: waardering. Nog steeds zoveel waardering.
2: Het wordt net een
3: week erg. Hartstikke leuk, eigenlijk.
0: Toch wel.
3: Maar wij speelden van de week op een hardrockfestival. Oh. En ik was van tevoren een partij nerveus. Ik denk, oh, wat zoeken we daar, weet je wel. Dus allemaal van die grunge bands. Ik weet niet,
1: ja, ja,
3: grunge band. Ik wil het wel even nadoen. En dat gaat dan zo, met een keiharde drum, gewoon uren door. Ik denk, en dan komen wij ineens met allemaal van die melodische liedjes. En ze zongen alles mee.
2: Leukste
3: en ik moest met 100 van top tot teen getatoeëerde hardrockers op de... En dat is het leukste publiek.
1: Het zijn geen hardrockers, hè?
3: Oh, wat zijn het dan?
1: Nee, het is hardcore. Het is punk, hardcore en een beetje metal. Maar hardrock is heel iets anders.
3: Oh, sorry. Ja,
2: dat is geen elkaar daar. Het was gewoon een hard festival.
0: Wel een beetje op blijven letten, Henk.
3: Maar het was wel ongelooflijk.
1: Ja, het was leuk. Jera on Air was.
3: Ja, het is het leukste optreden wat ik in... nou, ik denk in
1: 30 jaar gehad.
3: Nee, in 12 jaar gehad heb. In 12 jaar geleden speelde ik in een nudistenkamp. Dus dat was net iets leuker.
2: Daar ga je nooit overheen komen.
0: Er wordt wel eens gezegd, we hebben het net ook even over gehad... gewoon over volkszangers en over Nederlandse muziek... en hoe dat evolueert door de tijd. Mensen zeggen, het Nederlandse lied is groter dan ooit. Denken jullie dan bij jezelf, ja, wat een gelul, want dat was het altijd al? Of is het wel echt zo?
3: Nou, het is... Kijk, je kan mij toch heel erg moeilijk wijsmaken... dat het Nederlandse lied in de 80e jaren met Doe Maar... die echt zo verschrikkelijk groot waren... dat kan je niet voorstellen... dat het tegenwoordig groter is dan in de tijd van Doe Maar. Dat geloof ik niet.
0: Toch niet?
3: Nee, Doe Maar, dat was echt drie keer zo groot... als Suzanne en Freek bij elkaar in het kwadraat, hoor. En daar kun je geen voorstelling meer van maken als je dat meemaakte. Want eerst kwamen zij en dan kwam er ongeveer 2 kilometer lang niks. En dan kwamen wij een keer. En wij speelden altijd voor 4.000, 5.000 man, weet je. Die waren zo groot. En dat was een sensatie. Elke dag de kranten vol, de televisie vol. Dus ik denk niet dat het vroeger minder was dan tegenwoordig.
2: Het waren Beatle-taferelen.
3: Ja, en daarvoor had je Boudewijn de Groot. Dat was ook niet. En weet je, dus dat was ook niet niks. Ik denk dat eigenlijk sinds 40, 50 jaar Nederlandstalige popmuziek heel groot is.
0: Ja.
3: Maar tegenwoordig, ja. Iemand zegt op een gegeven moment, het is groter dan ooit. Nou ja, oké.
0: Okay. Dan zal het wel zo zijn.
3: Dan zal het wel zo zijn.
0: Ik wil dat jullie even nadenken over een Nederlandstalige klassieker. Wat voor jullie echt, zeg maar, bovenaan de orde staat, zeg maar. Wat voor jullie de absolute nummer 1 Nederlandstalige klassieker is.
3: Oei.
0: Geef ik jullie heel even de tijd om na te denken. Ga ik hem toch draaien, Henk? Paul de Leeuw, vlieg met me mee.
3: Nou, maar dat vind ik wel een leuk liedje.
0: Oh, oké.

0: Dat is wat ik zoek. Het is Radio Noordzee waar je naar luistert. De dag van het Nederlandse lied.
1: Dat kan dus niet tegen. Gezellig! Zo'n liedje begint en dan roept iemand gezellig. Of mag ik die handen even zien?
0: Dat is de tag-on van Lange Frans en John West.
1: Ja, maar dat doen ze allemaal. Ik bedoel, wij treden natuurlijk veel op. Dan kom je al die voor. En het eerste wat ze allemaal zeggen, mag ik die handen even zien? En dan denk ik altijd, nou is maar blij ook. Want je weet nooit wat er gebeurt als die onder de tafel zijn. Maar het is zo vervelend. Ik heb er echt een fucking hekel aan dat soort muziek.
0: Heb jij nog nooit geroepen, allemaal je handen in de lucht in?
1: Nee, nog nooit.
0: Ik heb jullie gevraagd om na te denken over een Nederlandstalig lied wat echt aan de absolute top staat, volgens jullie. Hebben jullie eentje kunnen bedenken in een 6 minuutjes
1: tijd? Dat was een hele leuke vraag voor jou, want het was bijna oorlog hier aan tafel.
0: dat is juist.
1: Ja. We hadden drie verschillende opvattingen, maar ja. René heeft gewonnen.
2: Oh.
1: René, jij mag het zeggen. Kom op. Het is jouw keus.
2: We hebben gezamenlijk gekozen voor Peter Koelewijn, KL204.
1: Ja, is wel een prachtig liedje.
0: Geweldig. Gaan we zo meteen draaien, evenals Russo, Emma Heester zijn liefdesverdriet.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
16: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hak je dag!
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Radio Noordzee. Verkeer.
0: Neem de drie grootste vertragingen even met je door. Eentje op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor Duitsland. De grens dus 13 minuten. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom voor de Volkerdakbrug 13 minuten. En op de A270 tussen Helmond en Nuenen 14 minuten. Heb ik ook nog 18 flitsers. Hou je goed vast en let goed op je snelheid. Onder andere op de A2 tussen Weert en Echt 202.1. Op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens 235.2. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.4. A9 Haarlem-Alkmaar 53.8. A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 25.0. En op diezelfde A10 de andere kant op bij 19.5. A15 Delft-Gorkum 103.5. A16 Belgische grens Breda 70.9. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.8. A20 Rotterdam-Gouda 40.2. A28 Zwolle Amersfoort 59.5. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.1. A32 Leeuwarden-Heerenveen 55.9. A35 Enschede-Hengelo 69.0. Kon niet goed gaan. A58 Breda-Tilburg 57.3. A59 Breda-Den Bosch 96.6. We zijn er bijna. A67 Eindhoven-Venlo 63.1. En de laatste voor nu A73 Venlo-Venray bij 61.4.

0: MAE-station Liedjes Verdriet.
1: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: In de studio Henk Westbroek, René Meijst en Tony Peroni van het Goede Doel. Tony, jij zegt net over Emma Heesters, dat vind je echt een superster.
2: Nou ja, zij trekt die hele show voor de toppers. Want als zij er niet bij zou zijn, dan zou het echt een bij elkaar geraapt oude lullenzoortje zijn, met alle respect. Maar doordat zij er dwars doorheen loopt en geweldig zingt en geweldig danst, geeft dat een hele extra sfeer aan de totale show. Dat is echt geweldig. Het was ontzettend onder de indruk.
3: Kan wel wat.
2: Nou.
3: Nee, ja, dat ben ik met je eens.
0: En nou ja, ze heeft deze plaat natuurlijk met Russo gemaakt. Is dat een bekende van jullie?
2: Wie?
0: Russo.
3: Zijn reactie lijkt mij.
0: Ja, nee, dan gaan we door met hetgeen wat ik jullie net heb gevraagd. Om na te denken over een Nederlandstalige plaat die voor jullie echt absoluut aan de top staat. Nou ja, dat werd bijna oorlog. Maar jullie kwamen met Peter Koelewijn en KL204. Waarom?
2: Nou, we hebben alweer veranderd, toch net?
3: Nee, dat gevecht heb ik ook al verloren. Nee, het is. Nou, in de eerste plaats de tekst prachtig. En in de tweede plaats is de muziek leuk,
4: ja,
3: toch?
4: Absoluut. Ja.
3: En het is ook goed opgenomen, het is live gespeeld. Ik bedoel, wat je net hoorde was Delft AI, hè? En ik heb niks tegen AI, maar ik vind het alleen niet zo mooi. En
0: dus je hebt er wel wat tegen?
3: Nou, nee. Want als andere mensen het mooi... Kijk, je moet een groot onderscheid maken tussen wat je zelf vindt en wat een ander vindt. Ik bedoel, dat ik me niet van bepaalde liedjes hou, dat is... Zegt helemaal niks. Als jij er wel van houdt, moet je er vooral van houden, toch? Ja. En niemand hoeft van het goede doel te houden. Ik ken zat mensen die er niet van houden. Maar laat ik mijn dochter er verder buiten laten. Het is. Nee, maar dat. Dit is gewoon een heel mooi liedje.
2: Mooi klokje heb je ook.
3: Ja, dit is een Rolex.
2: Ja. Oh, vet, ja.
3: Maar dit is een Rolex die je nooit ziet, een Cellini. Ja, het enige dure horloge wat ik heb.
0: Ga ik toch even naar jou, René. Want jij bent degene die net de strijd om Peter Koelewijn hebt gewonnen. Kan jij het uitleggen waarom jij echt gestreden hebt voor deze plaat?
4: Nou, er waren mooie. Andere suggesties, onder andere Robert Long, die prachtige liedjes maakt.
3: En vergeten is. Robert Long, ik bedoel, tegenwoordig heeft iedereen het altijd over... heet die Amsterdamse jongen van... Hoog, Sammy, kijk omhoog,
4: ja, Ramses.
3: Sammy.
4: Ramses, ja.
3: Maar Robert Long was 10 keer groter en 20 keer beter.
4: Ja.
3: En echt, dat is zo'n ondergewaardeerde artiest. Zijn eerste LP in Nederland verkocht 300.000 exemplaren.
4: Vroeger of later.
3: Iedereen
4: had hem in huis vroeger.
3: Briljante plaat. En ook over interessante thema's, weet je. Antidiscriminatie. Ja. Niemand durfde ergens over te zingen. En het was een Utrechter, dus dat was...
2: En Benny Nijman? Benny Nijman?
3: Een aardige man, maar die kon natuurlijk niet in de schaduw staan van Robert Long.
4: Nee.
3: Dat is echt een. Dat vind ik nou een zanger van die film. Is het compleet vergeten.
4: En liedjesmaker, liedjesschrijver.
3: Ja,
2: hele vers, want hij maakt ook rock popliedjes. En dan denk je, totaal van links naar rechts ging die bij wijze van spreken.
3: Ja, dat was een.
2: Unit Gloria, hè?
3: Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat we uiteindelijk van Peter Koelewijn toch bij een soort lofzang over Robert Long zijn geëindigd.
3: Daar hou ik dan toevallig van.
4: Nou ja, Peter Koelewijn is natuurlijk ook een beetje de godvader van de Nederlandstalige pop- en rockmuziek. Ja. Hè?
3: Samen met Boudewijn de Groot.
4: Die man begon dus in 1960 al met Kom van het Dak Af.
0: Ja. En dat is denk ik een van de allergrootste
4: hitten. 1960, nou ja, jij was net geboren.
3: Nou, toen was ik al 7 hoor.
4: Oh, was je al 7?
2: Ik was
4: maar
2: geboren.
4: Ik bedoel, dat is ongelooflijk. Hij treedt nog steeds op, hè?
3: En goed, hè?
0: En ik denk dat nog steeds een hele nieuwe generatie het ook kent.
4: Absoluut.
0: We gaan hem draaien. Peter Koelewijn, dit is KL204.

0: ook alweer?
1: Losvast.
2: Ja, nee. Het, kijk, dat KL, hè. Dat, dat is nou een liefdesliedje wat wel een beetje verder gaat dan ik hou van jou, de kleur is blauw.
1: Absoluut.
2: Snap je? Ja, dat vind ik zo mooi. En dit is ook geweldig. Ik ben een groot fan van Frans Bauer.
1: Nou, sterker nog, je hebt hem ontdekt.
2: Nou, ik heb me gestimuleerd om door te gaan. Je had vroeger een programma op de radio op zaterdag, door Jan Rietman, heette Losvast. Daar kwamen alle bands uit Nederland, die kwamen dan ergens in Nederland spelen in een tent voor duizenden mensen. En er zat ook een quizje in. En dan kwamen daar drie nieuwe talenten kwamen zingen. En een paar mensen die dan optraden, die waren jurylid. En Frans Brouwer was 10 of 11 jaar oud. En die trad daarop met een liedje van André Hazes. En de twee andere juryleden, ik was de derde, die brandden dat jochie tot de grond toe af. Omdat hij iets van André Hazes zong en ze hielden niet van dat repertoire. En ik gaf hem een 10, want hij was namelijk heel erg goed. Alleen dat ik er niet van hou is een tweede. Hij was echt heel erg goed in zijn soort. En later heb ik zijn eerste LP, daarom mogen presenteren in het theater in Maastricht. Want ik had hem gestimuleerd om niet te stoppen.
3: Zou je dat toch weten?
2: Ik denk het wel, want hij zei toen tegen mij: Henk, als je ooit een artiest nodig hebt op een feestje thuis, dan moet je mij even bellen. Dat doe ik gratis. Ik heb het nooit gedaan. Maar
1: dat is volgens mij
3: bij deze.
2: Ik heb mijn bruiloft moeten vragen. Ja. Ja.
1: Het kan nog steeds.
2: Ja, kan nog steeds.
1: Niet maar
0: hij is een heel aardige man.
2: En ik moet ook zeggen: dit vind ik. Ja, ik ben ook niet consequent, want dit vind ik dan weer een heel leuk liedje.
1: Toch wel, hè?
2: Ja.
1: Je hoorde Frans Bauer en heb je even voor mij in de studio Henk Westbroek, René Meijzer, Tony Perroni, het goede doel. Jullie noemden, want jij zegt, nou ja, ik heb hem gestimuleerd om door te gaan. Dat was een jonge Frans Bauer. Maar jullie noemden eerder Samuel Welte al het grootste talent van Nederland.
3: Ja, zoals een vriend.
2: Ja,
1: oh, het is niet het grootste talent.
2: Ja, nou ja. Hij moet wel oppassen dat hij niet afglijdt. Wat ik net al zei, dat hij.
0: Maar het is andersom ook, hè. Hij is een hele grote goede doel fan.
2: Hij loopt

0: Wel met een petje van het goede doel op. Dus ja. Hij heeft wel smaak en daarom vinden we hem zo goed. Nee, maar hij is echt... Ik ben een groot fan van hem. En dat laatste liedje over... Begin het ook weer over voetbal of zo.
1: De leeuw komt eraan.
0: Ja, eerste zin al wat ik zei. Tight en live. Dan moet je opletten dat je gewoon Nederlands blijft praten. Ik heb ook een bloedhekel wat je de hele dag in de reclame hoort. Niemand kan meer een V uitspreken. Het is, we gaan vrolijk verder. Ik kan daar niet tegen. Ik bedoel, toen ik disjockey bij de VARA was... en je waagde het om een F als een V uit te spreken... ben je ontslagen, hè?
1: Ja.
0: Dan moest je een cursus volgen. Tegenwoordig gooi je die reclames de hele dag. En niemand kan nog een V uitspreken.
2: Maar vroeger gingen mensen over.
0: Vroeger, in plaats van vroeger.
2: Ja, vroeger.
0: Ja.
2: Gingen mensen, die moesten naar het klooster om fatsoenlijk Nederlands, als ze op de radio of televisie kwamen.
0: Ja, dat
2: kwamen,
0: is echt waar, ja.
2: Huh? Moesten nou, ze,
3: echt naar het klooster?
0: Naar de nonnetjes.
2: Ja, leerde je fatsoenlijk praten.
1: Toen ik, wat is het, vijf, zes jaar geleden bij de radio ging. Toen moest ik ook bij zo'n stemcoach, weet je wel. Echt,
3: maar
1: het echt
3: ja, maar dan gaat iedereen wel hetzelfde klinken. Het moet wel een beetje ouder.
2: Ja, nu heet het alweer een stemcoach.
0: Ja, mooi. Tegenwoordig is alles een coach. Je hebt ook een transitiecoach, homo-coach.
1: Maar goed, om terug te komen even op Samuel Welten. Ja. Zit er het gevaar in bij Samuel dat het te hard gaat voor hem?
0: Nee.
1: Hij moet oppassen dat hij niet afgeleid in wat hij doet. Maar
0: hij heeft Amsterdamse producers, dus hij neemt dat accent over. We gaan dinsdag met hem eten, dan wrijf ik het nog even in.
1: Maar heel veel mensen hebben in het begin gezegd, pakte die 300 shows in een jaar. Toen zeiden ze, dat gaat je een keer opbreken, zeg maar.
0: Maar is dat...
3: Laat hem maar even harken, toch?
1: Dat zou ik ook doen als ik hem was.
0: Nee, en op dit moment is het ook... Bijzonder, er zijn weinig mensen, Hij komt dinsdag eerst naar mij, dan gaan we ergens eten. En dan zegt hij van, zit te denken, zal ik nou een fiets huren? Weet je wel, of zal ik me een Uber nemen? Nou, het scheelt me €28. Hij rijdt met de trein. En hij gaat heel vaak met de trein over. Het is een doodgewone jongen en hij kan omgaan met roem. En er zijn heel weinig mensen, artiesten, die als ze beroemd worden... in staat zijn met de nieuwe roem, een nieuwe vorm van leven om te gaan.
1: Is dat een stuk advies wat je mee zou geven aan alle nieuwe artiesten?
0: Nou, de meesten kunnen het niet. Die denken allemaal dat ze godsgift aan de mensheid zijn, weet je. En dat het heel normaal is dat je bij de tandarts voor mag. En dat je geen wachtlijsten hebt. En als je een biertje bestelt, dat jij niet hoeft te wachten. Er zijn maar heel weinig mensen... die op een normale manier beroemd kunnen zijn. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik weet goed, toen ik uit niks ineens beroemd was... en iedereen die je nooit zag staan, wilde ineens met je naar bed. En dan denk je, hoe is het mogelijk, zeg? En waarom was het
3: daarvoor gebeurde het nog niet zo, hoor.
0: En dan moet je je toch even aanpassen. En dan moet je gewoon zorgen, dan moet je gewoon met de bus blijven rijden. Dan blijf je er gewoon mens van. Want anders word je zo'n arrogante, vervelende zeikert.
1: Ja.
0: En daar zijn er wat van in de muziekindustrie, hoor.
1: Dat geloof ik heel graag.
0: En acteurs en actreutels, noem maar op. Zijn mensen die ongelooflijk in zichzelf geloven. Zoals René Gijp altijd zegt, weet je wel. Dat die iets te veel in zichzelf geloven. En dat zijn onaangename mensen in de omgang.
1: Er kwamen, of tenminste, zometeen zijn hier te gast de drie J's.
0: Dat zijn nou leuke jongens.
1: Dat zijn leuke jongens. Er kwam hier een discussie op gang.
0: Ja, twee van de drie dan, maar dan laat ik me verder niet over uit.
1: Maar ik hoorde de titel Als je haar ziet hier vallen.
3: Ja, dat is mijn favoriet.
1: Dat is jouw favoriet, Tony.
3: Ja. Prachtig liedje gewoon.
1: Wat maakt hem zo prachtig?
3: Omdat het uit je hart komt, uit je ziel.
1: Zullen we hem even draaien?
3: Ja, graag.

0: De 3J's hoor je, en als je haar ziet. Mannen, mag ik jullie ongelooflijk...
1: Heel graag gedaan.
2: Dit was een erg mooi liedje trouwens. Maar ik zou niet anders durven zeggen, want ze staan
0: achter je.
2: Dit is echt mooi.
1: Heel mooi.
0: Mannen, ongelooflijk dank voor jullie komst. Henk, René, Tony van het Goede Doel. Yes. Goedendoelofficial.nl. Ik heb daar de agenda zitten checken. Er is overal in het land wel iets te doen. Daar kan je een avondvullend checken.
3: De Zwarte Cross komt eraan, hè?
1: Zwarte Cross. Open Air Theater Winterswijk. Wordt ook een hele leuke.
3: Nou ja. We zijn al met Pinkpop bezig. Wat van zijn
2: ja, je mondig is zo de mythe toch op.
0: Nou ja, is dit gelul? Of mag nee, die, mag nee, die niet
2: nou, hij heeft namelijk net bedacht in de auto... wij zouden eigenlijk op Pinkpop moeten staan. Ik zei, nou ja, ik zeg maar, luister, daar gaan wij niet over. Maar hij is er nu al mee bezig. Dus hij vertelt nu al dat we er zullen staan. En ze weten niet eens dat we er willen komen, weet je. Want ik zeg altijd maar zo, ze kunnen je wel vragen... maar je moet ook nog willen.
0: Dat is ook wel waar. Een goede zou ook Lowland zijn voor jullie, denk ik.
3: Ja, ook.
0: Gewoon op...
2: Nou, weet je, ik moet je eerlijk zeggen... het maakt me niet uit wat ik speel. Dat meen ik serieus.
0: Het is altijd leuk.
2: Als het maar leuk is, weet je... Ja. Het is wat ik straks vertelde, we spelen op een grunge festival. Het leukste wat ik in een eeuwigheid heb meegemaakt. Ik bedoel, er zijn geen... Ja, ik vind alles leuk. Maar het leuk is, en het ene festival of het ene theater zal mij echt... Of je nou in het een of het ander zat, het zal mij worst zijn.
3: Alles
2: als het publiek, maar leuk is.
3: En alles, de meeste, het is bijna allemaal uitverkocht.
0: Ja, geweldig.
3: De statistieken zien er goed uit.
2: Ja, vooral Pinkpop, dat is al helemaal uitverkocht. Wat er in jouw hoofd zit, denk je dat waar is. Ja.
0: Zometeen maak je kans op tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. Daar sta jij ook onder andere, Henk. Mannen, dank voor de komst. Zometeen de 3J's.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus... Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: Lees nu Lissabon. De nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad. Waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon. Nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
10: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een 2e zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Applaus voor Jan en Jaap van de 3A's.
1: Ja, goedemiddag.
0: Mannen, welkom.
2: Ja,
0: zojuist hebben de mannen van het goede doel het pand verlaten. Ik vind het wel mooi, jullie komen dan hier op een gegeven moment, zeg rond 2:15 binnen. En jullie beginnen met die gasten te kletsen en dat stopt gewoon niet.
2: Nee, maar ja, wat wil je met Henk, hè?
0: Ja, dat is wel mooi, ja.
2: In Volendam zouden ze zeggen, die krijgt geen einde aan zijn verhaal.
0: Nee, dat is wel echt, maar wel een hele bijzondere man.
2: Prachtig, ja, prachtig.
3: Henk, een van de, maar misschien een te lang verhaal, maar tijdens de zomer voorbij, het was best tragisch. Henk was toen als Sinterklaas verkleed. En hij struikelde toen, eigenlijk aan het begin van de uitzending, hij brak zijn pols.
2: Nee, niet aan het begin van de uitzending, aan het begin van zijn liedje. Hij zou zijn liedje gaan zingen, Sinterklaas, wie kent hem niet. Het was trouwens tijdens de zomer voorbij, het was ongeveer 35 graden.
0: Ja, en hij stond
2: dus
0: daar verkleed.
2: Dat al was apart.
0: Maar was hij echt in totaal, zeg maar, met baard en al?
2: Alles erop en eraan.
0: Ja, maar dat je echt,
2: en Gerard Joling als Zwarte Piet.
0: Oh,
2: en toen liep hij naar zijn microfoon toe. Maar hij had toch zo'n grote baard, dus hij zag niet wat er onderaan gebeurde. Maar toen liep hij dus, toen strompelde hij over de floormonitor die daar lag. En toen viel hij plat op zijn bek, maar hij ving zijn val op met zijn pols. Dus hij brak zijn pols. En toen zat hij daar.
3: Toen heeft hij tot 's nachts 2 met zijn pols in die bak met ijs gezeten. Maar er zat toevallig ook, denk ik, whisky in. Dus dat kwam wel goed met Henk.
2: En wij daaromheen zitten. En toen heeft hij dus de hele avond met die gebroken pols heeft hij zitten
0: Maar er is niemand die hem naar een dokter heeft gebracht. Heeft,
2: ja, wel, hij
0: gezegd,
2: is de dag erna naar het ziekenhuis.
0: Oh, de dag erna pas. Ja. Omdat hij dacht van, ja, dat komt wel goed. Een beetje dik, laat maar zitten.
2: Ja. Ja.
3: En toen in het gips. Maar dat was misschien wel het meest memorabele moment van 10 jaar lang zomer voorbij. Dat was met Henk.
0: Ja. Struikelen Sinterklaas. Ja. Het is de dag van het Nederlandstalige lied. Bijna aan iedereen vragen we, werd het tijd?
2: Sorry?
0: Voor een dag van het Nederlandstalige lied. Want dat was er toch?
2: Nou ja, er was nog geen dag van het Nederlandstalige lied, toch?
0: Nee, officieel nog
2: niet. Nou ja, dan moeten we dat toch gewoon in het leven roepen. Dat hebben jullie goed gedaan.
0: Ja, wat maakt Nederlandse muziek zo bijzonder? Want ook jullie zijn natuurlijk, 95% van het repertoire is Nederlands.
2: Ja, en wij hebben natuurlijk, wij vieren volgend jaar ons 20-jarig jubileum. En wij hebben veel zien gebeuren met het Nederlandstalig lied in de afgelopen, nou niet 20, maar 30 jaar. He, dat we sowieso, het was er altijd al, maar het was eerst meer kleinkunst in de 60e jaren en 70e jaren. In de 80e jaren kregen we bands als Het Goede Doel en Doe Maar bijvoorbeeld. Ja. En daarna werd het toch weer een beetje, eerst weer een beetje fout. Kwam het weer een beetje in de foute hoek terecht. Ook de muziek van André Hazes. En toen kwam eerst René Vroeger en met zijn bekendste lied. En Marco Borsato en Bluff. En Jan Smit daarna. En toen begon die hype weer. En daarna nam hij weer een klein beetje af. En nu is het op het absolute hoogtepunt van relevantie.
0: Dat is wat je vaak hoort. Hè? Nederlandse muziek is populairder dan ooit. Wordt dat gezegd.
2: Is ook echt zo.
0: Maar is dat waar? Want bijvoorbeeld, nou ja, we hebben het net over Henk zei. Absoluut niet waar. Want de jaren 80. De jaren 80 was het groter. Nog groter was het.
3: Als Henk nu Henk er niet is, durven wij dat.
2: Durven wij eindelijk een keer te zeggen dat Henk helemaal geen gelijk
3: heeft. Henk heeft geen gelijk. Nee, ga eens kijken naar. Kijk, iemand als Lil Kleine. Dat is, ik denk, de meest gestreamde artiest van Nederland.
0: Ja.
3: Weet je, die cijfers zijn even niet belangrijk nu. Maar dat zijn de grootste artiesten. Maar dan, Busy geloof ik. Je hebt Samuel nu met meer dan 2 miljoen luisteraars.
0: Ja.
3: Nou, zo is er een heel rijtje. Vrouwelijk luister, vrouwtje, Steen. Weet je, het is allemaal Nederlandstalig. Maan, Goldband, weet je.
0: Ja, het gaat veel verder dan het
3: gaat veel verder.
2: Henk kan dat wel zeggen over de jaren 80. Maar als je alleen al Doe Maar neemt bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk de bekendste Nederlandse band aller tijden. Tenminste, nee, in die tijd in ieder geval. Maar dat was wel, er was een grote groep die dat fantastisch vond. Maar er was ook een groep die dat vreselijk vond. Die gewoon
0: echt een afkeer er tegen had.
2: Die echt gewoon
0: zo
2: rotte appels naar ze gooide. Ja. Toen ze op Pinkpop stonden te spelen. Dat is nu niet meer. Houdt iedereen van ineens van Nederlandstalige feestmuziek. Alle radiozenders die zetten het op 1.
0: Vinden jullie dan ook, zeg maar, jullie komen natuurlijk uit Volendam. Dat voelt toch een beetje als de thuishaven van Nederlandse muziek. Ondanks dat bijvoorbeeld de Cats en BZN ook anderstalig in het begin waren. Maar op een gegeven moment is, zeg maar, Volendam toch een beetje, voel je dan ook extra trots?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel begonnen met Jan Smit. He, daar hebben we dat dan wel aan te danken. Sowieso hebben wij op een bepaalde manier onze hele carrière aan Jan te danken. En Nick en Simon ook. En want als hij er niet was, dan waren wij niet. Dan hadden wij onze kruiwagen niet gehad. Je moet altijd een kruiwagen hebben. Zoals Frans Bauer ook een kruiwagen had.
0: In Henk. Ja. Die hem ontdekte bij een talentenjacht toen hij 8 was.
2: Maar momenteel komt het Nederlandstalige. De Nederlandstalige topmuziek komt overal vandaan.
0: Ja.
2: Ik weet niet dat Volendam daar nog een streepje voor heeft of zo.
0: Ik wil jullie vragen na te denken over een Nederlandstalige hit die voor jullie op de absolute nummer 1 staat. Dat gaat een hele moeilijke taak.
2: Dat is lastig, hè, wat je nu zegt.
0: Ja, ik ga jullie ook daar nog ruim de tijd voor geven, maar denk er alvast over na. En als je naar de Radio Noordzee zit te luisteren, dan maak je kans op tickets voor de nacht van de Nederpop XXL en hoe je die kan winnen, hoor je zo meteen.

vertellen hoe je die kaarten kan winnen voor de Nacht van de Nederpop XXL. Gaat allemaal gebeuren op 12 december in de AFAS Live. En het is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je moet doen is Nederpop appen naar de app van Radio Noordzee. Dus app nu Nederpop naar Radio Noordzee. En wie weet geniet je straks van optreden van, nou ja, onder andere Henk Westbroek dus. Maar ook Hans de Boy, Cadans, Peter Koelewijn, ze zijn er allemaal bij. Dus appen, dat is wat je moet doen. Nederpop.

0: Bosman, Jorden. Hij is van mij. Het is Radio Noordzee waar je naar luistert op de dag van het Nederlandstalige lied. De eerste officiële dag. De man van de drie J's in de studio. En ik heb jullie gevraagd na te denken over een Nederlandstalig lied wat voor jullie absoluut op nummer 1 staat. Ik wil zo uitgebreid horen waarom. Maar welke gaan we draaien zometeen?
1: Ga ik dat al wel zeggen?
0: Ja, wel zeggen wat we gaan draaien.
1: We gaan draaien Malle Babbe van Rob de Nijs.
0: Oeh, een hele mooie. Komt eraan zometeen, evenals Agda en Munnik en Schoolplein.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
4: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Radio Noordzee, verkeer.
0: Ik neem de drie grootste vertragingen even met je door op de A15 te beginnen tussen Nijmegen en Gorkum, 8 minuten. Op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland ook 8 minuten. En op de A27 tussen Breda en Gorkum. Daar is een oprit afgesloten, daardoor je vertraging 10 minuten. Wel een hele bult met flitsers. Goed op je snelheid letten, onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 67,9. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,1. En op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens bij 235,2. A6, Lelystad en Emmeloord 62,4. A9, Alkmaar Haarlem 56,6. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel bij 19,8. A15, Del Gorkum bij Vuren 103,5. A16, Belgische grens Breda 70,9. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,8. A28, Amersfoort Volle 93,1. Op diezelfde A28 tussen Assen en Hogeveen bij 152,8. En nog eentje op de A28, daar is dan waar de flitsmarathon bij Zwolle 59,5. Laatste voor nu op de A29 tussen Dinteloord en Rotterdam bij 18,9.

0: Goldplein, ik ben net in alle extase helemaal vergeten om de kaarten van de Nacht van de Nederpop XXL weg te geven. En we feliciteren Trudy Gevers. Zij wint de tickets, dus Trudy, er wordt contact met je opgenomen.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Jan en Jaap in de studio van de 3J's. Mannen, ik heb jullie een tijdje terug inmiddels gevraagd na te denken over een Nederlandstalig lied. Wat voor jullie aan de absolute top staat. En ik vroeg het pak een beet een uurtje geleden aan de mannen van het goede doel. Nou, dat werd bijna vechten. Was dit bij jullie een unanieme keuze?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet dat we hier de rest van ons leven op worden vastgepind dat dit onze absolute nummer 1 is. Maar laten we zeggen dat hij zeker in de top 10 staat van ons allebei.
0: Jullie hebben gekozen voor Rob de Nijs en Malle Babbe.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Om verschillende redenen. Ten eerste, wij hebben vorige week meegedaan met een Rob de Nijs tribute. De Ahoy zingt de Nijs. Wat fantastisch was. Dus wij zijn fans van het werk van Rob de Nijs. Maar Malle Babbe is natuurlijk wel een van zijn bekendste nummers. Het nummer is geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. En dit lied, daar zit alles in. Dat is gewoon... op muzikaal gebied is het geniaal. Textueel. Is het, het is een verhaal dat kon alleen Lennart Nijg bedenken. Ook geniaal. En er zit, het is een heel serieus verhaal.
3: Als je die tekst, als je hem gewoon goed leest, dan ben je echt op die plek.
2: Het is helemaal fantastisch. En dan, het is, het begint als een heel serieus mooi lied. En dan wordt het op een gegeven moment ook nog eens een feestlied. Wat nog steeds op feestjes gedraaid wordt. Erg genoeg knippen ze dan het mooie, rustige gedeelte van de voorkant af. En gebruiken ze alleen het gezellige feestgedeelte.
0: Dan wordt het de feestedit.
2: Zo is de tijd nou eenmaal. Maar ja, Malle Babbe is gewoon een monument in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis.
0: Nou ja, het is dus de dag van het Nederlandstalige lied. En we horen dus ook inderdaad veel namen voorbij komen die veel hebben betekend voor het Nederlandstalige lied. Wat heeft Rob betekend voor het Nederlands lied en misschien zelfs wel voor jullie zelf?
3: Nou, als je... Jan zegt het net al, vorige week waren we daar in Ahoy aan het spelen. We waren een van de gasten. Jan was een van de zangers. Als je door dat repertoire heen gaat, en dat waren, ik denk op die dag iets van 30, 35 stukken, of 30. Daar zat niet één slecht lied tussen. En alle liedjes hebben op de een of andere manier altijd een bepaalde kwaliteit die ver en ver boven het gemiddelde is. Dus als je dat op een gegeven moment, Rob heeft volgens mij een carrière van 50 jaar achter de rug, denk ik, of misschien nog wel langer. Als je dat 50 jaar lang volhoudt en in iedere periode van, laten we zeggen, in iedere 10 jaar heb jij wel dit soort, zoals Malle Babbe, of weet je, in de 80's was hij relevant, in de 90's was hij relevant, kwam hij weer met zijn grootste hit, Bang en Hard. Ja. Als je luistert naar zijn meest recente werk van 4, 5 jaar geleden, daar zitten een paar monumenten tussen die misschien wat minder bekend zijn, maar niet minder sterk. Ja, dan ben je dan belangrijk. Ja, dan heb je een, denk ik, gewoon een perfecte carrière achter de rug.
0: Ja, we zullen hem niet pinpointen als jullie absolute nummer 1 alle tijden. Maar wel...
2: Hij komt zeker altijd in onze top 10.
0: Altijd in de top 10. Rob de Nijs, dit is Malle Babbe.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor, Snelle, je hoorde Parkje, Biertje, Vrienden.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Ja, Snelle natuurlijk met een nieuw kid on the block. En daarna hoorden we natuurlijk, of daarvoor hoorden we Rob de Nijs. Die nieuwe gozer, die Mark Floor. We hadden net het Goede Doel in de studio, uurtje geleden. Die vonden Samuel Welt het allergrootste talent van Nederland. Mark Floor is zo'n jongen die nu helemaal nieuw is. Wat is voor jullie het grootste talent van Nederland op het moment?
2: Oeh, dat vind ik ook een hele moeilijke.
0: Je mag er ook meer noemen, hoor. Het grootste is altijd moeilijk. Een paar die je heel goed vindt.
2: Ja, laten we de dames niet vergeten, hè?
0: Absoluut.
2: Bente en...
0: Ja.
2: Dat weet iedereen ondertussen ook wel. Ja, ik vind Fleming ook altijd heel goed.
0: Ja.
2: Goeie zanger en goede liedjes. En live is dat ook fantastisch.
0: Maar wat maakt het verschil tussen eendags vliegen en die jonge garde die blijft?
2: Ja, nou, weet je wat ook het verschil maakt? Als je gewoon zelf je liedjes schrijft.
0: Is dat echt het verschil?
2: Ja, want heel veel van die zangers... die zijn natuurlijk gewoon afhankelijk van wat een ander voor ze maakt.
0: Ja.
2: En dat is de ene keer is dat een goed lied. En de andere keer, ja, dan moet je het doen met wat ze dan op dat moment hebben gemaakt voor je. En als je gewoon zelf goed liedjes kan schrijven... dan ga je gewoon net zo lang door tot je weer een goed liedje hebt.
0: Jullie zijn in principe...

0: gewoon altijd zelf aan het schrijven, toch?
1: Wij hebben in de afgelopen 20 jaar 1 liedje opgenomen die door iemand anders is geschreven.
0: En was dat een grote hit?
1: Dat was niet een grote hit, maar dat was wel een heel mooi lied. Dat was een lied geschreven door Han Korenneef. En daar kun je dat ook rustig aan overlaten.
0: Nou, ik noem het net al even gewoon het woord eendagsvlieg. Het is vrij neerbuigend om te zeggen. Maar de hits, ze schieten natuurlijk uit de grond. Ja. En dan hoor je ze wekenlang of in sommige gevallen maandenlang. En dan is er toch dan vaak zo'n vervolgplaat. En dan zakt dat weer een beetje in. En dan gaan ze weer. Wat is het? Je noemde al het schrijven van je eigen liedjes. Maar wat is het gevaar voor die gast? Hoe kan het dat nu zo groot is? En dat was vroeger in mijn optiek niet zo, toch?
2: Weet je wat heel belangrijk is? Daar kunnen wij over meepraten. Wij hebben het geluk dat we dit al 20 jaar mogen doen.
0: Ja.
2: Dat we heel lang al in theaters actief zijn. En altijd albums hebben gemaakt. En als je op een gegeven moment beschikt over een grote catalogus, dan kun je ook in een theater een ander publiek aanspreken. Als jij alleen wordt geboekt op basis van je laatste hit, dan vaak geeft een hit voor 2-3 jaar werk. Weet je, of 2 jaar.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk wil je ook een podium bereiken waar je mensen aan je kunt binden. En er is niet zo vergankelijk als zeg maar de laatste hit. En ik hoop voor iedereen, en Samuel doet het natuurlijk hartstikke goed nu.
0: Die blijft ook maar steeds met iets nieuws komen. En blijft ook maar scoren.
2: Die zit op de bal, dat gaat goed.
0: Ja.
2: Maar dan is het ook belangrijk zo meteen dat hij, weet je, dat hij iets van 15 of 20 liedjes, dat gaat hem vast lukken. Dat zie je aan Fleming, die draait ook alweer een jaar of 5, 6, 7 mee. Dan kun je op een gegeven moment ook, dat publiek van jou wordt ook ouder. Dat meisje van 16 is op een gegeven moment ook 23. En die komt misschien niet meer in die feesttent, maar die wil op een gegeven moment naar een theater. Als je dan die liedjes hebt, dan kun je een langere carrière bouwen. En dan, weet je, want tot wanneer ben je een eendagsvlieg? Is dat 2-3 jaar, 5 jaar?
0: Nou ja, dat is precies. Ik vind het een eendagsvlieg, vind ik altijd, wat ik zei, zo neerbuigend klinken. Maar nou ja, laten we het absoluut niet hopen.
2: Weet je wat
0: maar
2: zo erg is, vooral in het Nederlandse landschap, waar we heel veel van die artiesten die breken dan door. En dan zeggen ze, ja, het is een eendagsvlieg, maar die jongens zijn vaak ook al 10 jaar bezig, weet je?
0: Nou ja, het allerbeste voorbeeld, en ik hoop echt voor hem dat dit de start is van iets gigantisch moois. Vanmiddag staat hij ook bij de Nevenkerk, is Rutger van Barneveld natuurlijk.
1: Ja, die is ook al heel lang bezig.
2: Wat een verhaal is dat?
0: Die al gewoon 24 jaar lang muziek maakt.
2: Ja.
0: En nou ja, hij had dan een bescheiden hitje met Helena.
1: Ja.
0: En die is gewoon nooit gestopt. Die heeft gezegd, ik vind wat ik doe, vind ik leuk. Ik kan er mijn geld mee verdienen. Ja, en nu heeft hij dan
1: waanzinnige
0: hit.
1: Heel mooi voor hem.
0: En staat gewoon op nummer 1 in streaming.
2: Ik zag dat hij bij Domien vertelde dat zijn platenmaatschappij dit liedje dus had afgekeurd. En dat hij het toen maar zelf heeft gedaan.
0: Hij heeft hem zelf uitgebracht.
2: Ja, dat is dus het allermooiste.
1: Dat is lekker.
0: Denk jij dat de platenmaatschappij een beetje
1: zou
0: op het achterhoofd
1: hebben?
2: Have one job.
0: Mannen, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie komst.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer zou ik willen zeggen, want we vinden het altijd gezellig bij jullie.
0: Super, applaus voor de DJ's! Het is Radio Noordzee met André Hazes. Dit is Kleine Jong.

0: zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Lidl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH bruisend mineraalwater citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: In totaal 17 vertragingen. De 3 met de meeste vertraging leveren we. Vinden we op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Schiphol. 10 minuten de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor Hoofddorp door een auto met pech bijna een kwartier. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. Een vertraging van ruim 10 minuten.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Robert van Hemert, Mona Lisa op Radio Noordzee.
2: De dag van het Nederlandstalige lied.
1: Ja, die vieren we vandaag bij Radio Noordzee. We hebben een fantastische dag met alleen maar vrienden van het radiostation. Met de beste artiesten, de leukste gasten. En daar is er een van aangeschoven. Ze heeft een zwak voor Friese paarden. Ja. Sterke stem en een indrukwekkend cv. Derde bij Bloed, Zweet en Tranen. Tweede bij The Voice. Maar haar volgens mij is inmiddels gewoon een nummer 1 in de categorie gezelligste artiest van Nederland. Haar ruim 12,5 jaar gelukkig getrouwd met Daisy. Het ja-woord werd zelfs gegeven door Imca Marina. En nu is ze terug met haar nieuwe single Je Weet Niet Wat Je Mist. Samantha Steenwijk! Ja. Hey, wat heb jij een lekker kleurtje? Ik zag volgens mij dat jij gisteren nog in Spanje zat.
3: Ja, ik heb er een paar dagen. Ja, ik ben heel asociaal de laatste weken een paar keer heen en weer gevlogen. Dat is echt heel erg, maar heel veel voor werk. Gisteren dus ook, ja, inderdaad. Maar overdag is lekker het zonnetje in natuurlijk.
1: Lekker bakken en lekker braaien.
3: Ja, tuurlijk.
4: Maar en waar zit je dan in Spanje?
3: Ik zat nu in Malaga.
4: Oh, dus maar bijna,
3: ik ben
4: bijna
3: ook
4: Nederland.
3: Nog in, ja, dat is ook, ja. Maar ik ben ook in Monaco geweest 3 weken geleden. Dat was echt gek.
4: Oh, de Formule 1.
1: Ja. Jij bent groot Formule 1-liefhebber, hè? Ja. Ik hoorde toevallig gisteren Chris Woods koketeren dat het echt nu serieus naar de TT-circuit en Assen komt de Formule 1.
3: Ja, ik heb ook een beetje inside information gehad dat ze daar wel serieus mee bezig zijn. En dat die kans er echt wel in zit. Ja, dat Zandvoort toch passé gaat worden. En dat we met z'n allen naar Assen moeten. Misschien ook wel beter.
1: Dan kun jij het wel helemaal eens een keer op het TT-circuit zingen, toch?
3: Het zal ook je tijd worden, niet?
1: Aan de Formule 1-wedstrijd. Hey, fijn dat je er bent. Je bent hier natuurlijk ook voor je nieuwe track. Je weet niet wat je mist. Het gaat eigenlijk over het feit dat luxe niet altijd voor geluk staat, toch?
3: Absoluut.
1: Ja, dat doe je dan ook, hè. Duurste penthouse van de stad. Cartier om je linkerhand. Ja. Ook zonder dat kun je gelukkig zijn. Maar nou weten wij dat jij gek bent van paarden.
3: Ja.
1: En laten we eerlijk zijn, paarden zijn
3: is ook luxe.
1: En een luxe paard. Ja, dat is dan ook wel een beetje de Cartier-armband onder de paarden, toch?
3: Ja, dat is wel waar. Nee, dat is waar. Maar nee, weet je waar het meer om gaat? Ik vind niet ergens iemand luxe, want we houden allemaal van een keertje luxe. Dat is leuk. Maar je moet het puur voor jezelf doen. En iedereen is tegenwoordig maar bezig dat we een foto maken dat je net even dat horlogetje ziet. Dan denk ik, dat is toch helemaal niet nodig, man. Word je er niet gelukkiger van?
1: Nee, totaal niet.
3: Je moet het ding kopen omdat je het zelf leuk vindt. Dan moet je het ook zeker doen. Al koop je er 10. Maar voor jezelf.
4: Luxe maakt lui, hoor je ook wel eens.
3: Is het zo?
4: Ja, dat hoor je wel eens.
3: Ja, gisteren was het luxe en lui voor mij. Dus
1: wat is het meest luxe dan dat jij ooit voor jezelf hebt gekocht? Los van een Fries paard. Tenminste, komt zelf uit het Hoge Noord. Ik weet dat die beesten dieren kosten.
3: Nou ja, beesten zeg ik ook. Ik denk, buiten de paard. Want de paard is echt wel luxe natuurlijk. Ja. En als je een beetje goed paard wil, dan moet je zeker diep in de buidel. Maar wat is dan anders het luxe? Ja, misschien mijn auto, denk ik dan. Ik heb geen flauw. Ik ben niet zo'n luxe poes.
4: Er zijn ook paardenkrachten.
3: Ja. Iets meer PK's, ja.
1: En als we nou naar Je Weet Niet Wat Je Mist kijken. Welke zin uit het nummer past nou het beste bij jou buiten het podium? Dus niet als je op het podium staat te entertainen. Maar gewoon Samantha die lekker in de onesie op de bank ligt. Voetbalwedstrijdje te kijken. Gewoon lekker gezellig thuis.
3: Ik denk nou, dus ruil die euro's voor gezelligheid. Want ik ben echt een gezelligheidsdier. Dus het maakt me niet uit. Daarom baal ik er nu ook zo van. Bijvoorbeeld met het hele voetballen.
1: Ja.
3: Ik vind het nog niet eens zo erg dat we dan geen wereldkampioen worden.
1: Nee.
3: Maar ik vind het zo erg dat we nu allemaal leuke wedstrijden hadden om 7 uur naar 9 uur 's avonds. En dat je dan lekker heel de kamer oranje, visite, bitterballen, bier, gewoon alles wat erbij hoort. Dat we dat niet hebben. Want gezelligheid is toch het allerbelangrijkste.
1: En niet te koop.
3: En niet te koop inderdaad. Dat zie je maar weer nu. Want als je een paar keer mist met zo'n penalty, dan is het klaar.
4: Zo.
1: En je gaat hem zo meteen live spelen in de middagshow op Radio Noordzee. Je nieuwe single.
3: Ja.
1: Blijf hier lekker. Zo meteen O'Gorner Replay. Maar eerst Henkie Wijngaard. Ook die hoort erbij op de dag van het Nederlandstalige lied. Als een

0: voor later op Radio Noordzee. Met in het huis Samantha Steenwijk. Zometeen met haar nieuwe single Je weet niet wat je mist. Nog een paar stellingen. Het gaat natuurlijk over luxe, over rijkdom. Dat je het eigenlijk allemaal niet nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar nooit meer kunnen zingen of nooit meer paardrijden.
1: Jezus.
2: Oeh, dat is een goeie.
1: Oh. Ja, maar dat kan je niet vragen.
0: Ja, nou, ik doe het toch?
1: Datzelfde kiezen tussen je zoon of je dochter. Daar kan je toch ook niet tussen kiezen?
0: Nee, daar kun je ook niet tussen kiezen. Nee,
1: nee, ja, dat zou ik niet. Dat kan niet. Het houdt elkaar in stand. Dus ik kan dat echt niet kiezen.
0: En dan misschien een iets makkelijkere? Altijd genoeg geld hebben of altijd genoeg vrije tijd?
1: Altijd genoeg vrije tijd. Ja, dat is wel echt waar. Absoluut. Ik heb wel eens tijden gehad dat het natuurlijk zo knijterdruk was met zingen. Ja. En dat ik niet eens meer wist waar ik was af en toe. En dan is het toch wel lekker als je gewoon op een verjaardag bij je nichtje kan zijn. Weet je, in plaats van dat je daar weer weg moet.
0: Die kun je ook niet kopen, hè?
1: Zo is het.
0: Uiteindelijk. Ja. Dat is het allerbelangrijkste dat er is. Ben je er klaar voor om zo meteen om hem nu live te gaan doen?
1: Ja, hè, dat kan natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, nu, gelijk nu.
0: Ja, je bent er nou toch. Je bent er nu toch.
1: Dat is waar. Komt u maar dan. Dat gaan we doen.
0: Ik kan er nog een track draaien, hoor, als dat makkelijker is.
2: Nou, dan zitten we. Oh nee, we hebben geen nieuws op het hoofd.
0: Nee, we hebben. Kobus, jij hebt een makkelijke dag vandaag.
2: Nee, vanaf 5:30 al, geloof ik. 5:30, 6:30 toch wel, nieuws?
0: Ja, ja, laten we het maar gewoon doen. Weet je, anders dan zit je ook zo uit je raam te turen in de auto. Dat schiet ook niet op, toch?
2: Daarom.
0: Hey, zometeen schrijft Vincent ook nog aan hier in het Noordzeecafé, waar vanaf 4:00 ook luisteraars welkom zijn. Die komen allemaal gezellig even een borreltje meepakken en een drankje meepakken. Eerst Samantha Steenwijk met haar nieuwe track Je weet niet wat je mist.

0: Kijk, ah, fantastisch zeg.
1: Van achter de bar.
0: Van achter de bar.
2: Moeten jullie wat drinken of niet?
0: Nou, een colaatje zero, lekker.
2: Komt eraan.
0: Hey, je weet niet, de gezelligheid zo meteen gezellig in een volle NS-coupé terug naar huis... of stap je gewoon lekker in de luxe wagen, zoals ze dat volgens mij in het vakjargon noemen.
2: Ik stap gewoon in de luxe auto, ja, sorry.
0: Hey, we schuiven zo meteen nog even lekker aan de bar. Vincent komt er zo meteen ook bij. We gaan er gewoon nog een gezellige middag van maken. En voor nu, hartstikke bedankt.
2: Jullie bedankt. Hoi, hoi.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De Radio Noordzee weer. Het is bewolkt met soms zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Er is niet veel wind. Vanavond blijft het rustig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen worden 22 tot 24 graden. Lekker rustig zomerweer. Maar wel met wolken en zon.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
5: 17 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Schiphol. 10 minuten. De A5 Amsterdam-Hoofddorp. Voor Hoofddorp staat een auto met pech. Daardoor een vertraging van bijna een kwartier. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. Ruim 10 minuten.
0: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
4: Ja, en die vieren wij hier bij Radio Noordzee. Op 30 juni, het is vandaag notabene de geboortedag van André Hazes. Hij zou 75 zijn geworden vandaag. En daarom de eerste editie van het Radio Noordzee Dag van het Levenslied. Met in de studio Samantha Steenwijk.
6: Ja.
4: Als we het over Nederlandstalige muziek hebben, hebben we het ook over jou, hè?
6: Ja, dat is fijn. Dat is een mooi compliment.
4: Wat is Nederlandstalige muziek voor jou? Want je kunt alle smaken kiezen. Je kunt in het Duits gaan zingen, je kunt in het Fries gaan zingen met een kleine taalkursus. Maar waarom past die Nederlandse taal zo goed bij jou?
6: Nou, ik denk dat het een beetje is. Het moet een beetje in je ziel zitten. Je moet er een beetje mee opgegroeid zijn, denk ik. Dat het ook wel een deel uitmaakt. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon fijn omdat je alles kan horen wat er gezegd wordt in een liedje. En emotie zit ook in andere talen. Want een Spaans liedje kan ook heel mooi zijn. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind het heerlijk. Toen ik met The Voice meedeed. 2017 was dat alweer, dat is 9 jaar geleden. Ja, toen was ik de eerste die iets van Hazes deed. Dat is eigenlijk al best gek. Want we hebben nu dus inderdaad de dag van het Nederlandstalige lied.
4: Ja.
6: Maar 9 jaar geleden werd het pas voor het eerst gedaan. En toen nog werd ik een beetje gek aangekeken van... Hé, wat komt zij nou doen hier? Want het is toch allemaal popmuziek?
4: Ja.
6: Ja, en ik ben heel erg blij dat we nu vandaag de dag dit soort dagen hebben. Want dat moet gewoon.
4: Ja, het is groter dan ooit.
6: Ja, en daar moeten we ook trots op zijn. In omliggende landen, in Duitsland of Spanje, het maakt niet uit waar. Daar hoor je niks anders dan muziek van eigen bodem. En vandaag de dag is dat hier natuurlijk ook steeds groter aan het worden.
5: Het lijkt wel of we ons de afgelopen jaar, tenminste de afgelopen decennia, een beetje voor geschaamd hebben in het land, hè, om Nederlandstalig te draaien.
6: Ja, Hazes was er natuurlijk wel het voorbeeld van. Dat was de eerste nummer 1 notering pas toen hij was overleden. Wat natuurlijk...
5: Nou, inderdaad, want toen André Hazes nog leefde, toen de Trolls draaiden het, maar voor de rest draaide niemand het. En op het moment dat hij overleed, heeft iedereen Hazes eigenlijk geadopteerd.
6: Maar iedereen zong het wel, dus het werd wel gedraaid, maar dan binnen kamers. En dan denk ik, daar gaan we even heel diep in, maar dat Spotify daar dan ook een heel groot aandeelhouder van is. Want vroeger wist niemand dat André Hazes 1000 keer door de speakers ging thuis in de woonkamer.
4: Nee.
6: Maar tegenwoordig weten ze dat wel, want de cijfertjes zijn er gewoon.
4: Het komt er vooruit, ja. En dus het is allemaal aan te tonen ook.
6: Ik denk dat Spotify onze grote redding is geweest. Lang leven Spotify.
5: Ik vroeg Samantha net, wij hadden het Jonathan Buiten al even over Nederlandstalige muziek en mooie zinnen of mooie titels die er zijn. En persoonlijk vind ik bijvoorbeeld van Rob de Nijs foto van vroeger heel erg mooi. Daarin zit een stukje van met een gat in mijn kop en een broek vol met scheuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon mij gebeuren?
4: Ja, mooi.
5: Nou, toen vroeg ik aan Samantha, heb jij ook zo'n zin in het Nederlandstalige genre?
6: Ja, dat is wel mooi. Ik denk, als ik er langer over na ga denken, kom ik vast met iets anders. Maar voor nu denk ik... ik ben daar heel erg van namelijk. Weer over André Hazes, maar ik leef mijn eigen leven. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Anders. Tegenwoordig word je toch helemaal scheidziek van al die mensen die zich de hele dag bemoeien met wat voor kleur veters in je schoenen hebt.
4: Ja, joh,
6: houd toch alsjeblieft op, man. Leven en laten leven.
4: Zo is, je hebt maar één leven. Ze zeggen wel eens, je hebt maar één leven, maar je gaat maar één keer dood.
5: Je gaat maar één keer dood en je leeft elke dag.
6: Dat weet je nooit. Misschien gaan we allemaal 10 keer dood. Dat zien we later wel. Maar voor nu weten we in ieder geval dat het is, ja.
4: Nee.
6: Dus ja, voor mij is dat dan dat liedje. Het is wel iets meer voor de hand liggend, maar... Misschien kom ik er ooit nog op terug.
4: We hebben tot 7 uur. Je mag om 5 of 7 mag je nog met een andere.
6: Kom ik met een beter idee.
4: Ja. Hey Samantha, mag ik je hartstikke bedanken voor het aanschuiven.
6: Ja,
4: voor en jouw bijdrage ook aan het Nederlandstalige lied. En blijf dat vooral ook doen, want
6: zeker weten.
4: We kunnen nog niet zonder je.
6: Beloof ik.
4: Zometeen hier aan de tafel, Vincent.

0: Bob en Mo. Nog even blijven op Radio Noordzee.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Yes, live vanuit het Radio Noordzee Café komen wij deze middag, waar inmiddels de kroeg al een mooi kleurtje heeft gekregen. Jongens, welkom allemaal. Kijk eens, hoor eens even. Dat is toch gezellig, man.
2: Wel voor het eerst in mijn leven dat ik met mijn rug naar de bar toe sta.
0: Ja, en dat voor het eerst in mijn leven dat er iemand voor mij klapt.
2: Dat sowieso.
0: Hey, sommige liedjes zijn inmiddels gewoon onderdeel van het Nederlandse feestje. Zodra je alleen al Dans jij met mij begint te zingen, weet iedereen wat de bedoeling is. Van de camping tot de kermis en van de kroeg tot het dorpsfeest, meezingen hoort erbij. En tijdens de dag van het Nederlandstalige lied mag zo'n klassieker natuurlijk niet ontbreken. De man achter de hit is bij ons, Vincent! Heb je een beetje kleine oogjes of heb je het vannacht...
3: Nee, het gaat nog.
0: Het gaat nog. Je hebt wel gekeken.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Gaan we het niet te lang over
3: hebben? Nee, het begon al met Duitsland. en dan dacht ik, nou, nu gaan wij ervoor. Maar ja, het is wat het is. De bal is rond, je kan het niet zo doen. Jammer.
2: En terecht gewonnen ook eigenlijk, Marokko, laat we eerlijk zijn.
3: Ja, nou ja, dat is ook zo. En ja. De beste wint. En ja.
2: Nou ja, lekker met je oranje hit.
0: Daar wilde ik je wel even naar vragen.
3: Dat is mooi kloot.
0: De WK-single heet Wij zijn Oranje. Zijn we na de uitslag van vannacht nog steeds... staan we nog steeds met z'n allen achter Oranje? Of is het nu zij hebben verloren en wij hebben gewonnen?
3: Nee, ik ben nog steeds Oranje. Ik vind gewoon... Ik hou van Nederland. Het staat ook een beetje symbool voor... hoe trots wij gewoon op het land zelf zijn. Wat we allemaal hebben. En wat een luxe en wat een mooie... mooie cultuur, lieve mensen, goed eten. We hebben het goed voor elkaar hier in Nederland. Het is echt een beetje ook een symbool voor... we staan voor Oranje, we staan voor Nederland. En kijk naar jouw microfoon, we staan voor Radio Noordzee.
0: We staan voor rood-wit-blauw.
3: Ja, zeker rood-wit-blauw, ja.
0: Ja. Als we toch over Oranje, Nederlandstalige muziek... dat is toch ook een van de dingen als je naar het land kijkt van... dat hebben wij.
3: Ja, als jij in het buitenland bent en je hoort een Nederlandstalig liedje... dan voel je toch echt wel dat chauvinisme van... nou, hey, we zijn thuis of zo. Ik kom daar vandaan.
0: Ja.
3: En dat heb ik gewoon. We hebben een klein land, maar gewoon zo bekend en zo warm.
0: Dat is toch een stukje trots ook voor jou.
3: 100%.
2: Ja. Met welke Nederlandstalige muziek ben jij opgegroeid?
3: Dat is eigenlijk... mijn moeder woonde aan de grens van Duitsland. Ja. Dus wat een beetje volkse muziek. Ja. Bijna schlagermuziek. En mijn vader die had een restaurant in Den Haag. Die kwam uit de Indonesische popcultuur. Ja. En dat was een beetje meer soulmuziek. Ja. Dus als je trouwens praat over Nederlandstalige muziek... dan kwam ik in aanmerking met... eigenlijk, wat ik heel triest vond destijds... was Manuela bijvoorbeeld.
2: Van Jacques Herb. Ja. Ach jeetje, wat een drama was dat, zeg.
3: Wat een drama was dat. En, dat greep mij toen best wel, eerlijk gezegd. Ja. Die ligt daar dan...
2: Daar ligt ze dan op die weg, ja.
3: Ja, of normaal, met oerend hart.
2: Ja, die hebben het gedaan.
3: Ja, maar en daarna gaan ze weer verder. Het is ongelooflijk.
0: Muziek heeft heel veel mooie dingen, hè?
3: Ja.
0: Hey, voordat we zo meteen naar jouw grote hit Dromedans gaan... nog even een paar kleine dilemma's. Een warme vliegvakantie in je eentje naar Curaçao voor een optreden... of met de VV California naar de Nederlandse kust met je familie om te vliegeren?
3: Ja, toch het eerste.
0: Toch naar Curaçao in je eentje? Ja.
3: Ja? Ja, de
0: familie kan
3: lekker blijven. Ik moet dat zeggen, omdat eigenlijk 2 jaar geleden kwam Henk Dissel naar me toe. Ja. En die had een optreden in Curaçao met Tino Martin. En we hebben toen proost gemaakt. En toen zei hij van, nou weet je het is, ga jij dan alsjeblieft naar Curaçao? Want ik heb andere plannen. Dus eigenlijk is dat een beetje het waarom ik denk, gelijk zeg dat. Maar eigenlijk familie, warmte om me heen, daar ga je naartoe voor.
0: Nog eentje dan. In 2010 alsnog met Shalali naar het Songfestival zijn gegaan. Of Dromedans voorafgaande de Duits Grand Prix op Zandvoort zingen.
3: Ja, dan ga ik lekker voor Grand Prix gewoon knallen daar zo.
0: Dit gaat niet meer gebeuren.
4: Dames en heren, geef hem een groot applaus. Vincent.

0: gekregen. En ja, en de gunfactor. Ik denk dat ik daar heel veel aan gehad heb. Waardoor in één keer Dromedans die aandacht kreeg. En mijn grootste hit werd.
1: Misschien gaat het er toch ooit nog voor zorgen dat je alsnog het volkslied op de Dutch Grand Prix
0: Dat zou mooi zijn.
1: En zometeen ga je hem doen, hè, Dromedans.
0: 100%.
1: Hartstikke leuk. Zometeen ook Marco Schuitmaker. Nu eerst maar Samuel Velten op Radio Noordzee. Dit is Alles Kan Kapot.

0: Marco Schuitmaker deze nacht op Radio Noordzee. Live vanuit het Radio Noordzee Café met de allergezelligste luisteraars, de allerleukste gasten en de allerbeste Nederlandstalige artiesten. Hij staat te popelen, ik zie hem zoeken naar de bar, naar de gezelligheid. Nou, die heeft hij gevonden in ieder geval. Vincent bij ons te gast. En jij gaat je allergrootste hit ga je doen, hè?
1: Zeker.
0: Dromedans. Hier is Vincent met Dromedans.
1: Er mag getanst worden, jongens, in het café. Gezellig.

0: Vincent, Dromedans, Radio Noordzee. Vincent, mag ik je ongelooflijk bedanken voor ook jouw bijdrage. En niet alleen aan de dag van het Nederlandstalige lied, maar sowieso aan de Nederlandstalige muziek.
1: Heel graag gedaan.
0: En beloof je dat je snel weer terugkomt?
2: Ja.
0: Dat denk ik wel. Zometeen de middagshow van 4 tot 7 met René.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
1: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
2: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: Flitsmeister meldt 67 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. De verbindingsweg is daar afgesloten. Je vertraging 25 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag voor Nieuw-Vennep. Ook daar de oprit afgesloten. En ook de afrit is afgesloten. Dus je komt er helemaal niet meer vanaf. Je vertraging 25 minuten. En de laatste is de A73. Nijmegen Maasbracht voor Maasbracht. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is 3 kwartier.
5: Radio Noordzee. Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
8: Radio Noordzee. Let op, dit programma kan vervelen.

0: Frans, Radio Noordzee en Gappie, ik lust nog wel een sappie. Nou, dat komt mooi uit, want we zitten de hele middag
1: in de kroeg.
0: In een café.
1: Heerlijk, man.
0: Dames en heren, goedemiddag! Kijk. Wat je ziet, is pure efficiëntie.
2: Hoe bedoel je?
1: Oh, wat dan?
0: Waarom 4 dagen wachten op gezelligheid als dat ook allemaal gewoon vandaag kan?
2: Oh ja. Oh.
0: Dat is, weet je, een soort collectief tijdreizen is dit.
2: Ja.
0: Volgens recente onderzoeken is dinsdag vaak de meest stressvolle dag van de hele week. En ja, wij nemen liever geen arbotechnische risico's. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Kunnen we niet hebben.
0: Dus de drankjes zijn eigenlijk, dat is medicatie.
2: Oh zo.
0: Geen dank. Geen dank.
2: Dankjewel.
0: Show.

0: iets voor hem liggen eventueel? Nog een leuke hit voor Menno eventueel liggen?
1: Doe maar wat lucht.
2: Ah, daar moet ik even heel goed over nadenken, maar het is wel een zangtalent, dat hoor ik graag.
3: Maar we hebben toch voor de... Voor de oh, een bitterbal. Wat fijn.
2: Oh, lekker ook tijdens de presentatie.
3: Wij zitten op bitterbal, dat geldt. Maar we hebben voor de zekerheid hebben we wel even de ramen dicht gedaan.
1: Nou, oké. Okay, ja,
3: dat hebben we wel. Ja. Menno, voordat wij het raadsel gaan beginnen... Ja, hij zit aan de rechterkant van jou... de man die sneller hits produceert dan de gemiddelde Nederlander zijn belastingaangifte doet. Dat is echt niet... De ongekroonde koning van de Hollandse gezelligheid. En de man die eigenhandig verantwoordelijk is voor minimaal de helft van jouw schorre keel op maandagochtend.
1: Oh, echt waar? Oh, jee, oh.
3: De muzikale tovenaar uit het oosten. De man die van een simpel fluitconcert nog een nummer 1 hit weet te maken. Edwin van Oevelaar!
4: Ja! Edwin! Ja, en hij is jarig ook vandaag.
3: Oh, is hij jarig?

0: Ed, jongen, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Holten, 30 juni 1967. We zullen verder geen leeftijd noemen. Maar ja, het is zover vandaag.
1: Ja.
0: Op dezelfde dag geboren als André Hazes. Nou ja, dat kan eigenlijk geen toeval zijn natuurlijk.
1: Ja, dat is toch ook wat, hè?
0: Zijn geboortedag, ja. Wat is eigenlijk voor jou de ultieme verjaardagskraker, of heb je die niet? Eentje die je graag opzet als je s'avonds een feestje geeft met jouw beste vrienden, zeg maar.
1: Nou ja, daar zeg je me wat. Ja, de laatste tijd toch wel vaak zetten we zoetzout-zuur op.
0: Toch wel, maar dat heeft niet te maken met het feit dat je die zelf geschreven hebt.
1: Nee, want het is gewoon een leuk liedje.
0: Het is gewoon leuk. Ja. Maar dat zoetzout-zuur, jij hoorde ooit een keer een soort van Spaanstalige demo. En dan heb je wat Nederlandse hoempapa omgezet en boom, hit geboren.
1: Ja, maar zo makkelijk kan het zijn, hè?
0: Okay.
1: Af en toe ben je aan het zoeken naar iets en dan vind je het niet. Maar in dit geval was het vrij snel allemaal verzonnen en bedacht.
0: Ja.
1: En het is een redelijke hit geworden. Dus
0: dat mag je wel zeggen. Leef, André Hazes, Viva Hollandia, Rosanne van Nick en Simon. Jij bent zo, Mona Lisa. En we kunnen nog wel even doorgaan tot 7 uur. Maar wij willen je niet ophouden, want je hebt natuurlijk een mooi verjaardagscadeau gekregen. Je gaat naar Helene Fischer vanavond.
2: Ja, laat hem los.
1: Ja, hoi. Helene Fischer.
0: Ja, wij hebben
1: er ook bij. En die is natuurlijk de Helene Fischer tribute van Nederland.
0: Nou, ik wilde net zeggen, anders kunnen wij op Natas passen eventueel de hele avond. Jij
1: nieuws voor je, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat gewoon mee.
0: Hé, nog even belangrijk. Wat geef je een man die alles al heeft?
3: Een boombox gekregen.
2: Zo'n echte met een cassettebandje.
1: Nee, niet meer met een cassettebandje. Nee, maar dat is echt leuk. Bijvoorbeeld in het café, daar zetten we de boombox aan. En dan draaien we heel veel muziek van Frans Duits.
0: Frans is hier al. Die gaat zo zingen. Edwin, als jouw leven een Nederlandse hit was, wat zou dan de titel moeten zijn op jouw verjaardag? Zou je zoiets kunnen verzinnen? Jij bent natuurlijk heel rap, zeg maar, in de bovenkamer.
1: Dan moet je nog één keer herhalen.
0: Als jouw leven een Nederlandse hit was, de titel, wat zou de titel zijn dan, denk jij? Dat is een goeie, dit, hè?
1: Ik leef mijn leven zo.
0: Ja, dat is goed. Maar Kobus, die wil ook nog even wat vragen.
4: Ja, jij bent natuurlijk heel erg van de Nederlandstalige. We hebben het de hele middag al over bijzondere zinnen in Nederlandse liedjes. Hè, iets die je aanspreekt, of een titel, Dromen zijn bedrog bijvoorbeeld. Persoonlijk heb ik het met Connie van der Bos. Ik geef je mijn roosje, mijn roosje.
0: Weet je wat ik ook een hele goeie vind?
4: Nou?
0: Hij was 16 en zij 28.
5: Oh ja, ja. Ja,
0: dat was ook heel mooi. Hele goeie.
4: Roosje, maar Roosje heeft bijvoorbeeld. En de echo die lacht om een lach.
0: Okay.
4: Hele mooie zin. Heb jij ook zo'n zin in het repertoire wat je zelf gemaakt hebt? Of misschien van andere artiesten? Dat je zegt, nou, dat heeft me altijd wel een bijzondere mooie zin gevonden.
1: Ja, maar dat heeft wel een droevige betekenis.
0: Oh.
1: Ik heb ooit een liedje geschreven, Het is over, voor Jeroen van der Boom.
0: Ja. Ja.
1: En,
0: je bent even Gordon kunnen schrijven misschien.
1: Ik zou hem net zitten aan de andere kant, dus ik maak geen ruzie met Gordon. Nee, maar daar zit wel zin in waarvan ik denk van ja, die raken me nog steeds wel als ik zelf naar luister.
0: Ja, ja, ja. Je bent een gevoelig mens, hè?
1: Ja.
0: Ja, zie je. En onwijs tof dat je even hier was. En Natas, dat geldt natuurlijk voor jou ook. Wij wensen jou een ongelooflijk mooi nieuw levensjaar. En vanavond in Arnhem met Helene Fischer erbij. Het kan helemaal niet opgewoon. Dit is jouw ultieme geluksdag.
1: Dit is mijn dag gewoon.
0: Edwin van Oeverlaken.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
6: Het raadsel van...
0: Oké, Menno.
5: Zo.
0: Ja, Mennootje, jongen. Hè? We hebben wel eens gezocht naar de aan- en uitknop. Die zit er gewoon niet op. De wandelende alarmklok van de Nederlandse radio. De persoon die waarschijnlijk nog dankjewel zegt tegen een flitspaal. Gewapend met een glimlach die feller is dan de TL-verlichting. En een humeur waar geen enkele crisis tegenop kan. De afdelingsmascotte in het café. Menno Vroom.
1: Ja.
0: Menno, we doen één raadsel. Okay. Anders komen we namelijk in verlegenheid qua tijd. Zeg maar. Dus eentje heb ik er voor jou vandaag.
2: Oké. Okay. Wel een moeilijke?
0: Tuurlijk. Altijd moeilijk, altijd. Menno, de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten...
5: Ja.
0: Is zaterdagochtend getrouwd in haar eigen stadhuis aan de Kalsingel.
5: Ja.
0: Ze gaf het ja-woord aan Koert Kleiwegt.
5: Oh ja.
0: Die ze in haar tijd als student leerde kennen op de Erasmus Universiteit. Het aanzoek kwam vorig jaar tijdens een vakantie. Menno, nu komt-ie.
5: Oké. Okay.
0: Hoe heet het populairste slaapkamerspeeltje van Rotterdamse vrouwen? Hoe heet die?
2: Hou het netjes, hè?
5: Nou, ja, dus
0: het populairste slaapkamerspeeltje. Van de Rotterdamse vrouwen.
5: Wat zou ik lekker vinden dan?
3: De Tachzon, misschien de Tachzon 2000.
0: Nee, hamer op. Nee, nog één poging.
3: De Arnold Schwarzenegger 3000.
0: Nee.
2: Jezus. Arnold Schwarzenegger.
0: Ga je het opgeven?
3: Ik ga het opgeven, ja.
0: De Erasmusplug.

0: Het is Amar.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Er stem in je hart. Jongens, dit is echt een komen en gaan van echt vrienden van deze radioshow.
2: Kunnen we dit niet elke dag doen?
0: Dat zou mij best bevallen, denk ik. Komen ze jou?
3: Nou hoor, bij mij in de tuin misschien.
2: Ja.
0: We hebben het zwembad erbij, zeg maar.
3: Ja, gezellig.
2: Moeten er geen blaadjes in liggen,
0: hè?
3: Geen blaadjes in
0: liggen. Nee, hey, hij heeft de looks van een rasechte ondernemer. De stem van een volksheld. En hij jaagt er in één klap meer energie doorheen dan de kerstman op een driedaags hardcore festival. De sappigste verschijning uit de Betuwe met meer pk's in zijn keel dan dat er bij een gemiddelde vrachtwagen onder de motorkap zit. De sloopkogel van de hits. Frans!
2: Wat een intro, Heerlijk.
0: Fransie, jongen. Welkom.
2: Oh, wat heerlijk. Leuk om er te zijn, jongens.
0: Wij wilden alleen maar vrienden van de radioshow uitnodigen.
2: Ja, nou, dat is volgens mij gelukt. Het is inderdaad een gaande komen van veel leuke collega's.
0: Leuk. Je gaat, optreden in het café. Iedereen is er helemaal klaar voor. Hebben er veel zin in. Daarnaast vandaag natuurlijk ook nog de geboortedag van André Hazes.
2: Ja.
0: Die toch als een soort rode draad door jou leven heen loopt.
2: 100% waar. Door die man ben ik gaan zingen.
0: Je werkte ooit volgens mij, maar dat is wel misschien een eeuw geleden als geluidsman.
2: Ja, dat is een eeuw geleden. Zo jong ben ik nog niet. Maar uiteindelijk...
0: Even terug
2: naar het begin. Ik ben begonnen als een soort DJ. Een beetje draaien.
0: Ik bedoel dat het even terug was dat je geluidsman was.
2: Ja, nee, precies. Maar daarvoor was ik een soort DJ met geleende cd-speler en dingetje. En dan zo bij de lokale voetbalvereniging en bij de familie.
0: Ja.
2: Uiteindelijk mee als geluidsman. En dat 1-2-2 test had ik wel gehad. Ik zei, joh, zet mijn liedje aan, dan zing ik wel.
0: Ja, en dat was Hazes.
2: En onder andere kwam daar het liedje van André voorbij. En toen zeiden ze, joh, jouw stem lijkt op die van André.
0: Ja.
2: En voor ik het wist, was ik imitator van André.
0: Herken jij jezelf wel eens in André Hazes in sommige dingen? Of
2: nee, er is maar één André Hazes. Die man die wordt nooit meer overtroffen. En die man die had geen stembanden, maar die zong met zijn ziel.
0: Ja.
2: En dat is onovertroffen, jongens.
0: Ja. Ja.
2: Dus nee. En ik drink iets minder.
0: Ietsje.
2: In het begin niet hoor, ook serieus aan de drank. Maar dat doe ik de laatste jaren even iets
0: minder. Nee, maar jij ziet er fitter uit dan ooit, hè? Dat is niet normaal, hè?
2: Nou ja, ik ben ruim 40 kilo kwijt.
0: Ja.
2: Ten opzichte van toen.
4: Knap hoor, goed.
0: Lekker, hè?
2: Ja, maar ja, goed. Ik weet niet of het knap is, maar
0: ik
2: voel me er wel beter bij in ieder geval.
0: Ja, ook in de bovenkamer, toch? Lekker geestelijk is dat ook altijd goed.
2: Nou, voor mijn gevoel ben ik nog net zo groot als toen.
0: Oké.
2: Ja, dat gevoel hou ik wel vast.
0: Maar als je bijvoorbeeld, jij denkt maar dat je alles mag van mij.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk gewoon een van de meest gedraaide tracks in de Nederlandse horeca. Ja. Heeft Hazes ooit, hij heeft er niet veel mee gedaan. Hij vond het volgens mij iets te opzwepend destijds, toch?
2: Nee, hij heeft er gekofferd vanuit België, Walaan, zeg maar. Daar is het officieel voor geschreven. Die heeft het toen ook uitgebracht samen met Pierre Cardin. Want Pierre Cardin heeft het liedje geschreven.
0: Ja.
2: Hazes in 86. Ik nam hem op in 2005 op aanraden van twee vrienden van me.
0: Ja.
2: En de rest is denk ik geschiedenis.
0: Ja. Je gaat hem zo zingen ook, hè?
2: Ik ga hem zeker zingen, ja. Ik mag niet weg zonder hem gezongen
0: te
2: hebben.
0: Nee, wat laat
2: maar we doen eerst een ander liedje, had ik begrepen.
0: Ja, nee, zeker. Want je hebt een geweldige nieuwe track gemaakt met notabene Lange Frans.
2: Lange Frans. Frans.
0: Is hij er of niet?
2: Nee, Lange Frans is er niet bij, maar ik heb zijn stem kunnen vangen. Dus die staat wel op de band.
0: hij past
2: maar ik heb begrepen, jij gaat hem rappen.
0: dat was de deal.
2: Ik heb je al wat spraakwater gegeven. En ik denk, nou, een beetje spraakwater, dan kun je wel lekker rappen, toch?
0: Daar is door deze directie met geen woord over gerept met mij. Dus,
2: nee, maar sommige dingen vol verrassing, hè?
0: Ja, precies. Leuk, jongens, we zijn er helemaal klaar voor, Frans.
2: Ik niet, maar dat komt goed, denk ik.
0: Niet alleen wij, maar ik denk ook wat hele café.
2: Hebben we er zin in?
0: Ja, toch, jongens? Laat je even horen voor de one and only, de legendarische Frans Duis! Je m'appelle

0: Magnifique.
1: Oh, magnifique.
2: Frans.
3: Wat lekker, hè?
2: En Lange Frans. En,
3: ja, Lange Frans zat op de band. En ik deed het goed, ja, moet ik zeggen.
2: Ik heb heerlijk mee.
3: Ik zat tegen lekker lip-sync.
2: Als ik, als ik ooit nog een keer moet invallen, Frans, dan kun je me altijd bellen. Je weet
3: ja, je wilt zeker dezelfde gage als Frans.
2: Dat zou ik niet.
3: Ja, precies. Nou, hebben we het even buiten uitzending.
2: Dat gaan we regelen. Zometeen over een. Nou, het is een minuut of twee ongeveer zal duren. Dan ben je er gewoon nog een keer met. Je mag. Je denkt maar dat je alles mag voor mij.
3: Ja, dat denk jij.
2: Dat is heerlijk. Zometeen dus.

0: Het is Roxy Dekker in de middagshow Radio Noordzee. En ga dan, nou geen denk aan, we zijn er net. En het is hartstikke gezellig in het café.
1: Voor mij kan het tot 9 uur vanavond wel duren hier.
0: De allerbeste luisteraars verzameld. Dus voorlopig gaan we nog lang en lang en lang niet naar huis. Frans, ik heb een vraag van een luisteraar binnengekregen.
2: Altijd leuk.
0: Laura wil even één ding van je weten. Mensen kennen je als een rasechte optimist en een gangmaker. Wat is iets waar Frans Duits zich s'nachts wel eens oprecht zorgen over maakt? Vindt een goede vraag van Laura.
2: Jeetje, ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Maar dan toch over de gezondheid van de geliefde mensen om je heen.
0: Ja,
2: dat is altijd toch een beetje, die denkt, als dat maar gezond mag blijven, dan ben ik al helemaal blij. Ah, ja, en dat doe ik een beetje op mijn zus.
0: Ik wil net zeggen, maar je hebt een prachtig gebaar gemaakt online, heb je je kwetsbaar opgesteld om inderdaad jouw zus bij te kunnen staan op die manier.
2: Ja, dat klopt. En gelukkig gaat dat de goede kant op en hebben we daarmee ook andere mensen kunnen helpen.
1: Oh, wat fijn.
2: Dus er zijn inmiddels al iets van 34 mensen aangemeld, die dus in het programma zijn opgenomen. En dus ook andere mensen kunnen helpen. En dat is fantastisch.
0: Ja, dat is mooi. Ja,
2: absoluut.
0: Ja, als we dat met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen voor iemand anders.
2: Zeker.
0: Dan zijn we goed op weg, hè, natuurlijk.
2: En zo is het. Elkaar een beetje helpen in het leven, hè? Dat is wel lekker.
0: Is belangrijk. Ja, dag van de Nederlandse muziek, jongens. En daar hoort Frans Duits uiteraard bij met die ene hit die gewoon elk weekend
2: doen?
0: Overal
2: we
0: hoort, toch?
2: Ja. Zingen jullie een beetje mee met z'n allen ook?
0: Ja, toch?
2: Oh, wat gezellig. Nou, jongens,
0: laat het horen.
2: Naar twee

0: lekker.
1: Is het lekker. Mogen we het al een classic noemen?
0: Ja, ik denk het wel. Hij is 2005 bracht ik hem uit. Dus ja, komen zeg het eens.
2: Ja, 21 jaar, wat denk je? Natuurlijk is het een classic.
0: Wat denk je zelf? Ja, nee. Wat denk je zelf?
2: Je hebt gewoon komen ook in beweging weten te krijgen.
0: Ja, dat is
2: knap, hè?
1: Zonder WD-40.
2: Ja, en ik moet straks wel naar de fysio, dat denk ik wel.
0: Zonder WD-40. Nee, maar ik kan ook heel goed masseren, kraken en zo. Dat doen we ook wel weer buiten
2: uit. Dat komt goed. Oh ja, dat is geregeld voor je, jongen.
3: Ja, mooi.
2: Er wordt niks te wensen overgelaten. Frans, tof dat je er was, jongen. Bij onze eerste dag. We hebben zo nog even een flesje en een mooie beker als aandenken.
0: Oh, wat heerlijk.
2: En we hopen je weer heel gauw te zien bij ons in het huis van dit. Ja, leuk. Frans Duits, dames en heren. Ja!
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
2: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze. In een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Vanavond blijft het bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon. Landinwaarts een paar van die stapelwolken. Niks om je zorgen over te maken natuurlijk. Op een enkele bui na blijft het droog tussen 22 en 24. Prima.
7: Radio Noordzee. Verkeer.
8: Met 91 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Burgerveen. Daar is de oprit en de afrit afgesloten. Daardoor is je vertraging een half uur. De A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel een half uur. En de laatste is de A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel. En ook daar je vertraging een half uur.

0: Het is Boudewijn de Groot bij Radio Noordzee. En Jimmy. Ook Jimmy.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
2: Jimmy was een beetje enthousiast.
0: Een aantal kluts kwijt, jongen, van zo'n dag, hè, in één keer. De deur staat wagenwijd open van het Radio Noordzee Café, waar het echt uitmuntend gezellig is. Een laaiend enthousiast publiek hebben we. De benen hangen bijna buiten. Echt leuk, hè,
2: Koos? Ik denk dat we nu even het Radio Noordzee Café gaan omtoveren tot een soort van saloon.
0: Of... Nou ja, ik wil net zeggen, er waait een soort van Twentse wervelwind door het café heen op dit moment.
3: Hallo!
0: Hallo!
3: Hallo!
0: Ja. Ze maakt meer geluid dan een John Deere. Heeft meer energie dan een hele stal op hol geslagen koeien. En de stembanden van een engel, het volume van een straaljager en de nuchterheid van een pak melk.
3: Goh, ben je toch poëtisch, jongen?
0: Jorieke Sterk!
3: Hallo!
0: Jorieke, welke collega-artiest, zeg maar uit de Randstad, zou wel eens een spoedcursus nuchtere Twentse nuchterheid moeten nemen?
3: Dries Roelvink.
0: Driesje! Dries Roelvink. Ja, vind je dat?
3: Ja, dat denk ik wel, toch?
0: Wat
3: mag ik dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk mag je dat zeggen. Maar sterker nog, je hebt het al gedaan nu.
3: Ja, sorry.
0: We kunnen de bol niet meer terugdraaien. Hey, wat is nou typisch een Twentse eigenschap waar jij gewoon best heel erg trots op bent?
3: Paul.
2: Ja, dat gewoon, is er wel eentje.
3: Gewoon nuchter blijven, behalve in het weekend.
0: Ja, en wat gebeurt er in het weekend met jou?

0: Vol oud.
1: Jawel, hè?
0: Half uur, ja.
1: Ja, ja. Nou, meer ook echt niet.
2: Wat ga je zo meteen zingen voor ons? Want ja, het café is eigenlijk te klein om zeg maar jouw hele band neer te kunnen zetten. Dus ja, we doen het even vanuit de muziekstudio hiernaast. Wat ga je voor ons doen?
1: Ik heb een nummer ga ik doen vanuit mijn EP die nog niet uit is.
2: Oh.
1: Cowboy uit de flat.
2: Oh, is dat nieuw helemaal?
1: Ja, dus jullie krijgen een primeurtje.
0: Hé, hey, wat goed.
2: Mooi, ja, mooi, mooi. Ja.
1: En het tweede nummer, dat is wel grappig. Want ik had eigenlijk voor vandaag had ik dus een Engelse tekst geschreven in een countryjasje op Als de Morgen is Gekomen.
2: Leuk idee.
1: Dus ik had hem vet trots, had ik hem gestuurd naar Jonathan. Hij zei, Riek, het is 200% puur Nederlands. Kun je niet maken.
2: Ik ga vanavond nog naar een optreden, volgens mij.
1: Dus
0: ja, toch? Of niet? Gaan we niet meer?
1: Jij hebt niet meer laten weten, maar ja, dat fix ik straks
0: gezegd,
1: nog even.
0: Maar dat vechten we zo meteen wel even uit.
1: Oké, okay, nee, dat fix ik zo met kaas.
2: Ik heb nou pijnlijk iets aangehaald, denk ik, één keer. Jullie, geen ruzie, hè? Jullie
1: nee,
0: we vechten het zo even uit. Ja, heel goed.
2: Nou, jullie komen er wel uit, denk ik. Zometeen dus. Vanuit het huis van de Hollandse Jorieke Sterke en de band. En dit is

0: Och jongens, wat een kanon is dat. Radio Noordzee, dag van de Nederlandse muziek. Numidia. En ik bleef geloven, inmiddels staat ze op haar plekje. Gaat ze twee tracks achter elkaar doen. Wat zijn we blij dat ze er ook vandaag weer bij is.
1: Absoluut. Vriendin feest, van deze radio.
0: Het feest is niet compleet. Als ze er niet bij is, dan gaan we haar meteen ongelooflijk missen. Dus vanuit een andere ruimte dan het café. Maar niet minder enthousiast staat ze klaar. Laat je horen voor Jorien.

0: Ja, ja, jazeker. Ja, ja, ja, ja. Officieel in première gegaan. Jorieke Sterke bij Radio Noordzee en Cowboy uit de Flat. Hey Jorieke, ik heb een bericht van Manon gekregen in de Radio Noordzee-app. Zij wil jou ook heel graag een vraag stellen, als je het goed vindt, hè, tenminste.
1: Ja, zeker.
0: Dat is deze. Wat is de grootste miskoop die je ooit hebt gedaan op modegebied, waarvan je nu denkt, ja, hoe heb ik hier nou ooit mee durven lopen in hemelsnaam?
1: Oh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. We hebben ook niet gezegd dat het makkelijke vragen zouden zijn natuurlijk.
1: Kijk ik mijn beste vriendin aan. Wat is de grootste miskoop wat ik ooit heb gehad qua kleding?
0: Ja. Waarvan je denkt...
1: De jurk. Joh. Oh ja, een jurk. Ik heb laatst een jurk gekocht op vakantie.
0: En? Wat was dat voor iets ongeveer? Dan hebben we er een klein idee bij. Was,
2: mensen dachten dat je de party tegen
1: was eigenlijk
2: getrokken.
1: Echt een bloemetjesgordijn en veel te duur. Toen, toen kwam ik terug, toen had ik afgedimd, Bos. Ik zei, kon je dit nou doen?
0: Heb je weggegooid, of niet? Of doe je vindt dit?
1: Nee, het hangt er nog steeds en elke keer durf ik hem niet aan. En dan zegt ze, oh, doe anders leuk die jurk aan.
0: Ja. Zullen we afspreken dat als je de volgende keer komt, dat je hem gewoon een keer aandoet? Zodat
2: kunnen wij ook even horen.
1: Zeg maar, als kunnen we hem ritueel in de brand steken.
0: Mode-experts, dan kunnen wij het even beoordelen voor jou, jullie.
1: Ja, is goed.
0: Ja. Hé, was leuk hè, om zo'n pasgeboren hit in première te laten gaan op de radio, toch?
1: Ja, vonden jullie hem leuk?
0: Ja, hier.
2: Weet je wat ik ben natuurlijk, ik ben een groot country-liefhebber. Ik denk altijd, het Nederlandstalige lied is een beetje de Nederlandse country. Gaat gewoon over het leven. Maar er zit een pedalstiel, heb jij vandaag meegenomen. Ook wel de jankplank genoemd.
1: Zeker.
2: En die komt steeds meer naar voren in de Nederlandstalige muziek. Okay. Want het is dezelfde gast op dat ding als in de hit van Waylon en Vroeger.
0: En dat doet jou deugd.
2: En dat doet mij een hele grote deugd, ja.
0: Ja, leuk. Heerlijk is dat.
1: Ja, Keenan is fantastisch.
0: En nu je er toch bent, we dachten, we maken gewoon meteen misbruik van de hele situatie. En dat is precies wat we doen, want je gaat nog een track spelen vanuit de studio, hè?
1: Ja, zoals ik al zei, ik had een Engelse versie op Jan Smit.
0: Ja.
1: Als de morgen is gekomen, maar dat mocht niet.
0: Ja. Leuk idee, maar we doen niet.
1: Gaan we morgen. Maar ik had nog een Engels liedje liggen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, wat gaan we dan doen? En toen heb ik, eergisteren heb ik nog een Nederlandse tekst voor jullie erop geknald.
0: Wat,
1: ik heb
0: ben je
1: geen
0: goed?
1: Idee of ik hem ooit ga uitbrengen.
0: Mooi mens.
1: Maar we gaan hem gewoon doen.
0: Ja, het is en een vraag en het is de titel van de track die je doet. Wil je niet even blijven? Jorieke Sterke! Yeah!

0: Ja, ja. Jorieke, sterke dames en heren. Jazeker, heerlijk. Zo jongens, hey, wat een ballade, Jorieke, was dat. We zijn geraakt ook hier in het café eventjes in één keer met z'n allen.
1: Nou, dankjewel.
0: We moeten de gevoelige snaar misschien toch even afgeven, Mink.
2: Ja, hoor, kom maar.
0: Ja, dat was hem, Jorieke. Even de gevoelige snaar. Hey, fijn dat je er bent. Ga vooral nog niet weg, want de bitterballen staan inmiddels op tafel. We hebben nog een aandenken ook speciaal voor jou. En net als altijd willen we je weer ongelooflijk bedanken voor je aanwezigheid vandaag, Jorieke.
1: Super, jullie ook bedankt, jongens.
0: En tot gauw even. En zijn jullie er al uit? Gaan jullie vanavond nog naar het festival? Of?
1: Jazeker, ik ga zo meteen nog een ticket bijboeken.
2: Dus oh, geweldig.
0: En Jonathan betaalt! Ja.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamar's ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Het blijft 4 op een schaal van 5. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd, straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat hij daarna open gaat voor het publiek, bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Met 95 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maarsen-Den Bosch voor Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten en je vertraging daardoor een half uur. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden, 34 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Roermond-Oost. En daar is je vertraging 31 minuten. Radio
3: Noordzee. Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: lekkere plaat.
1: Het is goed, hè, dit?
0: Oh, heerlijk. Ja. Hoort er ook bij op de dag van het Nederlandstalig.
1: En weet je, het maakt ons niet uit of het nou Piero of Cheerio is. Het maakt ons helemaal niet uit.
2: De dag van het Nederlandstalige lied.
1: Bonnie Sinclair. In het Radio Noordzee Café eigenlijk dan Consumptie Bonnie Sinclair.
3: Consumptie Bonnie, ja.
0: Weet er zijn. Gauw doorheen.
3: Hé, maar René, als ik nu voor me uitkijk... Ja. Dan zie ik daar de twee klappers van deze zomer zitten, hè?
1: Het is niet normaal, hè? Het is Rutger van Barneveld. Het is Justin de Wild, dames en heren.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja. Rutger, jij gaat er achteraan. Je komt gewoon even bij. Omdat het hartstikke gezellig is natuurlijk. Maar jij komt zo meteen pas officieel in actie. Maar
4: zeker.
1: Als vriend van de show moet je hier gewoon bij zijn.
4: Ik ben erbij.
1: En de laatste keer dat we in deze opstelling zaten, dat was op 1 april.
4: Ja, dat klopt, ja.
1: Toen zou Justin...
0: Eenjarig bestaan, hè?
1: Ja, toen zou Justin Cheerio komen zingen. Daar had nog nooit iemand van gehoord.
0: Nooit. Maar hij was ook nog niet uit.
1: Nee, jij hebt toen nog maar Helena even gezongen.
4: Ja.
1: Uit beleefdheid.
4: Ja.
1: En we zijn nu een paar maanden verder... Niet normaal, jongens. Het is niet normaal.
4: Het is gewoon heel bizar. Hè? Weet je, heel... Ja, ik denk wel van mij bespreken, maar ook van Rutger. Ja, ons hele leven staat op zijn kop.
1: Goed, hè?
4: En weet je, ik ben nou iets langer uit dan Rutger. Maar je maakt zoveel dingen, mooie dingen mee.
1: Ja.
4: Ja, wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ik ben 22 jaar. Ik droomde hier altijd al van.
1: Ja.
4: Maar
1: ja,
4: het is gewoon heel bizar dat bijna heel Nederland je gewoon omarmt. Dat is gewoon een grote knuffel weer.
1: Volgens mij was het... Je was hier in februari ook, volgens mij een keertje. Ja. En toen vroeg ik jou, stel in Veenendaal moet een standbeeld komen te staan. Ja, jij kon niet meer ophouden met lachen dat ik dat toen...
0: Oh, wat een idiote vraag.
1: Dat punt is nabij, Justin.
0: Is er al een plekje uitgekozen?
4: Nou, ik denk nog steeds, deel mannen. ik denk het nog steeds. Ja, een heel groot standbeeld, daar moeten we heel veel cement mee komen. Maar nee, ik denk niet dat het echt wat voor mij weggelegd is. Ja.
1: Hey, hoe vaak heb jij Cheerio aangehad onderweg in de auto?
4: Natuurlijk, heel vaak.
1: Ja, hoe vaak heb jij Zwoele Zomernacht aan?
4: Nou, gewoon iedere dag dat ik in de auto zit.
1: Dat is lekker, man.
4: En dat is iedere dag.
1: Maar het is ook goed dat jullie gewoon met z'n twee ook hartstikke leuk bevriend zijn. En
4: maar wij kennen elkaar al, ik weet niet hoe lang.
1: Ja,
4: dus dan is dit toch hartstikke leuk.
1: Ja,
4: ja, ik ken Rutger eigenlijk al van heel kleins af aan. En ik, weet je, hij komt bij ons uit de buurt. Mijn familie komt uit Tiel en... Rutger komt uit beneden Leeuwen. Dus
5: niet veel details over je familie, hè?
4: Ja, hij werd bijna mijn achterneef, maar... Ja.
5: Ik heb toch iets met zijn nichtje gehad?
4: Nee, joh.
5: Ja, heel vroeger, ja.
1: Ah, ja?
5: Oh, ja.
1: Oké.
5: Okay. Ja. Die kon trouwens niet zingen, hoor. Maar
4: nou, spijt. Nee.
1: En Justin, wat was nou de meest bizarre of de meest onverwachte plek... waar je jezelf ineens hoorde?
4: Ja, ik denk wel bijna gewoon op elke radio, maar ook op de televisie... maar ook gewoon op de grootste podiums van heel Nederland.
1: Ja, niet normaal.
4: En dan is de zomer maar net begonnen en dan mag je nou al op zulke podiums staan... en met je hele grote hoofd erop, de poster in één keer... en tussen al die grote artiesten en je naam staat bovenaan de poster.
1: Ja, goed. En grote letters.
4: Ja, grote letters,
5: Als ze ons alle twee programmeren, past de rest er niet meer op.
4: Nee, dat ben ik wel zeker. Django, dan ben je weer klaar.
1: Ja. Hé, jij gaat hem zo natuurlijk even doen, want we hebben een laaiend enthousiast publiek... In het café. Jongens, laat jullie eens even horen. Dat is goed, hè, dit, hè? Nu ben jij natuurlijk wel heel veel gezellige mensen gewend. Maar dit slaat vanmiddag alles. We hebben echt de gezelligste luisteraars van de radiozender gevraagd... kom hier naartoe, want we hebben een dikke line-up. Dus... Nee.
4: Een dikke line-up. Nee. Dankjewel, René.
1: Zo heb ik het niet bedoeld. Een goede line-up. En echt tof dat jullie er allebei zijn. Zal ik jou even officieel aankondigen, Justin?
4: Ja, tuurlijk.
1: Dat is wel even leuk. Dan kun je alvast even de microfoon pakken. Want nou ja, goed. Hij staat hier, de man die elke hitlijst laat trillen op zijn grondvesten. Hij scoort een gigantische nummer 1 hit en weigert sindsdien zijn excuses aan te bieden voor de melodie die de rest van de week in je hoofd blijft zitten. Code rood in het café, want waar hij verschijnt, verdwijnt de rust. De schrik van elke vogelspotter. Justin!

0: Heet buiten adem?
1: Nee, het is gewoon lekker warm.
2: Nou, dat is nou lekker.
0: Ik hoor nog steeds die... Wacht.
1: Oh,
3: ik hoor nog steeds een vogel.
0: Wat moeten we met die vogel?
1: Ik weet niet.
0: Wat moeten we doen? Wacht even, Kobus, kun je hem even aangeven?
1: Ja, geef je alsjeblieft.
0: Ja, komt u maar, ja.
4: Dit is de dag van het Nederlandstalige lied.
0: Wel flauw, hè? Heel flauw, heel flauw. Maar wij zijn een beetje flauw, hè?
1: Gelukkig, maar wel de leukste van de zender.
0: Hey, hoe vind jij zo'n dag als vandaag, de dag van het Nederlandse lied?
1: Ja, geweldig dat het er is. En ja, zeker vooral voor ons volksartiesten en natuurlijk ja, de artiesten van het Nederlandstalige lied.
0: Ja.
1: Ja, we staan gewoon voor het levenslied. En als je over levenslied hebt, heb je het over Hazes, Willy Betty, Frans Bauer, Jannes, Marianne Weber, Corrie Konings. Ja, en noem ze maar helemaal op allemaal.
0: Het is vandaag de geboortedag van André Hazes.
1: Ja.
0: Wat is jouw favoriete Hazes-tune?
1: De nacht is mijn leven.
0: Oh ja.
2: Oh,
0: ja,
2: geweldig. Ja,
1: en overdag ben ik schuchter en cool. S'nachts wil ik alles mijn leven en dan durf ik te zeggen wat ik allemaal
0: vind. Nou, dat is wel precies hoe jouw leven zo'n beetje in elkaar zit.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat is die ook wel gebaseerd op. Ik ben, André Hazes is nu 22 jaar overleden.
0: Ja.
1: En hij is gestorven en ik ben geboren.
0: Kijk,
1: het was precies op 23 september 2003.
0: Nee joh!
1: Nee!
0: Oh!
1: Ja. Huh? Ja, heel bizar, echt heel bizar. Maar dat is wel de mooiste herinnering aan Hazes. En ik denk wel dat heel de muziekwereld om André Hazes heen, dat zit echt wel in mijn hart. En ik probeer dat echt wel van dichtbij mee te maken of mee uit te zoeken van hoe heeft dat toen in die tijd, hoe is dat toen ontstaan? En ik zeg altijd wel, als ik nou eerder was geboren, dan had ik wel heel graag Willy Betty of André Hazes of Koos Albers willen ontmoeten.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja, en ik ben pas 22, dus ik hou van dat soort muziek en dat is gewoon zo geweldig.
0: Het is aan jou de taak en aan vele anderen om het levenslied voor te zetten. Dat is belangrijk, hè, natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Wat vind jij van Jan Smit eigenlijk?
1: Ja, super.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat is ook gewoon Nederlandstalige muziek. Alleen, het is geen André Hazes, maar het is wel gewoon een voorbeeld ook voor mij. Weet je, Jan heeft zulke mooie platen, maar ook gewoon onbekende platen, wat zo mooi is. En dat heeft André Hazes heeft dat ook. Ja, juist de onbekende platen die eigenlijk niet de hit is geworden, dat vind ik dus het allermooiste.
0: Ja, die pareltjes.
1: Ja, dat vind ik het mooiste. En ook bij Jan zit hij ertussen en bij André Hazes, maar ook bij Corrie Konings, iedereen is dat wel.
0: Ik haalde Jan even aan, want Jan ontving namelijk de Radio Noordzee Oeuvre Award gisteren in Volendam voor zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. En ter ere ook van zijn 30-jarig jubileum als artiest. En dat lijkt mij meer dan terecht, toch?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Ja.
1: Er is er één die dat kan krijgen en dat is toch echt wel Jan.
0: We hebben nog een award. Die is voor de beste nieuwkomer. Elk jaar stroomt er altijd natuurlijk ontzettend veel nieuw talent in, natuurlijk. Het was een beetje lastig, zeg maar, op de valreep. Want in één keer hadden we er twee. Twee die er met kop en schouders bovenuit sprongen.
1: Zeker.
0: De fysiotherapeuten in het land zijn dolblij met jullie. Want door deze hits heeft heel Nederland een whiplash opgelopen vanwege het springen. Maar onze jury was diep onder de indruk. De Radio Noordzee Awards voor beste nieuwkomer gaat naar de man die sneller stijgt in de hitlijsten dan de benzineprijzen bij de pomp. Voor jou, Justin de Wild!
1: Wauw.
0: Kijk eens even!
1: Dat is zo bizar.
3: Ja, jongen.
1: Dankjewel.
3: Dat is voor jou.
0: De beste nieuwkomer van 2026.
1: Het is toch bizar. Het is gewoon niet normaal, weet je. Ik heb er ook bijna helemaal geen woorden voor. En we doen het al eigenlijk vanaf mijn 11e. En ik ben nu pas 22 en we zijn 11 jaar onderweg. En ik heb, we mogen gewoon met de leukste mensen werken. En
0: zeker.
1: Ja, we doen eigenlijk niks anders dan we altijd hebben gedaan. En dat, ik vind het zo mooi. En ook zeker dat we bij Radio Noordzee mogen komen. En vooral dit, de beste nieuwkomer. Hoe gaaf is dat?
0: Mag ik hem neerzetten?
1: Ja, ik heb net een nieuw huis gekocht.
0: Oh,
1: een appartementje hebben gekocht.
0: Oh, lekker zo'n hit, hè?
1: Nee. Ja, dat zegt iedereen al. Maar ik was er al mee bezig. En ik kon het eigenlijk krijgen. Dus ik heb een voorjury al getekend.
0: Ja.
1: En ik mocht er pas voor 2-3 dagen terug in. En het allereerst heb ik mijn gouden plaat erop gehangen.
0: Ja, mooi.
1: En daaronder heb ik nou een plankje.
0: Ja.
1: En daar komt deze.
0: Daar komt deze.
2: Ah, fantastisch.
0: Heel mooi.
2: Het is een mooi plekje.
0: Het is je van harte gegund. En wat voor jou geldt ook voor Rutger. Jullie.
1: Zeker. En het is echt gegund. Rut heeft er ook zoveel voor gegeven. En Rut weet ook alle twee waar wij vandaan kwamen. En voor 3 jaar terug heb ik nog bij Rutger samen Engelse les gedaan.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon bizar. En dan 3 jaar later ga je dan hierheen. En,
0: dat kunnen we zo in het Engelse doen. Dus Rutger heeft een interview.
1: Je moet vragen naar Rutger bij deze.
0: Ja.
1: Geef me vogel en varken.
0: Ja, die ken ik.
1: Oh!
0: En die gaan we er gewoon even ingooien zo meteen. Geweldig, het is je van harte gegund. Nogmaals, de beste nieuwkomer 2026, Cheerio. Justin de Wild, dames en heren.
1: Dankjewel. Radio Noordzee, dankjewel. We hebben hem, de beste nieuwkomer. Ik ga de boot in.
3: een dag

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer.
11: Here we go.
10: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea.
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Bestel je obu op netlink.nl.
19: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
20: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: niet liggen. Lidl. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vanavond blijft het bewolkt en ook gewoon droog. Vannacht koelt het flink af naar 13 graden. Morgen schijnt de zon, landinwaarts wel wat van die stapelwolken. Op een enkele bui na blijft het dan ook droog tussen 22 en 24 graden.
2: Lekker.
1: Doe het ervoor.
2: Ja, prima joh.
1: Doe het ervoor.
3: Radio Noordzee, verkeer.
4: Hey, het is beren druk op de weg, 124 vertragingen. En dit zijn de drie belangrijkste. A2 Maarsen en Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. De verbindingsweg is daar afgesloten. En daardoor is je vertraging opgelopen naar 39 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum een half uur. En de laatste van dit moment is de A12 Lunette Den Haag voor Harmeren, de parallelbaan. En daar is je vertraging 28 minuten.
1: Kijk eens wie daar zit. Of staat
4: zelfs.
1: Maar dat is een fitte jongen.
2: Pronken.
1: Ja.
2: Wil je dat ik zit?
1: Ja, maar jij mag het heel zelf weten.
2: Nee, ik sta lekker.
1: Ja, maar sta je altijd of niet?
2: Behalve het liefst wel.
1: Ja, toch wel.
2: Ja.
1: Ja. Okay, ja. Ja, dat is goed.
2: Beetje een actieve houding, hè?
4: Oh, we daar rekening mee, toch?
1: Jongens, Jordi van den Boer is in het huis vandaag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: We gaan zo meteen even praten met elkaar natuurlijk. Je gaat zingen. Je hebt een fantastische nieuwe track uit. En die ga je natuurlijk in het café doen.
2: Absoluut.
1: Dus leuk dat je er bent. Dames en heren, daar staat hij. The one and only Jordi van den Boer.
2: Ja, kijk eens aan. Goedemiddag.

0: De allerbelangrijkste tune de hele week op de radio is voor Yves Berendsen.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: En misschien is het tijd, de Hollandse hitflits deze week. Hey Kobus,
2: ja.
0: Hij scoorde miljoenen streams. Stuurde gelukkig nooit een betaalverzoek voor de gezelligheid. Wat misschien wel logisch zou kunnen zijn natuurlijk. Ja. Speciaal overgevlogen uit het gezelligste stukje Brabant om het Noordzeecafé volledig op zijn kop te zetten. Hij praat sneller dan een veilingmeester, maakt de borst nat. Hier is de man die harder knalt dan een confetti-kanon. Jordi van den Boer!
3: Ja! Goedemiddag! Hallo!
0: Hey, echt leuk dat je er bent, Jordi.
3: Hey, ik ben weer weg van. Ik heb er nooit zo'n aankondiging gehad.
0: Dat goed of niet?
3: Stop op je hoofdpunt.
0: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al zoveel jaren, dus ik vind deze aankondiging verdien je dan ook.
3: Nou, dankjewel, vriend. Ja. Dankjewel.
0: En jouw nieuwe track, Loterij, is echt een superleuke plaat geworden.
3: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ja, het gaat een beetje over het gevoel dat de ware ontmoeten voelt als het winnen van de jackpot.
3: Ja, ik denk dat iedereen zich daar kan herkennen.
0: Ja.
3: En Yves Berendsen en Billy Danzy en Hans Thomas kwamen met het liedje.
0: Ja.
3: Omdat ze vonden dat het bij mij paste.
0: Ja.
3: En ik sluit me daar heel graag
4: mee. En heb je ook wel de hitkanonnen achter je staan, hè, met die namen?
0: Als je die achter je hebt staan.
3: Dus... Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik heel anders in de wedstrijd sta, hoor. Want als je krampachtig op zoek bent naar een hit, dan gaat het niet komen.
4: Je moet goed voelen voor jou.
3: Je moet goed voelen en je moet vooral hard blijven werken voor wat je wil doen.
0: Heb jij zelf ook zo'n lot uit de loterij?
3: Ja, dat ik sowieso vandaag hier mag zijn. Dus dat is... dat klinkt heel politiek correct, maar weet je, dit zijn voor mij allemaal cadeautjes.
0: Kobus, heb jij zo'n lot uit de loterij?
2: Ja.
0: Maar niet het winnende.
3: Nou, ik heb vanmorgen heb ik nog een aantal loten gekocht, dus ik hoop morgen de trekking te krijgen.
4: Ja. Oh ja, morgen is
0: het. Hey, stel je wint hem morgen.
3: Ja.
0: Het gaat om een goed bedrag. Wat zou jij als eerste graag willen kopen dan voor jezelf?
3: Nou, weet je wat het is? Ik sta er echt in dat geld niet gelukkig maakt.
0: Nee.
3: Maar je kan beter tijd kopen.
0: Ja.
3: En waarom zeg ik dat? Een tante van mij die heeft vorige week te horen gekregen dat ze nog een aantal weken te leven heeft.
0: Dat is heel makkelijk.
3: Dus daar kan geen geld tegenop.
0: Dat is waar. Dat wordt je weer even met de neus op de feiten gedrukt eigenlijk. Dat is waar.
3: Ik schiet er ook een beetje vol van.
0: Ja, ik begrijp het. Ja, maar dat is een heel droevig bericht inderdaad.
3: Ja. Dus zeg maar, geld is niet belangrijk. Koop alsjeblieft tijd.
0: Jonge vrouw ook, Jordi.
3: 63.
0: Ja, dat is veel te veel. Ja, dat mag niet, hè? Nee.
3: Had zij maar een lot uit de loterij. Ja.
0: Je bent op social media ben je druk geweest. Ook met bijvoorbeeld een leuke aankondiging over deze track. Jij hebt bijvoorbeeld de vraag gesteld. Wie is de grootste gokker? Heb jij ooit in je leven een gokje genomen? Op welk gebied dan ook eigenlijk?
3: Nou, ik ben altijd wel van het gokjes wagen. Ik moet wel zeggen dat ik vooraf probeer in te calculeren wat er dan fout kan gaan, zeg maar.
0: Ja,
3: ben niet zo iemand die naar een casino kan gaan en zomaar 2000 euro op tafel kan klappen.
0: Nee, zonde, maar ook als je het kwijtraakt. Zo eeuwig zonde.
3: Ja, precies.
0: Loterij, dat is de track waar jij het café vandaag mee gaat opschudden. Jouw nieuwe track, zijn we ongelooflijk blij mee. En niet alleen wij, maar iedereen die aanwezig is. Heeft het hart.
3: De sfeer zit er al goed in. Ik ben al een uurtje hier, dus het... Dat kan niet meer stuk, denk ik.
0: Dames en heren, laat het horen voor Jordi van den Boer. Ja.

0: Ja! Jongens, het is gewoon niet normaal. Jordy van den Boer, loterij in het Radio Noordzee Café. Veel aandacht van de dames ook in het café, zag ik. Ik heb dat even ingeschat natuurlijk. En zoals onze Estelle Kruijf zou zeggen... Lieverd, je bent niet van de commode gevallen.
1: Gelukkig.
0: Zijn ze gewoon tegen wie zijn ze dat nou?
2: Tegen Jeffrey Hezen.
0: Ja, Jeffrey Hezen vrijdag.
2: Was dat voor mij? Oh, tegen Jeffrey Hezen.
0: Afgelopen vrijdag zei ze dat. Ik heb nog een vraag van Claudette binnengekregen voor jou. Net in de Radio Noordzee app.
2: Vertel.
0: Wat is jouw ultieme guilty pleasure als je een avondje op de bank zit... en even helemaal niks hoeft te doen?
2: Qua films of muziek?
0: Maakt niet uit.
2: Oh, dan wil ik heel graag teruggaan op de muziek van vandaag.
0: Ja.
2: En want dat linkt dat ook wel weer zeg maar, aan waar mijn liefde voor het zingen is begonnen. Met het liedje van Jan Smit, Vrienden voor het Leven.
3: Ah, mooi.
0: Oh, mooi.
2: Daar is voor mij de liefde voor het zingen begonnen. En ik ben blij dat ik het nog elk optreden mee mag nemen. Dus,
0: heb je druk?
2: Ja, wat is druk? Jongens, we zeggen allemaal dat we te druk zijn of dat we druk zijn. Maar als ik ga kijken, ik doe er gemiddeld 4-5 per week. Dus ja. ik ben een tevreden man.
0: Daar heb je een mooie balans toch ook met andere dingen die je kan...
2: Ik ben afgelopen zaterdag vrij geweest. Hey, dat vind ik ook heerlijk. Ik heb lekker in de jacuzzi thuis gelegen. Oh, barbecue aan.
0: Oh.
2: Vrienden op stap.
3: Wie doet je wat?
0: We komen een keer op zaterdagavond naar jou toe.
2: Jullie zijn bij deze uitgenodigd.
0: Ja. Dennis wil ook nog wat weten. Wat is de grootste uitdaging waar je op dit moment aan werkt? Ja,
2: goeie vraag.
0: Dennis heeft een goede vraag gesteld.
2: Ja, de grootste uitdaging.
0: Ja. Oh. Ja,
2: kunnen we even naar de reclame, jongens?
0: Ja, ik ga nog
3: even tot zeven.
0: Oké, pak wel even. Anouk heeft er ook een gestuurd. De mooiste of de meest waardevolle herinnering die jij hebt aan je allereerste optreden ooit, toen nog helemaal niemand jou kende?
2: Ja, dat klinkt heel arrogant misschien, maar zo wil ik absoluut niet overkomen. Dat ik dat mensen mij vergeleken met stem in het begin met Jan Smit.
0: Ja.
2: Dat was voor mij. Ja, echt wel een trots momentje. En ik stond laatst in het voorprogramma bij hem bij Encore bij Simone.
3: Oh,
2: ja.
3: Cirkel is bijna rond.
2: Ja, nee, ja, weet je nogmaals, dit zijn voor mij allemaal cadeautjes. En ja. als ik volgende week op een

0: gek. Lil Kleine en Samen we wel te. En de Amsterdamse zomer, alles bij elkaar op één hit. Het was een drukte van je welste. En maak me nou niet gek vanuit het Radio Noordzee Café. Waar wij dus vandaag op deze 30 juni de dag van het Nederlandse lied vieren. En we hebben nog een uur, jongens. We hebben nog een uur.
1: Heerlijk, hoor.
0: En we zijn er nog lang niet, want het is niet eens een bezoek. Het is een invasie van de familie Vroger zometeen. Ja. Danny, Maxime, René is er. En natuurlijk onze vriend Rutger van Barneveld ook in het huis. Het wordt een drukte van je welste zometeen in het laatste uur vanuit het café.
2: Ik heb er zin in.
0: En iedereen is nog bomvol energie.
2: Ja, natuurlijk.
0: We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet.
2: Nog licht.
0: Langer niet. Dit is Rutger Kot. De middagshow, Radio Noordzee.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster! Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
21: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald... door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren... niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest... of illegaal zijn. Het staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging... voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak... in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken... is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren... en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. En een Nederlander van Marokkaanse komaf, die hier nog een celstraf moest uitzitten... is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos... omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer.
0: 115 vertragingen, het is hartstikke druk. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor de Jan Blankenburg, de parallelbaan. Daar is de vertraging 36 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht voor de Empelbrug, 30 minuten. En de laatste is de A4, die gaat van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid, daar is een ongeval gebeurd. Die vertraging 29 minuten. Radio
22: Noordzee. Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: lied. En noodgeval vanuit het Radio Noordzee Café. Hey, hij heeft eigenlijk, als je er goed over nadenkt, veel meer charisma is een linkerpink dan de gemiddelde talkshow-host in zijn hele lijf. Inmiddels de ongekroonde keizer van de Betuwe. De man die van een doodgewone dinsdagmiddag nog een volksfeest weet te maken. Brengt meer pit dan een hele boomgaard vol met kersen. En is klaar om de tent compleet op te schudden. Kijk hem staan, Rutger van Barneveld!
1: Ja!
0: Ik moest even wijven naar Maarten Steendam, de presentator van Hart van Nederland.
2: Ja.
0: Want hij zei ons van de week al, als Rutger komt, moet je even een seintje geven, want dan wil ik er per se bij zijn.
1: Top, man.
0: Kijk, top. Maarten.
2: Ja.
0: Rutger, op de eerste plek, ja, we spreken hier bijna elke week wel even, maar nu nog even in levende lijven.
2: Ja.
0: Waanzinnig gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Zwoele zomernacht.
2: Dank je wel.
0: Dat is helemaal niet normaal. Als mensen dit zeg maar een week of 4, 5 geleden hadden gezegd, wat had je dan geantwoord?
2: Ik had eerst heel hard gelachen.
0: Ja.
2: En ik had daarna gezegd, nou, het zou kunnen.
0: Ja,
2: maar ja, weet je, het kan bij iedereen gebeuren. En toevallig valt hij bij mij 2 weken geleden in 1 keer op zijn plek.
0: Ja. Het liedje was in 5 minuten geboren. Je hebt er nog over getwijfeld, omdat je het een beetje te catchy vond.
2: 1,5 jaar.
0: Ja, niet normaal. 1,5 jaar gewacht. En dan nu toch ermee gekomen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En wij zeggen natuurlijk wel eens als we in, het klinkt een beetje raar misschien, in redactieoverleg zitten, 's ochtends. Dat neemt meestal wel een paar minuten in beslag.
3: Ja, 5 hooguit.
0: Zeg maar, weet je, we gunnen het jou ook zo ongelooflijk. Want je hebt
2: Dankjewel. Er
0: keihard voor gewerkt. 5 jaar na jouw deelname aan Ik Geloof in Mij. Spreek je dan die anderen ook nog wel eens? Laten ze iets van zich horen? Die
2: zeker,
0: anderen,
2: zeker. Ja? René heeft me echt een heel leuk appje gestuurd van vriend.
3: Oh,
2: ik gun het je, ja, ontzettend.
3: In het Duits?
2: In het Duits ook, ja. En Gio Zwicker, kleine Gio, daar heb ik regelmatig contact mee. Een waanzinnig leuke gozer. En de rest sprak ik altijd wat minder. Dus het zou ook wel heel gek zijn als die nu in 1 keer om de hoek zouden zeilen. Maar, ja.
3: Toch een beetje je hubby's die je aan het programma hebt overgehouden.
2: Ja, zeker. Ja. René spreek ik, nou niet dagelijks, maar 1 keer in de week spreek ik hem wel. En waanzinnig.
0: Het is wel even aanpoten nu, hè, allemaal.
2: Het is wel even aanpoten, ja. Het begint nou werken te lijken, jongens.
0: Dit is toch...
3: Maar het begon bij jou ook toen de hele boel ontplofte. Toen was je volgens mij ook op vakantie, toch?
2: Ja, ik ging dinsdagochtend stapte ik het vliegtuig in naar Malaga met mijn vrouw 4 dagen.
3: Ja. Ja.
2: En dinsdagavond... Nee, ik ben wel 4 dagen gebleven. Jeukte wel, moet ik zeggen.
3: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Maar dinsdagavond ontplofte het daadwerkelijk. Ik merkte het omdat mijn telefoon in 1 keer rood gloeiend stond. En toen gingen er wel een paar telefoontjes naar huis van, goh, wat is er aan de hand en wat gebeurt er?
0: Ja, het is ook een mooie opmars naar bijvoorbeeld 23 augustus. Want dan heb jij de fandag. Nou, die kunnen helemaal hun lol op, hè, natuurlijk.
2: Ja, ik heb nog nooit zo'n makkelijke fandag uitgekocht.
0: Nee, dit gaat prima. Nou, hier ook in het café
2: een
0: laaiende menigte. Dames en heren, laat het even horen voor Zwoele Zomernacht. Hier is Rutger van Barneveld.

0: Esther van Barneveld. In het Radio Noordzee Café en Zwoele Zomernachten. Weet je wat het punt is, Rutger? Tijd technisch gezien is hij een minuutje of 9 tekort.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
2: Kunnen we een beetje oplengen?
0: Ja, zou eigenlijk wel wat langer mogen duren.
1: Ja, het is in de tent, op het tentfeest moet ik hem echt 6-7 keer zingen.
0: Ja, dat is niet normaal. Ja.
1: En een keer Helena, dan vinden ze dat ook leuk.
0: Ja, gewoon even ter afwisseling, maar daarna weer deze.
1: Ja, het is echt bizar wat er gebeurt. Ja,
0: ik zou ook nog wel eens in een feesttentje staan, de eerste 30 rijen alleen maar met de telefoon omhoog. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
1: Ja, leuk, hè?
0: Heb je hem gedraaid? Hup, telefoon omhoog. Het is bizar. Af en toe ook Cheerio natuurlijk. Heb hetzelfde gehad.
1: Ja, wel zeker. Deze,
0: dus dat is echt leuk. Ik heb nog even één vraag die binnenkwam net in de Radio Noordzee-app, terwijl jij deze mega-hit aan het zingen was. Is van Joyce. Is van Joyce. En Joyce vraagt, als je nog maar één land zeetechnisch gezien mag bezoeken, welke zou het zijn? Ja, dat is een goede vraag, hè?
1: Ja, doe maar Amerika, dan reken ik wel af met Marokko.
2: Toch? Dat is goed.
1: Dan doe ik het wel.
0: Dan doen we dat, op die manier. Hartstikke idee. Ja. Zometeen de hele familie Vroger bijna aan de tafel. Ze staan al te trappelen. Mooie kop.
2: Ik heb zelfs René Vroger de Polonaise zien doen op zon zien zakken in de zee. Normaal.
0: Rutger, het is toch mooi dat René net tegen jou zegt, geweldig gedaan, jongen.
1: Ja, dat vond ik echt geweldig.
0: Geweldig is dat, hè? Dat zijn mooie dingen in het leven. Het is jou van harte gegund, maar dat hebben we al duizend keer gezegd. En we blijven het ook zeer zeker zeggen.
1: Dank
0: Kom
1: wel,
0: gauw weer terug, dames en heren.
1: Zeker.
0: Dit is onze vriend ook, Rutger van Barneveld. Yes! Ongelooflijk fijn en leuk dat je erbij was vandaag.

0: de zomerhit is de tent nog niet uitgelopen. Op de volgende staat er gewoon alweer. De man met een longinhoud waar een gemiddelde compressor jaloers op is. En vaker in de Johan Cruijff Arena heeft gestaan dan de selectie van Ajax. René Vroga! René, welkom jongen.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: het is alweer avond jongen.
1: Het is alweer avond.
0: Het hebben we al wat eten gekregen eigenlijk.
1: Ja, dat komt zo meteen.
0: Oh, dat komt zo meteen.
1: Er gaan een heerlijke friettent buiten staan.
0: Ik zag hem.
1: Ja, maar ook de mensen daarachter die waren aan het sporten. Die vond ik ook heel leuk.
0: Ja, dat is goed. Nou, dan gaan we zo meteen even in het rijtje staan.
1: Top.
0: Hey, je bent niet alleen gekomen, Maxime is mee.
1: Ja.
0: En jouw andere zoon Danny.
1: En Danny, ja.
0: Maxime en Danny zijn er ook bij vandaag. Ja. Was dat pa of niet? Oh, je staat niet open, Danny.
2: Nee, dat heb ik wel vaker. Maakt niet uit hoor, jongens. Okay.
1: Goedenavond.
2: Is maar beter ook.
0: Hey, gewoon, het is geen bezoek, het is een invasie gewoon. De hele familie is
2: vroeger. Niet normaal.
1: Als je het hebt, dan heb je het ook.
0: Ja, ik vind het leuk dat je er bent. Dat jullie er zijn. René, jij hebt altijd gezegd, als ik 65 ben geworden, dan ga ik iets speciaals doen. Ik ga het grootste aanpakken.
1: Nou, ja.
0: Ik moet zeggen, je hebt wel woord gehouden.
1: Ja, nou ja, als je doelt op Ahoy.
0: Jazeker.
1: Einde van het jaar. Ja, ja, ik kon het nog niet naar buiten brengen. Want we zijn natuurlijk begonnen vorig jaar november. Dat ik ook echt 65 werd.
0: Ja.
1: En toen zijn we begonnen met de duetten CD.
0: Ja, dat is ook mooi.
1: En de plaat met Waylon als eerste uitgebracht. Helemaal top. En er komen er nog, dit jaar komen er nog 2-3 duet aan.
0: Dus we zijn voorlopig nog lang niet klaar.
1: Je bent nog even af van af.
0: Ja, maar het is ook wel leuk dat we eens een keer een andere kant van jou hebben leren kennen. Met dat duet van Waylon bijvoorbeeld.
1: Ja, top,
0: wat een geweldige plaat is dat, hè?
1: Dankjewel. Het is gewoon een kwestie van met geweldig talent. Want Waylon is gewoon een van de beste zangers van Nederland.
0: Ja.
1: En als je dan samen staat te zingen, dat is zo leuk.
0: Ja.
1: Omdat je ook gewoon allebei die passie hebt. Allebei de liefde voor muziek.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Blijf met deze dingen doorgaan. Ja, zolang het kan.
1: Graag.
0: Ja, 65, naarmate je ouder wordt, word je dan ook, verandert er iets dan? Word je emotioneler? Of dan kan het misschien beter even Danny vragen. Is hij anders geworden nu die 65 is of niet?
2: Nou, ik denk inderdaad wel dat hij iets emotioneler is geworden.
0: Ja.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat is mooi.
0: Ja. Zeker.
2: Ja. Nee, maar is toch zo. Hij geniet heel erg van zijn kleinkinderen en... gewoon echt
1: voor zijn kinderen. Voor zijn kinderen ook, hoor.
2: Nee, dat begrijp ik maar.
1: Vooral van zijn kleinkinderen.
2: Maar vooral van zijn kleinkinderen, ja. Want die geeft hij aan het einde van de dag weer terug.
0: En kon hij met jullie niet doen, hè?
2: Nee, daarom.
1: We zijn een nieuw bedrijf gestart, dat heet Rent-A-Kid.
2: Ja.
0: Rent-A-Kid.
2: Ja. Goh.
0: Maxime, wat is leuker? Zoon zijn van een beroemde vader of beroemde vader zijn van een zoon inmiddels?
3: Zo.
1: Ja, geef dames eens goed.
3: Ja, ik wou net zeggen.
0: Na,
3: hij zit nu naast me. Nee, het is allebei mooi. Ga ik voor de veilige optie.
0: Okay,
3: het is allebei mooi. Maar het vader worden is natuurlijk wel echt iets bijzonders. Ja. Dat is niet normaal.
0: Ja.
3: Dus, maar ik heb een soort kleine terrorist in opleiding die alles sloopt thuis. Dus het is ook wel lekker om gewoon de zoon te zijn van een bekende vader.
0: Van wie heeft hij dat?
3: Van zijn moeder.
0: Ja. Wat heeft hij wel van jou?
3: Hij lijkt gelukkig wel redelijk veel op mij.
0: Ja.
3: En gelukkig ook heel veel op zijn moeder. Alleen, het is... het is het mooiste wat er is.
0: Ja.
3: Echt het mooiste wat er is.
0: Lekker man. Ja, maar het cirkeltje is rond eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: René, het is vandaag de geboortedag van André Hazes, 30 juni. Hij zou 75 jaar geworden zijn.
1: Ja.
0: Is voor jou ook een hele belangrijke man geweest eigenlijk? Een soort rode draad in je leven, of niet?
1: Ja, ik heb hem natuurlijk heel goed gekend.
0: Ja.
1: Hij heeft bij ons thuis gewoond. Het was een bijzondere vriend van mijn vader.
0: Ja.
1: En ik zat er precies tussenin.
0: Ja.
1: Want ik scheelde 18 jaar met mijn vader. André en ik scheelden 10 jaar. Dus het is een hele speciale man.
0: Ik liep laatst door de pijp heen. Hè? De Gerard Duifstraat, wat was het?
1: Eddie Bar?
0: Ja, 67 Drio, dat is de plek waar hij geboren is.
1: Ja.
0: Ik vond het heel raar dat er eigenlijk door de gemeente Amsterdam nooit misschien een tegeltje aan de wand is geplakt van hier is een legende geboren of zo.
1: Ja, maar dat doen ze in Nederland sowieso niet.
0: Dus
1: in Engeland trouwens wel. Hè?
0: Ja.
1: In Engeland heb je allemaal van die blauwe oorkondes aan de muur hangen.
0: Ja.
1: Die woonden ooit, niet veel. En de Nederlanders zijn wat dat betreft een beetje nuchter, hè?
2: Ja, veel nuchterder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het zou eigenlijk wel moeten, toch? We zouden eigenlijk mevrouw Halsema eens een keer moeten vragen.
2: Nou ja, en sowieso gewoon bij leven. Ja. Dat diegene er zelf ook wat van meemaakt.
0: Ja, toch? Ja.
2: Toch?
0: We gaan het opzetten. Danny, ons wacht een mooie taak.
2: Maar nou ben ik 13 keer verhuisd. Geldt dat dan ook?
0: Alleen om je geboortehuis. Oh. Dat is belangrijk. Maxime, jij gaat zo aftrappen van het gezin, toch of niet?
3: Ja, dat vind ik leuk.
0: Zou dat nu in principe technisch mogelijk al...
3: Ik sta al jarenlang in hun voorprogramma. Dus daar kom ik denk ik nooit vanaf.
0: doe je een duet ook met die jongens op die plaat of niet?
2: Nou, dan gaan we eens even goed meeluisteren.
0: Oké, we gaan even zitten, René. Ja.
1: Je weet het, ik maak niks bekend.
0: Nee, okay.
1: Dus de plaat van Wayland is nu bekend.
0: Ja.
1: Dat komt er bijna aan.
0: Ja. Okay.
1: En dan ga jij van mij horen...
2: Of wij bekend worden.
0: Ja. Dat horen wij. Dat,
1: ik kan je wel melden dat in Ahoy doen ze wel mee.
0: Oh.
1: Dat sowieso. Ja,
0: dat vind ik heel mooi.
3: Ja, en we mogen ons bezem en ons groene hesje op woensdagavond ophalen. Dus dat
0: Wacht, zie, trap je af vandaag?
3: Zeker, leuk.
0: Lekker, met ja, een track die jou op het lijf geschreven is eigenlijk. Hè?
3: Ja?
0: Ja, vind ik wel. Vind
3: ja,
0: ik wel.
3: Nu wel op zich.
0: Ja, ja. We hebben een overvol café. Ze staan er allemaal klaar voor. Laat het horen voor Maxime Vroger. Echte liefde!

0: Ja.
1: Oh, wat is dat lekker.
2: Er staan meer mensen als bij een gemiddelde boeking. Dat is toch lekker.
3: Oh, echte liefde.
1: Hey, van wie heeft hij dat zingen, René?
4: Heb je van zijn moeder?
1: Van zijn moeder, ja.
3: Ja. Ja.
1: Ik weet nog wel, jij hebt 20 jaar geleden nog wel eens tegen mij gezegd... mijn twee jongste zoons zijn tweetalig opgevoed.
4: Ja.
1: Ja, Gooise en Amsterdams.
4: Ja, dat is er voor zo.
1: Dat is toch ook mooi.
4: Naar de twee jongens.
3: Ja.
4: Hij is sowieso... Ja, jij bent ook tweetalig.
3: Ja, nou, nee, eentalig.
1: Amsterdams.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ik weet ook niet hoe dat kan.
1: Ja, mooi.
4: Het leuke is, ze zijn wel alle drie in Amsterdam geboren.
1: Echt waar?
4: Ja,
1: zijn jullie ook in Amsterdam geboren?
3: Alle vier.
5: Ja, Gozer. Hoor je dat niet al?
1: Alle vier.
5: Gozer, hoor je dat niet al?
1: Een lichte Amsterdamse accent.
3: Ja, licht Amsterdamse.
4: Wat is met je grote broek?
5: Ja.
1: Maxime, wat is het allerbeste advies van pa ooit?
3: Stop ermee.
4: Oh, ik vind het zo lekker dat jij hier nog na moet. Nee, blijf normaal.
1: Ja.
4: Ik denk dat dat wel het allerbeste is. Doe gewoon normaal, doe je ding, werk hard en dat.
1: Dat is goed.
4: Ga niet naar je schoenen lopen.
1: Maar wij kunnen natuurlijk van de nieuwe generatie ook best wel wat leren als boomers, toch? Wij, zeg maar, op socials of zo. Wij steken er ook nog wel eens wat van op, toch?
4: Ja, absoluut.
1: Dat is belangrijk, toch?
4: Ja. Maar wat dan?
3: Ja. Nou, nu ben ik heel benieuwd.
4: Dat kijk ik dan bij jullie af.
1: Ja.
3: Wat dan?
4: Maar het blijft erom of je socials doet of wat dan ook. Het gaat erom dat je goede platen maakt.
1: Echt. En dat, ja.
4: Je kunt natuurlijk heel beroemd worden op socials.
1: Ja.
4: Maar
1: ja.
4: Je moet natuurlijk voor zo'n zaal. Of ja. Dan ook.
1: Je moet er even door. Hè,
4: moet je wel zingen.
1: Een paar jaar tussendoor, dat is belangrijk.
4: Ja.
1: Zometeen doen we natuurlijk dat duet met Waylon van jou. Danny, jij hebt Mickey meegenomen.
3: Ja.
1: En die zegt, we hebben Mickey nog niet gehoord. We zullen Mickey even heel kort voorstellen.
3: Ja.
1: Mickey van
6: Bij.
1: Goedemiddag. Je hebt ook hele mooie dingen gedaan. Het volprogramma van Armin van Buren in de Arena.
6: Ja.
1: Dubai, je komt uit het mooie Oud-Karspel.
6: Ja, officieel ben ik in Opdam geboren.
1: Oh, Opdam.
6: Ja. Okay. Ja, maar het ligt dicht bij elkaar.
1: Ja, dat is hemelsbreed niet.
6: Ja.
1: Maar inderdaad, leuk dat je er bent.
6: Superleuk.
1: Met Danny heb je samen echt een waanzinnig leuke plaat gemaakt. Knipperlicht heet die.
6: Ja.
1: En die gaan jullie zo meteen met z'n tweetjes doen. Natuurlijk.
6: Zeker.
1: Is dat een beetje autobiografisch, zeg maar, Knipperlicht? Of?
6: Nou, nee hoor.
1: Nee.
6: Dat valt wel mee, een beetje.
1: Een klein beetje.
3: Nou,
6: ja.
3: Helemaal niet een beetje.
1: Ga het gewoon
3: eens even netjes uitleggen.
1: Maar
6: Danny zit daar altijd te pesten met dit, maar...
1: Jij gaat het zo meteen piekfijn uitleggen.
6: Dat is goed.
1: Ik ben er bang voor. Dat zo meteen in de middagshow.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
11: Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Fijne verjaardag.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Het is 6:30 geweest. Laten we even naar het weer kijken voor de komende dagen. Want we zijn wel van de hitte af. Het blijft op zich wel aardig. Vanavond is het wel wat bewolkt en droog. Vannacht koelt het niet verder af dan 13 graden. Morgen schijnt de zon en landinwaarts wat stapelwolken. Op een enkele bui na blijft het gewoon droog. En is het 22 tot 24 graden.
8: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
7: En kijk eens even. Naast alle artiesten zijn ook de televisiepersoonlijkheden inmiddels het Noordzeecafé binnengekomen. Dames en heren, Mirella van Marcus, Maarten Steendam. Ja, ja, ja, ja. Heel leuk dat het even kan. Heerlijk.
9: Ja, samen op één krukje.
10: En wat zingen ze dan?
9: De leader van Hart van Nederland.
7: Heb je wel eens karaoke gedaan, Mirella, of niet?
9: Ah, ik hou daar echt van.
7: Ja, wat zing je graag?
9: Wat zing ik dan graag? Ja, nou, misschien
7: yes, hello.
9: Met de Middler of zo.
7: Oh, met de Middler.
10: De
7: ja.
10: Rose.
7: Ja, de Rose.
9: Ja, bijvoorbeeld.
7: Ja. Hoe laat zitten we vanavond?
9: Wij zitten vanavond laat. Iets over 11.
7: Oké. Okay. Het heeft met VI natuurlijk te maken. En het WK. Daar hebben we in ieder geval geen kopzorgen meer over. Heb jij gekeken vannacht, René, eigenlijk?
10: Ja. Ik heb ook niet geslapen.
7: Verlangen. Nee.
10: Nee, ik had een 9 uur bespreking in Arnhem. Oh. Maar ja, we waren klaar om 6:15 of zo.
7: Ja, zoiets.
10: Dus ik heb niet meer geslapen.
7: Respect dat je hier bent, hè?
10: Nou ja, dat
7: is
10: niet uit.
7: Ja, dat is vannacht op tijd.
10: Over 35 jaar kan ik blijven liggen.
7: Ja. Ja, wie weet. Wat zit er vanavond in?
11: Nou, het trauma. Daar moeten we het toch nog even over hebben. En natuurlijk niet waar ging het mis, maar waar kan het beter? Ja. Want wij hebben iemand vanavond in de uitzending, die heeft echt duizenden penalties geanalyseerd. Ja. Dus we gaan voor eens en altijd afrekenen met het zoveelste trauma. Het moet nou eens een keer klaar zijn.
10: Ja.
11: Want dit willen we niet nog eens meemaken.
7: Maar moet Koeman stoppen nu, denk jij?
11: Meerderheid denkt van wel, van Nederland.
9: Ja, we hebben het onderzocht inderdaad. Meer dan de helft, 57% vindt van wel.
7: Oké, okay. Ja. Dat is panel, hè, natuurlijk, het Hart van Nederland panel. Die heeft zich daarover gebogen, dus dat is goed.
9: Zeker.
7: Ja. En wat hebben we nog meer?
9: Ja, wat hebben we nog meer vanavond? Er zijn inmiddels steeds meer jongeren die gaan vapen. Ondanks dat het toch wel bekend is hoe ongelooflijk slecht het is.
7: Ja.
9: 70 kinderen per dag starten. Dus kun je nagaan hoeveel er dat er jaarlijks zijn.
7: Oh.
9: Nu heeft het UMC Groningen speciale anti-vape-lessen voor brugklassers gestart.
11: Geen vape-les.
10: Anti-vape-les.
9: Ja, en daar zijn we eens eventjes in de klas gaan zitten daar. En dan hoor je toch wel dingen die je toch nog niet wist.
7: Oké, okay. Maar we hebben natuurlijk al Stoptober. We zouden serieus moeten gaan nadenken over een vape-ruarie. dat zou natuurlijk niet...
9: Ik vind het een goed idee. Wow. Wil jij dat starten?
7: Wow.
11: Ja. Hij moet echt de teksten komen schrijven.
7: Poëtisch.
9: Februari.
7: Dames en heren, het zijn Maarten en Mirella in het huis.
9: Zeker, tot vanavond.

0: Ja. René Vroger. En Waylon, een tractatie alvast vanwege jouw verjaardag. Maar er komt nog veel meer moois aan.
1: Ja.
0: Je hebt hier in ieder geval het hele land. En zeker de cowboy die hier staat. Onze eigen Jonathan, hè? Want jij hoorde deze voor de eerste keer. En toen was jij
2: Dacht, dit kan niet. Nee. Zo'n goede kwalitatieve Nederlandstalige countryplaat, dat kan niet. Maar toen zag ik wie hem gemaakt had. Toen dacht ik, het kan wel.
0: Het kan gewoon. Het is toch niet normaal. Heerlijk.
1: Ja, maar het is echt een voorrecht om met Waylon te zingen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, we hadden hem ook wel redelijk snel.
0: Ja.
1: Want het leuke is, als je op een gegeven moment twee stemmen bij elkaar hebt. En Waylon kan ook wel gas geven natuurlijk.
0: Zeker.
1: Kun je erover nadenken om een ballad te maken. En dat moet heel hard en hoog en nog en hoger. Toen hadden wij zoiets van, nee, laten we gewoon een mooi liedje maken over liefde.
0: Ja, en dat is deze.
1: Ja, het is dit geworden.
0: Dat is dit geworden, heerlijk. Het vervolg komt eraan, moet ik even geduld hebben, maar het is onderweg. Danny.
3: Ja,
0: weer dat ding dit. Danny.
3: Ja, dit heb ik altijd.
0: Goed. Doe het nog een keer. We knippen dit eruit. Danny.
3: Ja.
0: Hi.
3: Hi. Hallo.
0: Het perfecte plaatje op reis. Dat is de hemel waar jij in terecht bent gekomen, of niet?
3: Wel als je van foto's maken houdt.
0: Maar ook als je van mooie reizen houdt. Want Vietnam, hoe is Vietnam geweest?
3: Wil je een eerlijk verhaal? Of
0: doe maar een eerlijk verhaal.
3: Ik heb eerst een buikgriep gehad van 6 dagen. En toen was ik 4 kilo lichter binnen 6. Nee, het is een fantastisch land.
0: Ja.
3: Weet je, ik hou... het is gewoon een cultuurshock vergeleken wat we hier allemaal hebben.
0: Wat was voor jou de moeilijkste verandering daar? Die tijd dat je aanwezig was?
3: Nou, moeilijk niet echt. Maar het is daar gewoon veel rauwer. Hoe mensen leven, werken... op iedere hoek van de straat is gewoon een eettentje. Iemand die iets verkoopt.
0: Ja, dat heb je geweten.
3: Ja, dat heb ik zeker geweten. Gevoeld ook.
1: Het had ook een hele lange gang.
0: Een hele lange gang.
3: Ja, nee, maar dat is fantastisch om te doen. Ja. Dus
0: grote,
3: drie keer per week, hè?
0: Ja, veel,
3: hè?
0: Ja, niet normaal. Grote finale is...
1: Dat is wel heel leuk.
0: Half juli de grote finale. Ja, jij kan natuurlijk niet zeggen of je er dan nog in zit. Ja of nee, dan moet
3: ik wel helemaal niks, dus, joh.
0: Nee, maar we gaan wel gewoon kijken. Wil jij zometeen misschien, als we klaar zijn met de uitzending... even een foto van ons maken?
3: Ja hoor, zeker.
0: Ja, even,
3: ja, absoluut. Maar het is wel heel lastig om hier wat van te maken. Dat is wel...
0: Een beetje shoppen misschien.
1: We hebben AI.
0: Ja, we hebben AI. Mickey van Wijk heb jij meegenomen. Mickey, de samenwerking met Danny. Dus eigenlijk is jullie samenwerking is eigenlijk heel toevallig ontstaan eigenlijk.
4: Klopt,
0: gekke, gekke manier, toch?
4: Ja, ik had een schrijverskamp bij Wisseloord en Danny toevallig ook.
0: Ja.
4: En ik was met Diggy Dex en Sam van Roosendaal eigenlijk Knipperlicht aan het schrijven. Wat inderdaad een beetje over mijn datingsleven ging.
0: Ja.
4: En toen hoorde ik eigenlijk van Nina, mijn manager, dat Danny ook beneden zat.
0: Ja.
4: Nou had ik hem wel even gezien, maar ik dacht, ik weet niet of hij het leuk vindt om met mij op een plaat te gaan.
0: Hm.
4: Maar toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik eigenlijk gewoon bij Danny de studio ingelopen en zei ik... kom mee naar boven, want we hebben echt een heel leuk nummer.
0: Dat is apart als er iemand naar je toe komt en zegt, kom mee naar boven.
3: Ja,
1: dan heb je Danny snel om, hoor.
4: Ja, hij zat in de studio beneden. En ik
3: er zijn artiesten waar het misgaat, hoor.
1: doe voorzichtig in mij de luisteren.
3: Ja. Oké. Okay.
4: Ja. Maar hij ging.
0: Hij ging mee.
4: Hij ging mee.
3: Ging mee.
1: Ja. Ging hij omhoog, ja?
0: Ja.
3: Nee. Toen
0: ontstond er wat moois tussen jullie op de een of andere manier. Muzikaal gezien.
4: Ja, zeker muzikaal.
0: Maar je hebt Mickey wel eens een pittige dame genoemd.
3: Zo, zeker.
0: Ja, toch? Is een pittige mevrouw.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Nee, maar ik hou daar wel van.
0: Ja.
3: Ze wil heel graag, ook als ik bijvoorbeeld nu ergens een leuke, goed optreden heb, dan hangt ze meteen aan de telefoon, mag ik mee? Vind ik leuk om mee te doen daar? En goed ook om mezelf daar te laten zien. Ja, en ik hou daar alleen maar van die gedrevenheid.
0: Lekker.
3: Weet je, je kan ook, je ziet heel veel mensen tegenwoordig klagen ook over jeugdige mensen.
0: Ja, ja.
3: Dat ze niet van hun bank af willen komen.
0: Ja, ja.
3: Maar zij, nee hoor, ik kan haar dag en nacht bellen om ergens een deuntje mee te blaren. Nou, dus,
0: van aanpakken.
3: Nee, dat is echt gek.
0: Ja, leuk.
3: En buiten dat om is ze gewoon een fantastische zangeres.
0: Ja, dat mag je wel zeggen.
3: Ja,
0: ja, voice, hè, toch?
4: Ja,
0: ja, ja, niet normaal, hè?
4: Ja.
0: Wie was jouw coach?
4: Anouk.
0: Oh, ja. Hey.
4: Nog steeds wel echt heel blij dat ik voor haar heb gekozen toenertijd.
0: Ja.
4: Heel veel van geleerd.
0: Zoals?
4: Nou, ook misschien wel dat pittigheid een klein beetje. Dat je gewoon sterk in je schoenen moet staan.
0: Ja.
4: En gewoon veel ervaring moet opdoen. En toentertijd was ik nog best wel onzeker. En dat heeft zij er wel, naarmate de afleveringen verder kwamen, heeft ze dat er wel een beetje uitgeslagen.
0: Je staat je mannetje.
4: Ja.
0: Zeg maar, lekker. En jullie gaan het doen natuurlijk nu in het café. We zijn allemaal hartstikke gelukkig dat jullie dat überhaupt willen doen. Op de dag van het Nederlandstalige lied, Danny Vroeger, Mickey van Wijk, dames en heren. Laat het horen voor Knipperlicht!

0: Vroeger, Mickey van Wijk en Knipperlicht.
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: In de middagshow op Radio Noordzee. 30 juni, vanaf nu zal hij elke jaar terugkeren. Maxime, jij bent natuurlijk ook wel een beetje opgegroeid, hè, met al die hazenzits thuis, neem ik aan.
2: Zeker, ja? Absoluut.
0: Heb jij, jij hebt een favoriet, waarom?
2: Ja, waarom? Ik vind dat... ik weet niet waarom. Nee, ik vind dat echt een... Ja, en je kan, ik vind niet dat je er één specifieke van de hazes kan kiezen. Want er zijn er zoveel goeie. Alleen, ik heb met dit liedje gewoon heel veel. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Kobus kwam met een leuk idee eerder vandaag. Kobus zei, vroeg eigenlijk aan mij... Wat vind jij de mooiste zin in de geschiedenis van de Nederlandse muziek? Heb jij ook zo'n zin in een liedje? Ik zei zelf, ik wist niet wat ik moest antwoorden. Zei van, hij was 16 en zij 28, vond ik wel een leuke zin. Maar misschien heb jij een compleet andere.
3: Trouwens wel mooi voor Rob de Nijs.
0: Dat vind ik heel mooi.
3: Ja, prachtig. Hij was 16, zij was 28.
0: Ja.
3: Mag ik er heel over
0: na? Ja, denk er over na. Dan vraag ik hem eventjes aan Danny.
2: Ja, zo.
0: Gewoon openstaan nu ook, toevalligerwijs.
2: Zo.
3: Dat is lastig.
2: Echt geen idee.
0: Heb jij een zin in een liedje?
2: Gewoon
0: een mooie zin, ergens waarvan je denkt, dit vind ik bijvoorbeeld, noem eens wat, seks met die kale?
4: Seks met die kale. Ja.
5: Oh, ik snap hem nu pas.
4: Ja, oh god.
5: Ik moest even inhalen.
0: Ja, dat is moeilijk, hè? Het is lastig. Er zijn zoveel mooie zinnen, maar het is toch heel lastig?
5: Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Ja. Dat vind ik wel een leuke zin.
0: Wel een mooie zin.
5: Ja.
0: René, jij koos toen ik jou net vroeg jouw favoriete André Hazes track voor Bloed, Zweet en Tranen. Ja. Dat heeft natuurlijk een hele mooie reden.
3: Nou, het heeft, meerdere redenen. Sowieso vind ik het een prachtige plaat. B, is het een Ajax-lied?
0: Ja.
3: Maar ook, ik heb het ooit samen gedaan met André.
0: Ja.
3: Postuum. Het was André helaas al overleden. Dus voor mij heeft dat wel een speciale betekenis.
0: Een mooie betekenis. Ja. Dan moeten we nog even gaan tossen wat we gaan doen. Maxime zegt waarom. En jij zegt, wie is de baas op dit moment in huis?
3: Nee, zeg waarom is dat, vind ik ook prachtig.
0: Ja, ook mooi.
3: Ik bedoel, tuurlijk.
0: Ook gaan we het niet doen. Nog één ding voordat jullie zometeen in de rij gaan staan bij de snackbar buiten. De Vrogers weer op televisie, neem ik aan.
3: Ja.
0: De serie.
3: Ja. Ja. Nou ja, we zijn momenteel bezig aan het opnemen. En het einde van het jaar, zo rond oktober, jongens. Hè? Oktober, november, komen we op de buis bij RTL 5.
0: Hartstikke leuk.
3: En dit is gewoon bloedgezellig. Ja. We zijn de hele dag onderweg met elkaar.
0: Ja.
3: En, maar ook leuk om te zien de weg naar Ahoy. Met de hele familie en alles eromheen. Maar ook om de carrières van de jongens en van mijn dochter te belichten.
0: Ja.
3: Want die hebben natuurlijk momenteel ook zo verschrikkelijk veel te doen.
0: Ja, zeker. Ja.
3: En het is gewoon leuk om dat te laten zien.
0: Ja. Die show in Rotterdam, dat zal natuurlijk een show zijn... ook met heel veel gastoptredens... waar je denk ik nog niet zoveel over kan zeggen.
3: Nee, nou in ieder geval... ik kreeg vorige week een ongelooflijk mooi cadeau. Dat Jan Smit, die doet mee. Jeroen van der Boom, die zegt... Ja, dan hoor ik er ook bij.
0: Ja.
3: En vanaf over een week of twee... gaan we alle artiesten aankondigen die meedoen. En het heeft natuurlijk ook weer te maken met duetten, CD.
0: Jazeker, ja. Dus, zitten daar ook internationale artiesten
3: bij?
0: Nee.
3: Maar dat wilde ik ook niet. Nee. Weet je, want dan kijk hij weer, hij kent die en dit en zo. Maar we hebben natuurlijk zo ongelooflijk veel talent in Nederland.
0: Jazeker, ja.
3: En mensen waar ik altijd mee heb willen zingen. Of,
4: en dus, andersom ook natuurlijk, hè.
0: Ja,
4: want het is voor die gasten die met hem mee mogen zingen... toch ook fantastisch om te doen.
0: Het is toch wel gewoon een waanzinnige mooie kant die je misschien uitkomt. Ja.
3: Dankjewel. Was het weer een uitkomst?
4: Nee.
3: Helemaal mee doen.
0: Ze willen wel heel graag op dat album komen, van jou, hè?
4: Ja, op de B-side. Die heb je niet meer natuurlijk. Die heb je niet meer.
0: Nee.
3: Ja, maar weet je, het laat maar even gaan.
0: Laat maar even gaan.
4: Hé,
0: luister jongens, jullie hebben een geweldig gezin... en jullie zijn nog maar een klein deel van het hele gezin.
3: Ja.
0: En geweldig dat jullie toch, ondanks het feit dat jullie geen oog dicht hebben gedaan vanwege die wedstrijd, hier in het huis waren. Of
3: wie wel?
0: In het café.
3: Wie wel?
0: Ja, maar welk land moeten we nu toejuichen, jongens?
2: Nee, ik ga niet meer kijken.
4: Hij is
2: makkelijk.
4: Ik ga zondag naar Spanje. Ja. Dus dan ga ik als ik een gezellig Spaans kroeg.

0: Vroeger hebben we gelukkig met die Spanjaarden zitten juichen.
1: Gaan we dat toch doen? Ja, je moet wat. Als we maar kunnen juichen en een klein pilsje onder site hebben staan.
0: De Cerveza was veel belangrijker.
2: Ja. Nou ja, goed, ook de mensen die niet naar Spanje gaan, die wel van drinken houden, is Engeland.
3: Ik hou hem niet van drinken.
2: Dat ben ik dan.
0: Ja, ik hou ook niet van drinken.
1: onder het mom op Spanje.
0: Ja, natuurlijk. Oh, heerlijk, hè.
1: Mickey, onwijs tof dat je erbij was vandaag. Dames en heren, mag een grote applaus voor Mickey van Dijk, Danny Vroger, Maxime Vroger en René Vroger. Jongens, tof dat jullie er waren.
2: Prachtig dit.
1: Kom veilig thuis. En deze pakken we dan op de valreep even mee. Mooi om de dag zo af te sluiten. De dag van het Nederlandse lied.
0: Waarom?
1: Poortendag van André Hazes.
2: Jij snapt het.
1: Zo is het. André Hazes doet het gewoon nog een keer in het café. Waarom? Jongens, dank jullie.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
22: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren. Hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk. Haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen online. Het zijn Kluivert, Timber en Summerfield. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

0: op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus
3: als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: BK Deals.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Keukeloods.nl. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
6: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: met een V.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram: laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier: dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
5: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja,

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: sportschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bestel je obu op netlink.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
13: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten lichtgewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster!
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
13: chicken. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2 halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming.
1: Dat

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AHB.

0: Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: op radionoordzee.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Oh-oh.
5: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion.

0: Tour.
1: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch. Morgen.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Toyota Mania, alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
8: Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: rijdt de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou,
4: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Aften van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meis. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%